0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: look under your hood? Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Ruby Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
2: Florida's Import aan de Quattenweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio, slippers van de merken TH en Dockers, leather portemonnees van het merk Fossil, verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen, portemonnees van het merk TH, horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Quattaweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets aparts.
3: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
4: En dat doen we dus tot 10 uur. We duiken even diep terug naar de jaren 90. En dat doen we de Weekend Edition in de 90s on Radio 10 Magic FM. Blijft u afgestemd voor de hits uit de jaren 90. In de 90s at 9 on Radio 10.

0: Jawel, een Biggie familie zijn we ook, hè, hier in Suriname. Jawel. Biggie van Mierman uit 1995 van Ewald Krolus. In de 90s on Radio 10 Magic FM. We hebben nog meer. Tot 10 uur, de 90s on the station. Het is Radio 10 Magic FM, maar het is ook nog weekend, dus. We hebben voor het idee. Jawel.
1: The 90s at 9.
2: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: The 90s at 9.
3: I like to move it, move it. I like to move it.

Rafasi in de 90s on Radio 10, Magic FM. En we blijven nog even in Suriname. Want dan pak ik eentje van de reggae en dancehall sensatie uit de jaren 90. Onze eigen reinforcement on Radio 10, Magic FM. Blijft u afgestemd voor nog meer in de 90s. En straks hebben we ook nog Magic Moments on Radio 10, Magic FM.

Jawel, we nemen deze nog even mee in de 90s on Radio 10 Magic FM. Holle bolle van Sensation. En dit was dan de 70s, 80s en 90s editie. De vrijdagavond editie. Weekend editie. En ik groet, ik ben er weer woensdag. En natuurlijk een heel fijn weekend verder toegewenst. En geniet nog van deze avond.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

heren. Dit is Michael Radio 1.87. We gaan het heel rustig aan doen met deze jongens. Deze boys zijn de nieuwe, de hotste. Luister naar Snoepje. En deze gaat uit naar alle lieve dames.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

the AAA Deluxe Gaming Experience and a great ambiance. Win big and enjoy our daily open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play. Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.
1: Mr. Patrick Graham.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Eén oog open, één oog sluiten.
1: Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure.

Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

AZP-operatie Servat na noodoplossingen voor defect apparaat. Chikungunya-aanpak heeft niet gefaald, zegt minister Misikaba. En busongeluk in Mexico, 11 doden. Het is zaterdag 2 mei, Radio 10 met het nieuws. De noodzakelijke urologische ingrepen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn weer aangevangen dankzij een tijdelijke noodoplossing. Dat heeft gezondheidsminister André Misikaba de Nationale Assemblée laten weten. De bewindsman merkte op dat veel operatiekamerapparatuur in het AZP aan vervanging toe is. Een specifiek apparaat, de zogenoemde C-Book, raakte defect. Het apparaat is belangrijk bij bepaalde operaties. De onderdelen zijn inmiddels besteld en worden in de eerste helft van de komende week in ons land verwacht. En de gezondheidsminister zegt ook dat de regering niet heeft gefaald bij de aanpak van de chikungunya-uitbraak. In de Nationale Assemblée stelde hij dat het ministerie vanaf het eerste vastgestelde geval heeft gehandeld op basis van een plan met 5 pijlers: coördinatie, surveillance, klinisch management, vectorbestrijding en risicocommunicatie. De minister voerde aan dat niet slechts is gewacht op donaties van chemicaliën. Er is tegelijkertijd steun gevraagd aan bevriende naties en via het strategisch fonds van de PAHO een bestelling te doen voor specifieke bestrijdingsmiddelen. Barbados doneerde eerder 8 vaten larviciden, terwijl Brazilië insecticide heeft geleverd en ook deskundigen heeft gestuurd om de Surinaamse teams te begeleiden. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte in de staat Nayarit van de snelweg en kantelde in de buurt van Amatzian de Cañas ten westen van miljoenenstad Guadalajara. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misliep. De Mexicaanse krant La Jornada meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. De cijfers over het aantal gewonden lopen uiteen. Persbureau Reuters meldt dat er 31 gewonden zijn, terwijl La Jornada het heeft over 45 gewonden. Met dit bericht hebben we het gehad voor nu. Om 6:30 het nieuws uit de kranten in het dagbladenoverzicht. De volgende nieuwsuitzending is om 7:00. Goedemorgen.

0: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Als je denkt ik ben verslagen, is de nederlaag een feit. Als je denkt ik zal niet verzaken, win je op den duur de strijd. Als je denkt ik kan het niet halen, is de tegenslag op til. Want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van de eigen wil. Moedelozen gaan ten onder door hun twijfel, door hun vrees. Vechters winnen door volharding telkens weer de zwaarste race. Iedereen vindt bij wilskracht baat. En in zaken wint altijd de daad het van het nutteloos gepraat. Als je jammert, ik ben zwakker dan mijn concurrent, blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent. Niet de Goliaths en de rijken tellen in het kamp van zes, maar de fermen die niet wijken, hebben vroeg of laat succes.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: United Cement. The strength of the future.

Het is 6:30. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: Bij Florida's Office Supplies en More bent u terecht voor kopiëren, printen van A0 tot A6 en kleur als ook in zwart-wit, invoeren, inbinden, risselwerk, unibind, plakken, lamineren, A4 en A3, visite- en uitnodigingskaarten, labels en etiketten, stickers, customized bonnota en kwitantieboeken, pre-inktstempels en nog veel meer. Florida's Office Supplies en More, Quataweg, 530B. Wij hebben late openingstijden, ook op de zondag. You name it, we make it. For my lips.
1: We doen het nieuws uit de kranten en het dagbladenoverzicht op Radio 10. In de West van donderdag onder meer. Staatsolie organiseert roadshow in Houston met olieoffensief voor Suriname. Wat we verder ook hier zien staan op de voorpagina van de jongste editie van de West. Suriname moet waakzaam blijven ondanks malaria-vrije status. VS schenken politie uitrusting aan KPS ter versterking veiligheidssector. Personeel AZP in beraad om uitblijven toelagen. En Debbie Persat, de voorzitter van de Vereniging van Economisten, zegt: controllers moeten moreel kompas worden binnen organisaties. U leest het allemaal in de West. Het nieuws in de Times of Suriname deze ochtend. DNA wacht nog steeds op verslag corruptieschandaal SZF, zegt president Simons. We moeten meer eigen voedsel produceren. En justitieminister Monoret op de vingers getikt door de Nationale Assemblée. Relatie met Saya onsmakelijk ontvangen. En het andere nieuws in de Times deze ochtend. Onder minister van Volksgezondheid Jatanan Singh. Inzet arbeidersfundament voor economische ontwikkeling. En Maidestuur vergemakkelijkt reizen tussen Suriname en Guyana. Vanaf 1 mei wordt het reizen tussen Guyana en Suriname aanzienlijk eenvoudiger en sneller. Maidestuur Aviation Charter Service lanceert in samenwerking met Jax Aviation een nieuwe verbinding met chartered scheduled flights. De vluchten vertrekken 3 keer per week vanaf de Eugene Korea International Airport in Guyana, rechtstreeks naar de Eduard Alexander Gummels Airport in Paramaribo. Deze lijndienst op charterbasis wordt uitgevoerd op de maandag, woensdag en vrijdag. Deze verbinding brengt reizigers direct naar Paramaribo, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert ten opzichte van grotere internationale luchthavens. Met een vroege vertrektijd vanuit Ogle biedt Maidestuur de meest efficiënte oplossing voor ondernemers en reizigers die hun dag in Suriname optimaal willen benutten. De regering heeft de gestelde termijn voor het aanleveren van cruciale informatie over het staatsziekenfonds, zoals haar dat is opgedragen in een aangenomen motie, overschreden. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid stelt dat de ambities mogelijk te hoog waren. Het werk is in ieder geval nog niet afgerond, zegt hij. De bewindsman reageert hiermee op scherpe kritiek van VAP-parlementariër Kishin Ramsukul, die de regering verweet in gebreken te blijven bij het nakomen van toezeggingen rond vermeende corruptieschandalen binnen het staatsziekenfonds. Ramsukul herinnerde eraan dat het parlement op 26 februari unaniem een motie aannam waarin werd geëist dat de Nationale Assemblée binnen 30 dagen volledig en schriftelijk zou worden geïnformeerd. Intussen zijn meer dan 60 dagen voorbij met 0 op het request. Volgens president Jennifer Simons moet Suriname zich richten op de productie van eigen voedsel om de voedselzekerheid te waarborgen. Bij de opening van de agrarische beurs benadrukt het staatshoofd dat economische groei en nationale productie speerpunten zijn van het regeringsbeleid, met versnelde ontwikkeling van de agrarische sector als centraal thema. De president geeft aan dat ons land al decennia lang probeert de landbouwsector tot ontwikkeling te brengen, maar dat de gewenste resultaten tot nog toe uitblijven. Het betekent dat we meer aandacht moeten schenken. Voorbereiding, onderzoek en het stap voor stap ontwikkelen van alle delen van de agrarische keten zijn noodzakelijk, zegt ze. Volgens haar gaat het om een proces van lange adem, maar ze is ervan overtuigd dat de sector kan uitgroeien tot een van de belangrijkste pijlers van de economie. De nadruk ligt volgens haar niet alleen op export, maar vooral op voedselzekerheid. We hebben echt alle potentieel om onszelf te voorzien. We moeten zeker weten dat als de boot niet komt, Surinamers nog steeds eten. Ze zegt dat ze op dit moment nog niet volledig is gerustgesteld. En in de Times vanmorgen ook indrukken van de opening van de Agrarische Beurs 2026 in de lokaliteiten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gelicht uit de kranten, het dagbladenoverzicht op Radio 10. Het is zaterdag 2 mei. Pakketposten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.

van uit Paramaribo is dit Radio 10 Magic FM, creatief, vernieuwend en dynamisch. We hebben net weer een prachtige sunrise gehad hier in Paramaribo. Ik hoop dat u goed heeft geslapen en weer fris en monter aan deze nieuwe zaterdag begint. We hebben net achter de rug de nationale feestdag, de dag van de arbeid. En we verheugen ons ook alweer op een geweldig moederdagweekend. Dat is vandaag over een week en een dag, op 9 mei dus. En dat zal ook wel duidelijk te merken zijn. Niet alleen aan onze playlist, maar zeker aan de aanbevelende boodschappen rond de moederdag. Cadeautjes en andere mooie gestures all over the place. Zo zit het midden in een weekend. Weer een lang weekend geworden. En we wensen u natuurlijk het allerbeste. Heel veel plezier. Net nog de nummer 1, nu al voor 2 weken. Op naam van Paula Merali. Lobby Confetti. En of het hem lukt om nog een week aan top te blijven van de Magic 10, zullen we vanavond weten. Tussen 8 en 9 vindt de presentatie plaats van de nieuwe Magic 10. Nogmaals, met de beste wensen voor een mooi weekend. Radio 10 Magic FM, Radio 10 op zaterdag. Een weekend vol muziek.

0: Deze zaterdagavond en iedere zaterdagavond.
1: De officiële Airplay Top 10 van Radio 10.
2: Magic 10.
3: And now, another Magic FM number 1.

0: lipsa.
1: Nou, Linguus Komski die spelen het klaar om in 2025 de grootste hit van het jaar neer te zetten met Wang Libisma. Ook de nummer 1 op de jaarlijst van Magic, de Ultimate Magic 20. En dat mag niet alleen para trots, maar volgens mij heel Suriname.
2: I drive for the uphill battle.
3: Designed for ultimate engine performance. Shell Helix Synthetics. Drive on.
4: Hey, meisje, ben je bij de zoo?
5: Bij

0: skip. Dat skip.
1: Weet jij wat Bosbij producten zijn? Nee? Kom kijken en proeven. Van lichaamsverzorging tot medicinale kruiden. Denk aan honing, zeepjes en nog veel meer. Het zijn unieke producten uit de natuur. Leer alles over bijenteelt, zaden en bladeren op de agrarische beurs van 1 tot 3 mei op het KKF-beursterrein. Ontdek hoe jij kunt starten in deze groeiende sector. De Agrarische Beurs 2026. De toegang is gratis.
2: Deze zaterdagavond en iedere zaterdagavond
3: de officiële Airplay Top 10 van Radio 10.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
3: Luister elke zondag naar Magic Variety. Nuttige wetenswaardigheden, afgewisseld met goede muziek. Magic Variety, zondag van 9 tot 11, hier op Radio 10.
4: Psst, vaders en kinderen, Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Dato helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Dato, let's light up your life.
5: Dankjewel mama, I love you.
4: Dato, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5... en op de zaterdag van 8 tot 2.

0: Olé, Bigger Crunch, Bolder Taste, All Extreme.
1: Importeur e distributeur, Hadronic.
2: Aanpak chikungunya-uitbraak verloopt volgens plan, zegt minister Misikaba. Urologische operaties de AZP hervat na tijdelijke noodoplossing voor defect apparaat. President Simons opent Agrarische Beurs 2026 met oproep tot structurele landbouwgroei. En Maidesuur opent snellere regionale vliegverbinding tussen Guyana en Paramaribo. Het is zaterdag 2 mei, Radio 10 met het nieuws. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, stelt dat er geen sprake is van falen in de aanpak van de chikungunya-uitbraak in ons land. In de Nationale Assemblée benadrukte hij dat het ministerie vanaf het eerste geval is begonnen met een geïntegreerd actieplan rond 5 pijlers, waaronder coördinatie, surveillance, klinische zorg, vectorbestrijding en risicocommunicatie. Volgens de minister is niet gewacht op internationale donaties. Tegelijkertijd is er steun gevraagd aan partnerlanden en via het strategisch fonds van PAHO om bestrijdingsmiddelen te bestellen. Onder meer Barbados leverde larviciden, terwijl Brazilië insecticiden en deskundigen heeft gestuurd ter ondersteuning van lokale teams. Ook zijn verschillende zorginstellingen inmiddels behandeld met bestrijdingsmiddelen, waaronder het Sint-Vincentius Ziekenhuis, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Mongra Medisch Centrum en het Diakonessenhuis. De overige ziekenhuizen volgen de komende dagen. Tot en met 29 april waren ruim 7300 samples geregistreerd, waarvan meer dan 3000 positief testen. Dat komt neer op ongeveer 51%. Misikaba zegt ook dat er signalen zijn dat de curve mogelijk afvlakt, maar waarschuwt dat het nog te vroeg is voor definitieve conclusies. Wel erkent hij dat de publiekscommunicatie en afvalophaal verder verbeterd moeten worden. De noodzakelijke urologische operaties in het Academisch Ziekenhuis zijn hervat dankzij een tijdelijke noodoplossing. Dit zegt gezondheidsminister Misikaba aan de Nationale Assemblée. De minister zei dat meerdere operatiekamerapparaten in het AZP dringend aan vervanging toe zijn. Zo raakte recent de zogenoemde Z-Book defect, een essentieel apparaat bij bepaalde chirurgische ingrepen. Om de continuïteit van de zorg te garanderen, is tijdelijk een alternatief toestel ingezet dat normaal wordt gebruikt voor niersteenvergruizing. Hierdoor kunnen de operaties voorlopig doorgaan. Ondertussen zijn de onderdelen voor reparatie al besteld en worden die in de eerste helft van de volgende week in ons land verwacht. Minister Misikaba sprak zijn waardering uit voor de directie en de urologen van het AZP die onder moeilijke omstandigheden de zorg hebben weten voort te zetten. Hij erkent evenwel dat de druk op de zorgsector hoog blijft, maar hij benadrukt ook dat de patiëntenzorg niet is stilgevallen. Reizen tussen Guyana en Suriname is vanaf 1 mei aanzienlijk sneller en efficiënter. Maidesuur Aviation Charter Service lanceert in samenwerking met Jax Aviation een nieuwe vaste charterverbinding tussen de Eugene Korea International in Guyana en de Eduard Alexander Gummels Airport in Paramaribo. De nieuwe dienst zal 3 maal per week worden uitgevoerd en wel op maandag, woensdag en vrijdag en biedt reizigers een directe verbinding naar Paramaribo zonder omweg via grote internationale luchthavens. De vluchten vertrekken om 6:30 morgens vanuit Guyana en arriveren rond 8:30 lokale tijd in ons land. De retourvluchten vertrekken om 9:00 vanuit Paramaribo. Met deze verbinding richt Maidesuur zich vooral op ondernemers, zakelijke reizigers en personen die tijdswind zoeken in het groeiende regionale aanbod tussen de twee buurlanden. Volgens de initiatiefnemers vormt de nieuwe route een belangrijke stap in het versterken van economische, zakelijke en toeristische relaties tussen Guyana en Suriname. Tickets zijn beschikbaar via de officiële reserveringskanalen van de luchtvaartmaatschappij. En president Jennifer Simons heeft vrijdag op het KKF-beursterrein de Agrarische Beurs 2026 officieel geopend, met als centrale thema de versnelde ontwikkeling van de Surinaamse landbouwsector. Bij de opening benadrukte het staatshoofd dat landbouw een strategische pijler moet worden voor duurzame economische groei, voedselzekerheid en nationale productie. Volgens de president beschikt ons land over voldoende potentie om niet alleen de eigen bevolking, maar ook de bredere CARICOM-markt te voorzien van agrarische producten. Ze riep op tot meer voorbereiding, onderzoek en langdurige investeringen om deze sector professioneel, kwalitatief en concurrerend te maken. President Simons waarschuwde dat ons land niet opnieuw afhankelijk mag worden van slechts één economische sector, zeker met de opkomst van olie en gas. Juist daarom moet de agrarische sector volgens haar tijdig worden versterkt om toekomstige economische kansen optimaal te benutten. LVV-minister Mike Noor-Salim noemde de beurs een belangrijk nationaal platform waar innovatie, samenwerking en productieontwikkeling centraal staan. Hij benadrukte dat sterke publiek-private samenwerking essentieel zal zijn voor een moderne en concurrerende agrarische economie. Aan de driedaagse beurs nemen er ruim 140 bedrijven deel, waarmee het evenement geldt als een belangrijke stimulans voor de verdere versterking van Surinames landbouwsector. In het nieuws vandaag: aanpak chikungunya-uitbraak verloopt volgens plan, zegt minister Missie Kaba. Urologische operaties in AZP hervat na tijdelijke noodoplossing voor defect apparaat. ZER hervat rol als sociaal-economisch adviesorgaan en wil snel met beleidsvoorstellen komen. Mai de Suur opent snellere regionale vliegverbinding tussen Georgetown en Paramaribo. President Simons opent Agrarische Beurs 2026 met oproep tot structurele landbouwgroei. En in het wereldnieuws vandaag: busongeluk in Mexico, 11 doden. 500 arrestaties bij 1 mei protest Istanbul. Ook demonstraties in andere landen. En onderhandelingen van VS en Iran in impasse. Teheran kan dit langer volhouden. In het nieuws vandaag, hier op 10.
1: Uw verzekeringen of claims online regelen? Dat kan snel en makkelijk. Bezoek www.assuria.sr voor onze digitale kanalen. Assuria, zeker is zeker.
2: Iran en de VS zijn verwikkeld in wat experts omschrijven als een game of chicken. Wie is de angsthaas en geeft het spel als eerste op? Vandaag stuurde Teheran weer een voorstel voor een akkoord, maar ook dat zal Washington waarschijnlijk niet zomaar accepteren. Beide landen staan onder druk, maar tot nu toe was niemand bereid tot grote concessies. De details van het nieuwe Iraanse tegenvoorstel voor een einde aan de oorlog zijn nog niet bekend. Maar het is al ruim 3 weken een patroon dat de twee vijanden blijven botsen over met name afspraken over het Iraanse atoomprogramma. Daar komt sinds kort bij dat Iran eist dat de VS eerst een zeeblokkade opheft voordat over nucleaire kwesties kan worden overlegd. De Amerikaanse president Trump wil daar echter niets van weten. De woensdag tot recordhoogte gestegen olieprijs is een blijk dat de onderhandelingen lijken vastgelopen. Trump legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij Teheran. We hebben net met Iran gesproken. We moeten zien wat er gebeurt, maar ik ben niet blij. Hun leiderschap is totaal verdeeld. Ze maken aldoor ruzie met elkaar. De een zegt dit, de ander zegt dat. Ze zijn het spoor bijster, zei de president, voordat hij vrijdagmiddag naar zijn buitenverblijf in Florida vertrok. Kenners onderschrijven dat er sprake is van een impasse. Beide partijen lijden pijn, zegt Iran-kenner Peyman Jafari, verbonden aan het Amerikaanse Princeton University. Iraniërs kampen met gierende inflatie. Een euro is inmiddels ruim 1,5 miljoen riaal waard en de uitvoer van olie ligt stil door de Amerikaanse blokkade en de schade door de bombardementen is groter dan gedacht. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte in de staat Nayarit van de snelweg en kantelde in de buurt van Amatlán de Cañas ten westen van miljoenenstad Guadalajara. Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misliep. De Mexicaanse krant La Jornada meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. De cijfers over het aantal gewonden lopen uiteen. Persbureau Reuters meldt dat er 31 gewonden zijn, terwijl La Jornada het heeft over zeker 45. In het Turkse Istanbul zijn bij een 1 mei-protest zeker 500 mensen gearresteerd omdat ze naar het Taksimplein wilden optrekken. Dat is door de autoriteiten als verboden terrein bestempeld. De demonstranten probeerden meermaals door de politieblokkade te breken en werden toen aangehouden door agenten die daar stonden met waterkanonnen en pepperspray. Volgens de burgemeester van de Turkse stad waren de demonstranten vooraf gewaarschuwd om niet naar het plein te gaan. De autoriteiten willen dit niet hebben, omdat hier in het verleden vaak ongeregeldheden zijn geweest op 1 mei. Jaarlijks gaan mensen in Turkije op 1 mei, de dag van de arbeid, de straat op. In Istanbul is het Taksimplein dan een doel, een symbolische plek voor vakbonden en arbeidsverenigingen. Op 1 mei 1977 kwamen op dit plein tientallen mensen om het leven, nadat er paniek was ontstaan toen er schoten klonken. Het komt sindsdien op 1 mei geregeld tot schermutselingen tussen de politie en de demonstranten. In 2016 werden groepen demonstranten uiteengedreven met traangas en waterkanonnen. Daarbij viel ook een dode. En ook in 2024 werden demonstranten opgepakt. Gisteren bepaalde de rechter dat 3 arrestanten die bijna 2 maanden hadden vastgezeten ten onrechte zijn opgepakt. Volgens het Hof hadden deze demonstranten het recht om vreedzaam te protesteren.

0: En daar was het eigenlijk nog te vroeg voor, want nu de sport.
1: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
2: In de sport nationaal basketbal. Vandaag en morgen 1 en 2 mei is in de Ismi van Wilgen Sporthal het 3x3 basketbal Caribbean Clash Light Quest toernooi. Suriname is dan gastheer van dit vijflanden toernooi met Sint Lucia, Guyana, Sint Maarten, Trinidad en Tobago en uiteraard Team Suriname. Het toernooi dient als kwalificatie voor het aanstaande 3x3 toernooi in Brazilië. Vanaf 5 uur vanmiddag begint het in de Ismi van Wilgen Sporthal. Ga Team Suriname aanvuren. Go Suriname! Internationaal sportnieuws dan. Europa League halve finale voetbal. Braga die wint het van Freiburg in de eerste halve finale met 2-1. En Nottingham Forest geeft klop aan Aston Villa 1-0. Volgende week de returns. Ook Conference League halve finale gisteren. Rayo Vallecano gaat langs Straatsburg met 1-0. En Crystal Palace doet dat vrij ruim tegen Shakhtar Donetsk 3-1. Ook hier de volgende week de returnpartijen. Dan Nederland. De advocaat-generaal van de Nederlandse Hoge Raad heeft vandaag geadviseerd om de uitspraak in de Vitesse-zaak in stand te houden. Volgens de advocaat-generaal is de proflicentie terecht teruggegeven aan de Arnhemse club. De advocaat-generaal oordeelt dat het Hof in Arnhem bij de beoordeling van de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie de vereiste terughoudendheid in acht heeft genomen. Hij adviseert daarom de Hoge Raad om het cassatieberoep van de KNVB te verwerpen. En dan, terwijl er goed nieuws was voor de ene ex Eredivisieclub Vitesse, is het hommeles bij de andere Eredivisieclub NAC Breda, want de aanhang van nu nog Eredivisieclub NAC Breda heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken bij de club. De supporters hebben bij het Radverlegstadion van NAC Breda spandoeken opgehangen met de teksten zoals nog altijd chaos en Pierre, doelend op Pierre van Hooijdonk, ex-Oranje International. Rot op, NAC verkeert sportief gezien in een moeilijke fase en de Brabantse club die stevend in de Eredivisie af op degradatie. Bovendien is het achter de schermen ook nog onrustig. We gaan zien hoe dit afloopt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino is ervan overtuigd dat Iran komende zomer deelneemt aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De uitspraak van de Zwitser komt op de dag dat Canada-Iraanse voetbalbestuurders de toegang weigerden. De Iraanse voetbalbestuurders zouden donderdag aanwezig zijn bij het FIFA-congres in Vancouver, maar de Canadese autoriteiten weigerden hen bij aankomst op het vliegveld al van Toronto. NBA playoffs. Gisteravond zijn er een aantal beslissingen gevallen. Bijvoorbeeld de New York Knicks, die winnen de serie tegen de Atlanta Hawks. Ze winnen gisteren met ruim

Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art UltraTech gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt UltraTech de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat UltraTech voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus UltraTech en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: United Cement. The strength of the future.
3: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan

0: Skip. Das Skip.
1: Maak je klaar. Get ready. Zaterdag 2 mei. Nieuwtech Blowout Sale. Top deals op lasproducten, tools, garagedeuren, veiligheidsattributen en meer. Maar let op. Office op. Slechts van 8 tot 1 uur. Aan de Hofstede Krullaan. Kom mee. Kom vroeg en mis het niet.
2: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
3: Hey, meisje, ben je bij de soep?
4: Bij...

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip. Nafio.
2: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.

Nou, de voorbije minuten muziek van Kazaf, de Jocelyn Medley deden we live. En we hebben ook gehad de recap van de Magic 10. En nu iets uit de Hall of Fame van Jamaica. Verwacht alles behalve reggae. Ja, deze lady prijkt in de cultuur Hall of Fame van haar geboorteland. In de tweede helft van de jaren 70 werd ze in één keer wereldberoemd met deze disco hit. We brengen een ode aan Claudia Berry en Boogie Woogie Dancing Shoes. Een prestatie waarop Jamaica destijds heel trots

0: Ja man, op dit moment nog steeds ja, de nummer 1 groep in de wereld, BTS. We hebben even een throwback gedaan met hun Dynamite. Was niet te stuiten, niet te stoppen deze song. En op dit moment hebben ze weer een van de grootste hits van het moment in handen. In de top 10 van veel landen en ook op de daily Spotify heel hoog. BTS komt dit jaar met een geweldige hip-hop track. Ik beloof die toch wel even te doen. Het volgende uur, als het een beetje opschiet natuurlijk. Hier op zaterdag. En ja, die song heet Swim. En is zeker wel de moeite waard. Uit een compleet andere wereld. Ander groot talent, moet ik zeggen. Talent dat in staat is ook nationale hits neer te zetten. Ik heb het over Del en Model. En Mr. Toef Younode, the one and only Kapalani. Another magic number one.
1: I tell. See, hey.

Radio 10 op zaterdag een weekend vol muziek. En we houden het gewoon middle of the road. Af en toe een flinke throwback. Zoals nu weer het geval is. Dit was niet te houden. Dit was niet te houden, deze track. Electrofunk uit een onverwachte bestemming. Uit Denemarken. Laid back. En White Horse. Wereldhit van formaat. En ook in Suriname heeft het nummer 1 gestaan. Een kleine 42 jaar geleden. Kijk eens aan.

0: langer voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je Share Meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Vaders en kinderen, Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Dato helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Dato, let's light up your life.
2: Dankjewel mama, I love you.
1: Dato, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
3: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het Moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

0: Beste mensen, de Strubetlo 2 jackpotbedrag 1.240.000 SRD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.strubet.sr. Strubetlo 2, een tank aan voor het drangawang.
1: Yes, Asanya. Als we zo gaan samen in Italië, die pikken en geën, Strubet naar Italië.

0: Beste mensen, de Roberto to jackpotbedrag 1.240.000 SRD. En de trekking is vanavond om 8 uur. Kopie loten op tijd op www.surubert.sr. Roberto to a tang amore drangawang.
1: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipi kinenge, Suribet na iteli.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname, kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: Ja man, zeker something to watch your deze Ella Langley. Op dit moment een sensatie, een hitsensatie in Amerika. Houston, Texas is een number one. En haar tweede grote hit heeft ze intussen ook al binnen. Ik ben benieuwd wat deze song verder zal doen op de playlist van Magic. Nou, het is een klein kwartier rechts van het volle uur. Het is 8:15, laat me niet ingewikkeld doen. Tijd voor het volgende. Het WK 2026, de pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools.
2: Vandaag de landen in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Het Nederlands elftal staat voor de 12e keer op een WK-voetbal. Oranje, zoals de ploeg ook wordt genoemd, debuteert op het WK op het toernooi van 1934 in Italië, waarin de groepsfase het eindstation is. De beste prestatie levert Nederland op de WK's van 1974 in het toenmalige West-Duitsland, 1978 in Argentinië en in 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika met een tweede plaats. In 1998 verlaat Oranje het WK in Frankrijk als nummer 4, terwijl het in 2014 Brazilië verlaat als nummer 3 en dus winnaar van het brons. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden komt Nederland tot de kwartfinale. Daarin is Argentinië na het nemen van strafschoppen beter. Dan Japan. Japan doet in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor de 8e keer op rij mee aan het WK voetbal. Het is ook het totaal aantal keren dat het Japanse elftal het eindtoernooi haalt. Het debuut van Samurai Blue, zoals het team ook wordt genoemd, is op het WK van 1998 in Frankrijk. De beste prestatie van Japan is een plek in de 8e finale en dat lukt 4 keren. Op het toernooi in eigen land dus in 2002, in 2010 op het WK in Zuid-Afrika, in 2018 op het toernooi in Rusland en op het laatstgehouden WK in Qatar. Dan Zweden. Voor Zweden is het WK dit jaar de 13e deelname. Het debuut van het Zweedse elftal is op de 3e editie van het eindtoernooi in 1938 in Frankrijk met een kwartfinale plek als resultaat. De beste prestatie komt in 1958 op het WK in eigen land. Zweden bereikt dan de finale waarin het verliest van Brazilië. Blauw-geel, zoals de bijnaam van het elftal luidt, eindigt 2 keer als 3e op het WK in 1950 in Brazilië en op het WK in de Verenigde Staten in 1994. In 1938 op het WK in Frankrijk eindigt Zweden als 4e. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar ontbreekt het Zweedse elftal. En dan tot slot Tunesië. Het Tunesisch voetbalelftal doet voor de 7e keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer is in 1978 op het eindtoernooi in Argentinië, terwijl het in 2018 voor het laatst actief is op het WK. De 6 keren dat de adelaars van Cartago, zoals het team ook wordt genoemd, op het WK speelt, komt het elftal niet verder dan de groepsfase. Dat was het voor groep F. De volgende aflevering zijn we terug en dan met groep G.
0: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou. Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
3: And now, another Magic FM number 1.

0: skip. Da skip.
1: Restaurant David King aan de Mahoney Laan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

0: gratis aan www.surinaamsegids.com of via WhatsApp op het nummer 8464097. De Surinaamse Gids. De Surinaamse Gids.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

0: Nou, wat een goed idee, moet ik zeggen. Heel erg leuk gedaan. Een stoomcursus Surinaams-Javaans in 2 minuten en nog wat. Het ziet naar uit Stanley Rabidin weer een hit gaat maken. We kennen die stem natuurlijk van klassiekers als Sondre You, van zijn tijd met Le Freak. Brand nieuw op de playlist van Magic, Stanley Rabidin en Leer Javaans samen met mij. We hebben weer een another Magic FM number one klaar. En een van klasse hoor. Benjamin Faya. Passen Sanga Bribi.
1: Nala de Sama. Dianga de Begin. Dianga Jodo Bimdo.

0: kusanya tiki janga sa ebu. Omeke sa mwa kuhasti. Namtaki. Oh no.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van uw favoriete winkel, Kerpelani. Vandaag ga ik u meer vertellen over één van onze bijzondere afdelingen. Weet u dat Kerpelani aan de J.A. Pengelstraat een meubilair afdeling heeft? Ja, op de tweede etage. Bent u al geweest? Nog niet? Wel, ik vertel u alles erover. Laten we beginnen met ons kantoormeubilair. Veel mensen werken of studeren namelijk ook vanuit huis. Daarom is een comfortabel en goede werkplek essentieel. Ons ruim assortiment bestaat uit merken vanuit het buitenland, zowel merken vanuit Suriname. We hebben verschillende soorten bureaus. Denk u maar aan standaard bureaus, ook de L-vormige bureautafels, die eigenlijk een extra werkruimte voor u creëren, zodat u bijvoorbeeld aan de ene kant uw computer kunt plaatsen en aan de andere kant uw boeken of uw documenten. Naast de bureaus hebben we ook natuurlijk bureaustoelen. Een goede bureaustoel is heel erg belangrijk. Onze stoelen bieden comfort en een goede ondersteuning tijdens het werken of studeren. Nu we het hebben gehad over ons kantoormeubilair, gaan we iets verder naar de keuken en de eetkamer. Het zijn plekken waar mensen samenkomen. Hier wordt gegeten, gepraat en ook wel tijd doorgebracht met familie en vrienden. U weet, Kerpelani heeft eetzettafels in verschillende stijlen. Sommige tafels zijn groot en perfect voor grote gezinnen of voor mensen die graag gasten ontvangen. We hebben ook wel eetzettafels die in kleinere ruimtes passen. Ook bieden we stevige keukenkasten die ervoor zorgen dat u extra opbergruimte heeft. Denk maar aan al uw keukenartikelen, waardoor de keuken netjes en georganiseerd blijft. Tot slot wil ik u even meedelen dat het zeer belangrijk is om uw achterterras mooi in te richten. Bij Kerpelani hebben we speeltuinsets voor kinderen. Deze zijn ideaal voor gezinnen, zodat de kinderen veilig in hun tuin kunnen spelen. We hebben ook wel leuke terrassets en opklapbare picknicktafels. Deze zijn praktisch en zorgen ervoor dat mensen comfortabel buiten kunnen zitten. Als we alles samenvatten, kunnen we zeggen dat de meubilair afdeling van Kerpelani een zeer breed assortiment heeft. Bent u nu op zoek naar een bureau, een eettafel, een bed, een matras, een bankstel of ook wel leuke meubels voor uw buitenterras? Bij Kerpelani vindt u altijd een passende oplossing. Dat was het voor deze aflevering. Fijn dat u meegeluisterd heeft. We zijn open van maandag tot en met zaterdag van 8 uur 's morgens tot 8 uur in de avond. Zon- en feestdagen zijn we open van 12 uur in de middag tot 8 uur in de avond. U kunt ons vinden aan de J.A. Pengelstraat, de Maagdenstraat en ook wel de Domineestraat. En zoals we zeggen, Kerpelani, safe and enjoy!
4: Altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kerpelani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kerpelani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Okay. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kerpelani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
5: The Magic Stand.
6: Magic FM number 1. Powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
3: Hey party people, ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles, van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
5: Republic Bank. We're the one for you.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: I'm loving it. Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.
1: De eindfase van de Suriname Major League is aangebroken. En nu telt elke minuut en elke goal. Op 2 mei trappen we af om 5:30 met Transvaal tegen Brokkie. En om 8:00 is het tijd voor de nummer 3, Fori, die zal spelen tegen koploper Pinoet. Op 3 mei gaat het voetbalfeest verder, wanneer Inter Mugotapu en Flora zullen strijden voor winst. En om 8:00 sluiten Leo Victor en Inter Wanica het weekend af. Kom, beleef de actie en steun jouw team. Kaartjes haal je vanaf een uur van de wedstrijd bij het SZ Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerway. United towards the next major goal.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Routine en bijna op plaats van bestemming. Blijf alert in het verkeer totdat je op de plek van bestemming bent. Veel fouten gebeuren namelijk vlak voor het bereiken van de eindbestemming, omdat de scherpte dan afneemt. De verkeersbarometer staat vandaag op 30.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Deze zaterdagavond en iedere zaterdagavond.
4: De officiële Airplay Top 10 van Radio.

0: Cremora Original, light and fat free. De non-dairy creamer van Pacific Handelmaatschappij NV.
1: Uw mening telt ook in 90 seconden op

0: Goedemorgen en welkom erbij. Het is zaterdag 2 mei, tijd voor een nieuwe 90 seconden hier op Radio 10. Alvast mijn verontschuldiging als mijn stem een beetje hees of een beetje extra zwaar klinkt. Ik heb de afgelopen dagen moeten dealen met een zware griep. Maar we doen ons best en zeker na deze uitzending zal ik me veel beter voelen. Altijd happy om samen met u te discussiëren over alles en nog wat. En daarover gesproken, zoals afgesproken, doen we op elke eerste zaterdag van de nieuwe maand een open forum. Je bent dus vrij om te praten waarover je wilt. En de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat we inderdaad een stelling hadden opgekookt, zoals die staat op de Facebookpagina van Radio 10. Je mag even surfen naar de Facebookpagina van Radio 10 en dan zie je een stelling daar. Je mag je voorbereiden erop om de komende week daarover te praten. Dus genoeg tijd, maar het is de eerste zaterdag van de nieuwe maand en we moeten ons houden aan de afspraak om een open forum te houden. Dus praat waarover je wilt. Het nummer is 410881 voor de vaste lijnen. Wens je te bellen via WhatsApp, dat mag. 88088810. En via datzelfde nummer mag je ook een tekstbericht opsturen. We doen 90 seconden hier op 10. Het programma waarin uw mening telt. We kijken uit naar de eerste beller. Wie zal dat zijn? Het is een open forum. Er is genoeg om over te praten. Er is heel wat gebeurd de afgelopen dagen. Ik denk dat de eerste beller zich aandient. Laten we zien wie dat is. Goedemorgen, Radio 10. Je zit erin.
1: Hi, morning. I'm with Dennis.
0: Dennis, ik laat de tijd lopen.
1: Ik wil het hebben over de minister van Justitie. Die man is zo geschoold. Hij is raadsman. En daarnaast is hij minister. Hij was ook een tijdje in de vorige regering raadsman van de staat. Hoe kan die man lopen met iemand die veroordeeld is, die ook in Graciana straf heeft uitgezeten voor drugs? En dan loopt die man op voor controle, celcontrole, bureaucontrole. Wat voor gezicht is dat man voor een minister? En wat voor advies gaat hij geven? Hij is bij de minister om zijn zaken te regelen. Misschien gaat hij straks een partijpost of vreemdelingenzaken daar mensen van hem regelen. Dus de minister moet tijd teken met deze man. En voordat hij, nadat hij benoemd was als minister, had hij ook een blunder gemaakt. Er was 4 maanden op zijn rekening gestort. Hij zei, hij weet het niet, hij wist het niet. Als een dubbeltje op je rekening wordt gestort, heb je het op je salie. Er is wat op je rekening gestort. En daar wordt deze minister gewoon staand in de ogen van de mensen Soria. En de minister van LVV. Hij heeft een paar politiemannen in dienst genomen daar bij hem. Het lijkt alsof hij een bureau daar heeft geopend. Als er zaken zijn, doe dan geeft het ook wel. De politie gewoon normaal onderzoeken. Waarom moet er politiemannen bij jou zijn?
0: De tijd is om. Dankjewel Dennis, een fijn weekend. En Dennis is onze eerste bellen voor deze zaterdag. De eerste zaterdag van de nieuwe maand waarin we een open forum doen. Dennis, laten we voorzichtig zijn met beschuldigingen hoor. Ik weet niet als de meneer in kwestie zijn vreemdelingen zaken wil gaan regelen via de justitieminister. I don't know, maar je mag vrijer over praten. Wees toch voorzichtig met het doen van harde beschuldigingen hoor. Om ons ook te beschermen. Goedemorgen Radio 10. Laten we zien. Nee, ik was te snel. Goedemorgen Radio 10, je zit erin. Goedemorgen, je zit erin, Radio 10.
2: Hallo.
0: Hallo, ja, ik hoor u.
2: Hallo.
0: Hoort u mij?
2: Ik hoor u.
0: Goed zo, wat is uw naam?
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Vincent, ik laat de tijd lopen.
2: Ja, het is goed dat u het horen bent. Alsjeblieft, ik hoop dat ze het horen. De mensen van Milieudienst en Arbeidsinspectie. Hallo?
0: Ja, Vincent, we luisteren.
2: Oké. Die mensen van arbeidsinspectie en milieudienst. Laat ze gaan kijken aan de Kristalstraat. Is een gigantische bouwproject. Die mensen staan op stellingen als tovenaars. Dat kan niet. Het kan niet zo'n stelling. Ik praat uit vaktechnische zelfkennende. Dat salaris is niet acceptabel. En straks valt er één naar beneden, net als in Nigeria. Dan rent er ieder zogenaamd uit hun kantoor, want dan hebben ze tijd. Nou, hoeven ze niet te whatsappen. Ze moeten gaan kijken. En dat vuil hebben die mensen gewoon tegen die goot gegooid. Gewoon dat het erin valt. Laat ze daar gaan kijken. Ja, dat wil ik aangeven. En dat ze rondrijden, één keertje maar, morgen stond om te kijken hoe die mensen met bouwprojecten tekeer gaan om het zand midden op straat te gooien. En dan kijken ze je aan, want je kan niet langs gaan en gaat in die riolering. Laat die mensen achter hun bureau vandaan komen. Ze moeten gewoon, als ze hun werk niet doen, op showdemieteren die mensen, man. Dan bespaar je hoop geld, want die president praat maar er komt niks eruit. Valse beloftes. Dat wou ik even doorgeven. Dus mensen, arbeidsinspectie en milieudienst, vanaf maandag van achter je bureau op showdemieter naar buiten en ga controleren, want jullie zorgen voor de problemen. Alle
0: dankjewel, Vincent.
2: Oké.
0: Vincent, wens je niet te veel op. Een fijn weekend, maar de boodschap is duidelijk. Ik kan me voorstellen, natuurlijk, de frustratie. Okay. Een fijn weekend, Vincent. En dat was Vincent, onze tweede beller. Het gaat lekker vurig vandaag. Een scherp begin. Ik hoop dat we zo door blijven gaan. Bel en geef jouw mening hier in 90 seconden. Het is een open forum, dus praat waarover je wil. We zullen even kijken wie belt via WhatsApp. Hopelijk blijft die pit erin. Goedemorgen, Radio 10.
3: Bisham, is het een open forum?
0: Het is open forum, inderdaad.
3: Oké, luister nou.
0: Wat is uw naam?
3: Hoe zit het met de buurtmanagers?
0: Uw naam?
3: Kijk, ik ben...
0: Uw naam?
3: Sorry, Sarah.
0: Sarah, ik laat de tijd lopen.
3: Ik ben van een soort Beekhuizen, Marowijnenproject. Ik heb nooit een buurtmanager gezien. Hij is nooit kennis komen maken met ons. En weet je wat het probleem is? Kinderen, kleine kinderen... gaan om 9:30 nog naar de winkel. Oh, zonder begeleiding. Ik ga eerlijk zeggen, ik lach soms erom, want soms om 10:00 hoor ik kinderen nog rennen. Dan vraag ik me af of het bakkoes zijn. Ik zeg eerlijk, ik vraag me af of het bakkoes zijn. En waarom zet men de buurtmanagers niet in om na school even post te vatten in de buurt van de scholen? Waarom kan het in het buitenland wel? Daar lopen ze mee met die kinderen, houden een praatje met ze, weet je, om ook te weten wat er leeft onder die kinderen. En dan denk ik dat er minder gevochten gaat worden. Want dat respect moet gevraagd worden door de buurtmanager, toch? Weet je?
0: Was dat het, Sarah?
3: Ai, dat is het zo'n beetje.
0: Heel duidelijk. Dankjewel. Een fijn weekend, okay. Sarah.
3: Ja.
0: En ook Sarah heeft wat met ons te delen hier in 90 seconden. Het is een open forum, dus praat waarover je wilt. En volgens mij was mijn generatie de laatste generatie die echt dit soort sociale controles en ook vanuit de autoriteit heeft meegemaakt, hoor. Echt dat er politieagenten in de buurt rondliepen. En gewoon soms bij de, aan de deur klopten, hè. Vragen, hallo, alles goed hier met jullie? Dus weet je, ik heb dat wel eens meegemaakt, hoor. Als kleine jongen. En, maar ja, nadien niet meer. Dus zeker misschien iets om op te pakken. In het buitenland heb je gezien dat dat een job is voor de sheriffs, hè. Die echt in de buurt te gaan en praten met de mensen. Gewoon om te checken. Goedemorgen, Radio 10. U zit erin.
4: Goedemorgen, Bijan. Dat Alice.
0: Alice, ik laat je tijd lopen.
4: Kijk, ik wil wat. Kijk, de president geeft kinderen brood. Is een goed ding. Maar je moet er ook op letten. Ik vind, als je de ouders goed betaalt, dan kunnen ze zelf voor hun kinderen zorgen. Maar nu, je geeft die kinderen brood. Het is heel goed. Maar dat je liep de ouders in Pina. Terwijl ik zelf voor mijn kind kan zorgen. Maar omdat ik het niet heb, daarom doet de president dat. En kijk, je moet op alles letten. Je hebt kinderen die halal gebruiken. Je hebt bepaalde scholen, kan je het niet doen. Want andere kinderen gooien dat brood gewoon weg. Huh? Dan blijf je toch maar aan de gang. Dus ik vind, laat ze het goed regelen. En ze zegt ook van dingen die in Suriname worden geplant. Blom komt uit het buitenland. Dan moet je die kinderen cassave, bananen, rijst, en groenten geven, zoals het vroeger was bij sociale zaken, kregen we eten en dan kon je dat gebruiken. Er werd gekookt. Maar nu ga je ze bol geven met dit en dat en zo. Maar als je zegt, je wil eten, dingen hebben die in Suriname worden geplant, dan moet je ze cassave, bananen, nappi en dat soort dingen geven.
0: De tijd is om. Alice, dankjewel. Een fijn weekend. Ook jouw stem is gehoord en ook jouw mening telt. Alice had het over het initiatief van de president, het broodproject. Overigens een heel goed ding, hè, om wel over te schakelen op Surinaamse producten. Zoveel als mogelijk. Goedemorgen Radio 10, u zit erin.
5: Ja, goedemorgen, Walco.
0: Walco, ik laat de tijd lopen, Walco.
5: Alsjeblieft. Wat ik wil zeggen, alles gaat op de tijd lopen. Maar wat ik wil zeggen, aan de DC van Paramaribo, aan Zuidoost en haar team, wil ik zeggen, ik was een complimentje geven dat mijn goed werk voor dit hoor. Binnen Wamoon, de man kreeg maar heet opgeving vanaf Poele Pantje, goed in een nieuwe brug. Het is gelukkig hoor. Alles aan kreeg, goed dat ik het zeg, weet je. Maar alleen kon zo hebben, alles aan wakker zo schieten. Binnen veel kosten keren aan wat er haar is. Dus ik vind dit, dat is een compliment. En mevrouw, jullie kan niet voor elkaar weten daarvan. Wanneer, ja, dit is hier, hè. En dan kijk over. Oké, maar wat ik wil zeggen over dat ding van minister-president, die moet haast maken hoor. Moet wel laten zien. We hebben goede mensen om op die minister te zetten. En ook kan gewoon naar BEF gaan. Zij is het weer in orde. Dus we moeten haast maken. Dat is het wat we zeggen, dat is een beetje eruit wordt gestraft. Want we hebben geen scholing. NH, dat is een probleem. RO, dat is een probleem. Alle de minister, ze zijn. Ik ken kaaskoppen. Ik zeg maar voor straks wat dat betekent. Luca, Amman Baka, justitie, maakt een rommel van de zaal. Eerst heb ik money achterover gedreven. Afgeleiding heb ik takkie abos godoro. Nu heb ik dan wat straks aan Baka. Constant is bezig met populaire dingen. Ze maakt haar op geen niet goed. Dat wil ik even zeggen. Hallo?
0: Ik luister. Walco, je tijd is bijna om. Ja, je tijd is nu om. Dankjewel. Okay, het is gehoord. Walco, een fijn weekend. En ja, je hebt het echt kunnen doen. Je hebt je hart kunnen luchten. En dat is de bedoeling vandaag. Zo met de open forum. Praat waarover je wilt. Deel jouw inzichten met ons. En laat het niet zo zijn dat je denkt dat niemand luistert. Geloof me, mensen luisteren. Dit programma heeft heel veel impact gemaakt in het verleden en nog steeds. Goedemorgen, Radio 10. Ik was te snel. Laten we checken. Goedemorgen, Radio 10.
6: Ja, goedemorgen.
0: Morning.
6: Dat is Peter.
0: Peter, ik laat je tijd lopen.
6: Ja. Ik heb niet veel te zeggen, hoor. Maar ik heb gebeld om mijn klacht te laten horen. Want het irriteert me verschrikkelijk wanneer ik bij de ATM-machine ga. Vanaf B-net het heeft overgenomen, krijg je alleen maar problemen. Soms heb je geld en het is toereikend voor het bedrag dat je wil lichten. Maar die machine geeft je geen geld. Het is een computer, hè. Geldcomputer. Een andere keer is er geen papier. Dan een andere keer is er wel geld, maar niet de hoeveelheid waarover je wil beschikken. En een ander geval, je moet zoveel keren het gewenst bedrag pinnen in tranches van, laten we zeggen, van 2000, als je 10.000 wil pinnen. En daar verdient B-net eraan. Dus een heleboel schurkenstreek, ik wil het zelf boevenstreek noemen van B-net. En een service dat van geen enkel kant deugt. Vanaf B-net dat systeem heeft overgenomen, alleen maar problemen. Ik weet zeker dat een heleboel luisteraars kunnen bevestigen wat ik zeg. Maar toen de banken dat systeem zelf beheerden, had je dit soort problemen niet. Soms geen papier. En dan kan je soms je saldo niet zien. Een heleboel problemen. Daar heb ik maar een paar genoemd, hoor. Er zijn nog meer. Oké, okay, ik hoop dat ze luisteren, de directie van B-net en de bankdirectie, en dat ze iets eraan doen. Want het is niet klantgericht en niet klantvriendelijk naar de klanten van de bank. Een prettig weekend.
0: Dankjewel, Peter. Is het toch een fijn weekend? En dat was Peter. En ja, dit is een steeds terugkomende klacht, hoor. Ik heb er ook moeite mee. En ja, ik vang hier wat geluiden op. over dat men het met opzet doet om te voorkomen dat er te veel geld hoeveelheid in omloop is. Maar zeker dat punt van 2 tot 3 keer moeten pinnen om een bepaald

0: project. Hierachter liggen totaal onder water. Een verzoek aan de regering als ze een machine of wat kunnen sturen. De meeste mensen hebben lage auto's en we verzuipen. Dat is mijn enig verzoek dat ze wat kunnen doen om de overlast even te verminderen voor de mensen met vooral de lage auto's. Zoeken niet het project. Sophia's Lus verdrinkt onder water. Ze kunnen komen kijken. Dankjewel, regering.
1: Het is gehoord. Dankjewel. Mireille die heeft moeite met het water. Dat blijft zitten in de verschillende buurten. Ik denk niet zo lang terug. No? Heeft het ministerie van Openbare Werken een persconferentie belegd waarin ze is... waarbij er is ingegaan op enkele buurten, enkele projecten die op schema zijn om, of in de pipeline zijn om uitgevoerd te worden. Dus ontwateringsprojecten en al. Misschien moeten ze dat een beetje beter uitleggen hoor. Ik heb ook begrepen, en dat is inderdaad zo hoor, dat volgens mij op de Facebookpagina van Openbare Werken er wordt aangegeven welke buurten aan de beurt zijn op een bepaald moment. Dus check even als jouw buurt voorkomt. En ga reageren in de comments. Ik weet zeker of ik denk dan dat de mensen meeluisteren. We gaan door naar de volgende beller. Neem me niet kwalijk hoor. Ik ben herstellende van een zware griep. Maar de show must go on.
2: Ja, wetenschap hoor.
1: Dankjewel. Goedemorgen. En de naam is?
2: Goedemorgen. U spreekt tot Jane.
1: Jane, ik laat de tijd lopen.
2: Ik hoop dat ik de twee onderwerp items die ik heb... helemaal kan bespreken.
1: De tijd loopt.
2: Eerste item. Het project van Telesuur. GoFiber. Nou, ze zijn bij mij hier in de straat geweest. Ik woon op Resort Flora. In de buurt van de Ronaldlaan. Brevinlaan en zo. En de mensen zijn gekomen. En het zijn contractors. Ze geven dus hun, ze maken hun, ze identificeren zich niet. Ze zijn op Palmzondag gekomen, 3:00 middag. En ze willen dus eigenlijk direct beginnen te werken, maar dat gaat zo niet. En toen ik geprobeerd heb om een afspraak te maken via 152, drie keren gebeld. En een paar dagen geleden heeft een meneer me opgebeld. En hij is niet verschenen. En men prijst het project de hemel in. Kunnen ze het evalueren? Vooral de directie, het management van Telesuur. Mijn tweede item gaat over het zwerversprobleem. En ook hier in deze buurt. Als je vuil op straat zet. Dan komen de zwervers. Er zijn een aantal zwervers. En die scheuren die zakken open en smijten het overal. Het is heel erg. Flora. En en die mensen zitten ook bij winkels die ze kunnen niet uitkomen.
1: De tijd is om.
2: Wat doet sociale zaken daaraan? Want als ze krijgen misschien 5 SRD of zo, maar als ze steun krijgen. En deze mensen zijn vaak mentaal niet in orde. Ze gaan achteruit doordat ze niet goed
1: eten. Jane.
2: Hun gezondheid gaat eraan. Ze lopen op straat. Je ziet hoe ze Jane. Achteruit gaan. Ik hoop dat men een... meneer Vismalen die heeft gezegd dat hij een...
1: Jane, we moeten verder.
2: Deze mensen kan plaatsen. Dus misschien kunnen ze samenwerken met de heer Vismalen. Ik geloof dat die 90 seconden om zijn.
1: Er is lang. Dankjewel, Jane. Een fijn weekend. Wauw. Maar ik kan begrijpen, ze is vurig over hetgeen waar ze achter staat. Zwerversprobleem is zeker een issue om naar te kijken. Mentale gezondheid enzovoorts. We gaan door naar de volgende beller. We doen nog steeds 90 seconden hier op 10. Het programma waarin u mening telt. Het is een open forum, dus praat waarover je wilt. Deel jouw inzichten, jouw zaken die je bezig hebben gehouden de afgelopen dagen met ons. We hebben iemand ready. Laten we zien wie dat is. Radio 10, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ik spreek tot...
1: Doe die radio uit. Het gaat jezelf ook hinderen.
3: Ja, ik zit

0: een auto geven.
1: Ja, doe hem helemaal uit.
0: Ik ga even stoppen.
1: Je gaat er ook zelf last van krijgen straks.
0: Ja.
1: Goed zo.
0: Wordt het beter nu?
1: Ja, nogmaals, wat is de naam?
0: De naam is Jan.
1: Jan, de tijd gaat in.
0: Ja, het onderwerp wat ik wilde aansnijden is dat van de commissie van corruptiezaken. Waar dus eigenlijk vooraanstaande mensen in de publieke sector...
1: Bedoel je de anticorruptiecommissie? Ja.
0: Ja, corruptiecommissie, ja.
1: Anticorruptiecommissie. Ja, oké, ga door.
0: Ja, anticorruptiecommissie. De mensen moeten zich dus aangeven, zoals ministers, parlementariërs, directeuren van ministeries. En men houdt het niet in de gaten, hè. Maar er is een deadline. En er is strafbaar in de wet. En het begint met 4 jaar. Als je je niet aangeeft. Want ik heb begrepen van de minister van Binnenlandse Zaken dat er zeker 300 publieke figuren zich moeten aanmelden. Maar er hebben nauwelijks 3 zich aangemeld. Namelijk de minister van Justitie, een assembleelid en ik weet niet of u op de hoogte bent, en de voorzitter van de assemblee. Maar dat is een zeer kwalijke zaak, hoor. Dat men zijn vermogen niet gaat opgeven. En wat ik nog wilde aanhalen als kwestie is dat van... wat er gebeurt met onze vliegtuigmaatschappij SLM. En dat van de mensen die het op de raad... Dank u wel.
1: Een fijn weekend. En dat is Jan.
2: Dat is Jan.
1: Dankjewel, Jan. Een fijn weekend. We gaan door naar de volgende beller. Het nummer is 410881. Je mag ook bellen via WhatsApp 8808810. We hebben iemand daar. Laten we zien wie dat is. Wat zit die vast? Laten we het nogmaals proberen. Goedemorgen, Radio 10.
3: Goedemorgen, meneer Bisham.
1: Goedemorgen.
3: Ik wil met mevrouw Joan, hoor.
1: Ja, mevrouw Joan, ik laat uw tijd lopen.
3: Ik wil iets doorgeven, hoor. Sinds afgelopen jaar bel ik naar de politie Gerritsplein om een klacht door te geven voor dierenmishandeling of zo. Ik heb naar dierenbescherming gebeld en ze hebben gezegd, de politie doet dat. Ik bel mijn vinger krom met de politie, maar niks wordt eraan gedaan. Ze belooft, ja, ze gaat iets doen, ze gaat iets doen. Gisteren nog heb ik gebeld, heb ik een onbeschofte dame gehad. Maar ze doet niks. Is op Rainfield aan de Fokkeestraat. Maar... 2 honden aan een ketting in regen, zon, regen. Ik huil voor die beesten. Ik huil. Niemand doet iets eraan. Niemand. Ik weet niet waar moet ik mijn klacht doorgeven. Is een grote hond.
1: Mevrouw Joan. U hoort mij? Oké, ik heb het begrepen. Ja. Gaat u naar OPZ. U moet naar OPZ gaan. En een klacht indienen tegen deze politieagenten, want er is een wet dierenwelzijn met strafbepalingen. Met andere woorden, het is strafbaar, luistert u even, het is strafbaar, toch, om zo om te gaan met dieren. En als je aangifte doet, hoort de politie op te treden. Als de politie weigert op te treden, dan is de politie in overtreding en dan moet je een klacht tegen ze indienen, zodat ze geschorst worden of gestraft. En ik weet niet hoe ernstig dat ding is, maar... Er volgen tuchtmaatregelen. De politie weigert de wet na te leven. Dat is wat u moet doen. Begrijpt u?
3: Ik heb ook een bericht naar het ministerie van Justitie gestuurd.
1: Mevrouw, gaat u naar OPZ? Gaat u naar OPZ? Dan gaat u zien hoe snel dingen gaan beginnen te lopen. Dank u wel, hoor.
3: Oké, maar omdat ik vind het erg, die honden blijven in zon rekenen.
1: Ja, ik begrijp het. Maar u wil een oplossing. Het enige dat ik u kan zeggen... Toch, als het ministerie ook niet wil luisteren of ik weet het niet, u komt niet daar waar u moet komen, waarschijnlijk gaat u naar OPZ. Er zijn een paar sterke mensen bij OPZ die, ja, er zijn heel wat klachten over OPZ, maar ik kan je zeggen, ze doen hun best. Gaat u naar OPZ en dient u een klacht in.
3: Waar is het?
1: OPZ is aan de Duisburglaan, denk ik, ja.
3: Oké.
1: Okay. Dank u wel.
3: Dank u, meneer Bisham.
1: Oké, okay, een fijn weekend.
3: En beterschap hoor.
1: Ja, dank u wel, dank u wel. Dank je wel, mevrouw Joan. Een fijn weekend ook voor mevrouw Joan. Ja, er is een wet, dierenwelzijn, wet van 16 januari 2017. Het is goedgekeurd in de Nationale Assemblée en er is strijd gevoerd in het parlement door bepaalde parlementariërs om deze wet onder de hamer te krijgen en eigenlijk door het parlement te jagen. En iedereen is erachter gaan staan en het kwam niet uit de lucht vallen. Het is jammer dat... We krijgen vaak van dit soort klachten, hoor. Dat de politie het serieus neemt met wet dierenwelzijn. Het is een wet zoals alle andere wetten. Toch? Laten we kijken. Als we iemand hebben, ja? Goedemorgen, Radio 10.
2: Goedemorgen, meneer Bisham, tot mevrouw Bea.
1: Mevrouw Bea, uw tijd gaat in.
2: Bisham, dit land heeft zoveel problemen. Je kan een hele dag en avond een opbelprogramma hebben. Het is niet genoeg. Basale dingen. Dit wordt opgelost. Ik wil het hebben over de beleiding van wegen in Suriname. Minister Noor Mohammed zo vaak het woord beleiding in de mond genomen. Het is zo verschrikkelijk. Je rijdt aan de Indira Gandhiweg. Het is donker. Het regent. Je weet niet wat het midden van de weg is. Je komt op een kruising. Twee banen, drie banen. Je weet niet een... Welke kant je... Weet je, hoe of wat. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? En ik zie in arme landen zelfs mooie beleiding in het midden aan weerskanten. Wat is er met de mensen hier aan de hand? Verkiezingen winnen? Posities? Goed verdienen, that's all. En het volk voor de gek houden. En ten tweede... Luistert u?
1: Ja, we luisteren.
2: Ja. Dit land heeft honderden zandwegen. Ik heb families die meer dan 60 jaar langs een zandweg wonen. Als u ziet, het is geen weg meer. Het is een kreekje. Het is alles behalve wat is dat mensen waardig is. Zoveel regeringen komen en gaan. En het liedje van geen geld, het gaat niet op. Een regering moet beginnen. Desnoods doe je 3-4 zandwegen. Je moet het verharden. Wat is dat ding van? We hebben zandwegen aangepakt, geëgaliseerd. Hoe dom moet het zijn? Dat zandwegen na een paar regen bij hetzelfde, weet je, modderig wordt. Ik hoop dat er eens een president krijgt die echt korte metten maakt met al die problemen in dit land. Dank u.
1: Dankjewel, mevrouw. Ben je een fijn weekend? We gaan naar een break en zijn zo meteen terug met meer telefoontjes en berichten.
4: Uw mening telt ook in 90 seconden op Radio 10. Bel met

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: We zijn terug met 90 seconden hier op Radio 10. Het programma waarin uw mening telt. We gaan de berichten proberen te lezen hoor. Die binnen zijn gekomen op 88088810. Dus duim voor me dat ik geen hoestbui krijg hoor. Maar we gaan het proberen. Goedemorgen Bisham. Het leek alsof Surinaamse politici erop uit zijn om zich te verrijken. Waar gaat Suriname naartoe? Ik heb medelijden met de president, staat hier. Is een bericht van Arnold uit de United States. Het volgende bericht. Goedemorgen meneer Bisham. Kan het nu niet ophouden met het benoemen van RVC-leden die niet deugen? In dit land hoef je niet meer te studeren. Schaamteloos is men. Het spelletje gaat door, schrijft Juliette. Oh ja, inderdaad, toch? Ik bedoel, school is secondary, als je het wil maken in Suriname. Het is jammer dat we zo moeten praten, hoor. Het is schaamteloos, eigenlijk, dat ik zo'n opmerking moet maken. Maar zo is het, toch? Slim, goed genoeg, dan kom je wel ver. Het volgende bericht, morning Bisham. Ik heb een probleem met mijn minister van Justitie. Jongboy, een advocaat. Triest. Alvast zijn manier van kleding. Hij is niet in een discotheek. Er is geen protocol meer. Wordt hij niet op het matje geroepen? Oké. Okay. Bro. Ja, jij ook. Het volgende bericht. Laten we checken. Goedemorgen. Lang geen call van mevrouw Wijnaldum. Groetjes aan haar. Het volgende bericht. Beste redactie Radio 10. Nee, dit is een oud bericht. Dit moet het zijn. Wauw, wacht. Goedemorgen, meneer. Het wetsvoorstel openbaarheid van bestuur. Zonder deze wet vooraf. Zonder deze wetsvoorstel. Dweilen met de open kraan. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan het kiezersvolk door verdacht. Ik kom er niet uit hoor. Ik kom er niet uit. Het volgende bericht. Morning. Kan er niet een straatstenenbedrijf worden ingehuurd om de trottoirs die door UCC worden opengegraven weer netjes worden gemaakt? Nee, je moet het opnemen in de contracten. En als ik het goed heb, wanneer er bestek wordt opgemaakt, staat dit erin. Het staat in de contracten dat je de wegen toch weer netjes moet achterlaten, maar het gebeurt gewoon niet. Ik wil eigenlijk wat zeggen over belangenverstrengelingen, maar laat dat mooi. Het volgende bericht, een fijn weekend toegewenst aan alle luisteraars vanuit Hoge Zand, Nederland. Dat is een bericht van Spartos. Spartos, de groeten daar in Nederland. Het volgende bericht, goedemorgen meneer Bisham. Dit is een andere Arnold hoor. De kwestie van meneer Saaij als adviseur van minister Manorat gaat ver dan wij denken. Meneer Saaij gaat bescherming zoeken bij de minister. Bordeaux had gouden medailles aangeboden aan Wenen-Chan. Het volgende bericht. Bisham Morning. Het zou mooi zijn als de overheid weer met dienstplicht zou komen. Er zouden dan minder vechtpartijen op scholen zijn en minder criminaliteit. Het laatste bericht voor nu hoor. Goedemorgen presentator. Met Harold van Quatta. Mijn mening bij Open Forum is: bij het verlengen van je rijbewijs moet de politie 3 dagen, bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag, voltijds het publiek bedienen. Van 7 uur tot 3 uur. En op de dinsdag, de donderdag, de achterstanden proberen weg te werken. Intern wel te verstaan. Publicatie heel belangrijk. Het is een voorstel. Dank u. Een fijn weekend. We gaan terug naar de lijnen 410881. Laten we zien wie dat is. Of 88088810. We hebben iemand. Goedemorgen Radio 10.
2: Goedemorgen, je spreekt met Melvin.
1: Melvin, ik laat je tijd lopen.
2: Kijk, we hebben gekozen voor deze regering. Het heeft geen zin om te klagen. Het is misschien een leertraject. Dus ik denk dat het beste dat ik nu kan doen is advies geven aan wat er eigenlijk kan gebeuren. En dat het volk lering neemt uit wat er allemaal gebeurt. Want dit is allemaal voorspeld. dat zowel die vorige regering als deze regering, het zijn dezelfde dingen die steeds pionnen die steeds aan de macht komen. Wat ik wil adviseren is, er is een hoge woningnood. En er worden steeds percelen uitgegeven, elke regering geeft percelen uit. Maar dat lost het probleem niet op, want die mensen die de percelen krijgen, kunnen niet naar die percelen gaan, omdat er geen infrastructuur wordt aangelegd. Dus je geeft die mensen eigenlijk iets dat ze eigenlijk nooit gaan kunnen, of niet gaan kunnen gebruiken in de komende periode. En ik ken een aantal mensen die, laten we zeggen, in een heel lastige situatie zitten, onder de armoedegrens. En eigenlijk bidden dat die wegen opengestoten worden, zodat ze los kunnen komen van die dure huur die ze betalen. Dus ik zou de overheid aanraden, in plaats dat je steeds meer gronden uitgeeft dat mensen niet kunnen gebruiken, leg infrastructuur aan die gronden die reeds zijn uitgegeven. En dat zijn echt een heleboel. Daarmee help je echt veel mensen. Het is verder ook een strop aan die mensen hun nek. Omdat die percelen die zijn uitgegeven, je moet jaarlijks kanon betalen voor iets dat je eigenlijk kan gebruiken of niet kan bereiken. Dus dat is wat ik wilde aangeven.
1: Dankjewel, Melvin. Het is gehoord. Een fijn weekend. Yes. En dat is Melvin, die komt met een mooi voorstel met betrekking tot de percelen die worden uitgegeven. De volgende beller is ready, die komt binnen via WhatsApp. Goedemorgen, Radio 10.
3: Morning, Bisham, ik spreek met Loni.
1: Loni, ik laat je tijd lopen.
3: Bisham, wij willen graag informatie, dus wij, de samenleving, met betrekking tot de aangiftes van sociale zaken bij justitie. Want we horen er maar niets van, hè? En dat vind ik toch wel heel erg vreemd. Wat ik ook wil aangeven is dat de mensen van de vuil ophaal maar eens een keer scholing moeten gaan krijgen, omdat ze constant blijven persen voor woonhuizen. Men moet er een keer mee ophouden, omdat men de gevaren daarvan niet wil inzien. Het andere wat ik wil aangeven, ik heb gezien dat de hoek van de Kokobiaweg en de Tweede Rijweg, dat ze dat geplombeerd hebben, want ik had daar iets over gezegd. Het is inmiddels geplombeerd. Ik ga geen dankjewel zeggen, omdat het tot hun werk behoort. Je moet je werk doen van A tot en met Z. Maar ik heb dus het vermoeden dat een deel wordt gedaan en dan moet er weer een andere aannemer komen, of iemand die iemand kent, om dat stuk te corrigeren. Er wordt niets gecorrigeerd in dit land op de wegen. Kijk, zo, ga naar de Sophia's Lustweg kijken. Die drempel bij de Vierde Rijweg. Ze hebben er één groot drama van gemaakt 2 jaar geleden. Begrijp je? Nog één klein dingetje. Ik heb Gwetel ook heel lang niet gehoord. Aragao. Je weet wie ik bedoel, toch? Dag, Bisham.
1: Ja,
3: fijn weekend, hoor,
1: weet,
3: want ik hoor helemaal niks.
1: Nee, ik ben
3: Doeg.
1: Er. Ik, Abo, een fijn weekend.
3: Doeg.
1: Een fijn weekend. Het is Loni. En ze belt via WhatsApp. Ja, ik wil daar niks van zeggen, hoor. Maar ik heb inderdaad heel lang niets van hem gehoord. Ik weet wel dat hij sukkelde met zijn gezondheid. Ik laat het even daarbij. We gaan naar de volgende beller. 90 seconden hier op 10. Het is een open forum. Goedemorgen, Radio 10.
4: Goedemorgen met Imergo.
1: Imergo, ik laat de tijd lopen.
4: Dank u wel. De niet volgens de wet Stichting Gemeente Assemblée uit de niet volgens de wet Stichting Gemeente Statenlanden zijn in strijd met de wet. Zij werken niet met de regelgeving van de wet en zijn verboden en strafbaar gesteld volgens de wet. Zij maken wetten dat niet bestaan. Volgens de wet moeten deze parlementariërs uit de niet volgens de wet landen direct gearresteerd worden en berecht en veroordeeld worden. Zij krijgen volgens de wet de levenslange gevangenisstraf volgens de wet. Omdat deze parlementariërs veroorzaakt zijn voor alle overtredingen en strafbare feiten, dat deze parlementariërs tientallen jaren de volkeren van deze landen hebben laten plegen. En dat is niet goed. Dank u wel, meneer.
1: Dank je wel, Imergo. Een fijn weekend. En het is Imergo, de zelfgeproclameerde jurist, die op zijn eigen manier zijn mening met ons deelt over zaken die hem vooral dwars zitten, hoor. We gaan door naar de volgende beller. We doen 90 seconden nog steeds hier op 10. Het is een open forum, nog ongeveer 20 minuten te gaan. Dus neem je kans en bel om je inzichten met ons te delen, wat je op het hart zit. Anders zal je weer een maandje moeten wachten om gebruik te maken van een open forum. We hebben iemand onder de vork. Radio 10, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat is uw naam?
5: Mijn naam is Diana.
1: Diana, ik laat je tijd lopen.
5: Ja, ik woon op Sophia's Lus. We zitten al jaren, of we kampen al jaren met waterproblemen. Maar het probleem is niet de regen, want we weten al lang dat we grote regentijd hebben. En weet je, en zo, we hebben een bepaalde klimaatmanier. Maar je blijft jouw huis, je blijft doen wat je moet doen. Je blijft verhogen. Het water komt elk jaar hoger en hoger. Op een gegeven moment ben je bijna bij het plafond, hè? Want je hebt zoveel rook dat je niet meer, je hebt geen kan meer op. Oh wee, ik weet niet. Ik weet wat ik moet zeggen, hoor. Want dit ding laat ons allemaal huilen. Ik woon al 30 jaar in Sofia. Dus wat ik nu meemaak? Nee, nee. Niemand die langskomt, die goten zo lopen over. Overal zit plat onder water. Water komt helemaal in je huis. Via je badkamer, via je wasbak. Weet je hoe hoog een wasbak is? Toch komt er water via daar. Dus op een gegeven moment moet je letterlijk alles dichtmaken. En hoe ga je verder? Dus ik weet niet wie luistert, maar ik wil hierbij oproepen dat ik weet niet wie niet eens de DC is. Ik weet niet eens wie de RR is aan de beurt. We weten niet eens wie de DC zijn. Wanneer de verkiezing is, loopt iedereen rond. Ik heb tijdens de verkiezing gesproken met onze voorzitter van de assemblée, meneer Adin. Want hij is ook van de buurt.
1: Maar Diana, de tijd is om. Nog even, welk gedeelte van Sophia's Lus is dit?
5: Sophia's Lus is een project.
1: Ja, welk gedeelte van Sophia's Lus? Want niet overal van Sophia's Lus loopt onder water.
5: Nee, vanaf die tweede drempel.
1: Tweede drempel. Oké, okay, en dat is dat gedeelte, ja. No?
5: Dat gedeelte.
1: Oké, okay, en heb je het over hoofdweg zelf of die zijwegen links?
5: Ja, hoofdwegen, zijwegen.
1: Oké.
5: Okay. Ja, de hoofdweg, zijwegen vooral.
1: En die zijwegen, als ik het goed heb, die zijwegen links, toch? Ja.
5: Ja, okay. Zijwegen beide kanten, hoor.
1: Is goed.
5: Alle zijwegen bijna. Mm,
1: oké, okay, goed.
5: De drempel naar achteren.
1: Ik ga het doorgeven voor je, hoor.
5: Dankjewel. Dankjewel, Bisham.
1: Een fijn weekend, Diana. En dit is... Ja, dankjewel. Dat is Diana. We gaan naar de volgende beller. Laten we zien wie dat is. Goedemorgen, Radio 10.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
6: Ja, ik heet Freddy.
1: Freddy, ik laat de tijd lopen.
6: Ja, ik heb mijn radio uitgelegd.
1: De tijd loopt.
6: Ja. Kijk hoeveel gevallen zijn gebeurd bij alle ministeries, onderzoeken zijn gedaan. Nooit is er een verandering, nooit is er een verdere onderzoek. Alleen maar aangegeven dat die heeft dat gedaan, dat heeft dat gedaan. Alleen maar melkcentrale heeft men wat gedaan. En die gaat met zijn benen iedereen al los. Iedereen al los is al vrij boete. Je zou praten over het reisdistrict ministerie, over reis. Ik weet het niet. Kijk, niets wordt gedaan. En kijk, het geval van die chikungunya. Kijk hoeveel mensen dood zijn gegaan om chikungunya. Mensen zouden medicijnen brengen vanuit Brazilië. Niks. Mensen gaan steeds dood. Ze kunnen het niet aan. Ja. Kijk, bedankt voor die open forum. Maar ik denk eerlijk, maar de president is... Ik heb voor mij zo'n vier dat ze gaat naar 3 toer. Ik zeg je eerlijk. Kijk die van die toren. Het kan niet toch. Het kan niet zeggen dat ze gaat maatschappij steven. Dan het belangrijkste ding kan je niet doen. Wanneer houdt het op? Wanneer houdt het op? Heb ik mijn tijd al?
1: Je hebt nog 15 seconden.
6: Ja, ik kan toch niet. Toren. Het belangrijkste gedeelte. We wachten ons belachelijk internationaal. Hoe kan je gewoon komen met vliegtuig dan? Niemand gaat meer aan China willen komen. Dan gaat iedereen bij landen. Ja.
1: De tijd is om. Dankjewel.
6: De tijd zit erop nog.
1: Ja, de tijd is om. Goed, dankjewel.
6: Voor het open forum.
1: Ja, graag.
6: Een fijn weekend.
1: Ook voor u, Freddy. En het is Freddy die heeft maximaal gebruik gemaakt van zijn tijd. Laat me even goed corrigeren, hoor. Er is tot zover officieel maar 1 jaar. Maar 1 doden te registreren als gevolg van chikungunya. En dat zeg ik echt tussen haakjes, hoor. Die maar, want 1 is 1 te veel natuurlijk. En de medicijnen zijn intussen aangekomen uit Brazilië, hoor. En er is nog een bestelling geplaatst, denk ik. En de bedoeling is dat er een buffer zal zijn voortaan van 1500 liter. Zoiets moet het zijn. Goedemorgen, Radio 10.
7: Hi, goedemorgen, Bisham. Bedankt voor de open forum. Ik wil me richten tot de minister van OW.
1: Je naam?
7: Minister.
1: Je naam nog even?
7: Ik wil me richten tot de minister van OW.
1: Ja, maar je naam?
7: Oh, James heet ik.
1: James, de tijd gaat in.
7: Hi. Minister Biggie, kunnen de zandwegen van Kwad en omgeving geëgaliseerd worden? Bij uw voorganger was het nooit zo geweest dat het 4 maanden en langer duurde voor we een grader zagen die het egaliseerde. Er hoeft geen zand bij te komen, gewoon egaliseren, zijn we tevreden. Biggie, minister. Misschien werkt het zo. Hartelijk dank, Bisham.
1: Dankjewel, James. Een fijn weekend.
7: Yes.
1: Yes, en dat is James die een lans breekt voor de mensen van Kwata. Ja, ik denk dat alle buurten gaan bellen nu, want alle zijwegen, hoor. Het is landelijk in Groot Paramaribo. Als je al die zijwegen ziet, het is vreselijk. En inderdaad, er hoeft niet altijd zand erbij te komen. Gewoon scrabelen, recht maken die zaken. Goedemorgen, Radio 10. U zit erin.
8: Ja, goeiedag met Inder.
1: Inder, ik laat je tijd lopen.
8: Ik wil met een mevrouw bellen over de van die perswagen, zeg, van Puilophaan. Zover ik weet, is voor de je zo'n job kreeg van OW, moet je druk gekeurd worden, hè. En dan bij zo'n keuring mag het eigenlijk hier, in volksmond noemen we dat schön. Dus ik kan me niet voorstellen dat mensen nog steeds zulke dingen op straat rijden, waarbij we deze pers hadden nog schön lijkt op straat. En dit zijn de kleine dingen waarvoor je eigenlijk je geld nodig hebt vanuit de staatszijde. En dit zelf kan men niet oplossen. Dat was het. Fijne weekend.
1: Dankjewel. Inder, een fijn weekend. Ja, dat gesoos op de weg, hè, door de kraakperswagens, nou, zo heette ze. De Twagiwetaki. Ja. En het blijft echt dagen zitten, hè. Vooral als het niet regent. Dan zie je al die vliegen en al. Ik wil er niet aan denken. We gaan naar de volgende beller. We koersen richting 11 uur. Niet zoveel tijd meer. Dus maak gebruik ervan. Goedemorgen, Radio 10.
9: Hey, Bishop Falka, Rasmo.
1: Rasmo, ik naar de tijd lopen.
9: Hey. Mijn first question, maar kan deze president niet eens in dat toon? Hij heeft er geen ogen, jong. En al die mensen om de heen, jong. Je hebt deskundig om je heen. Heb je geen ogen, president Simon? Heb je geen ogen? Zie je niet wat gebeurt in het land? In is je de straat? Je hebt de minister van openbare werking. Maar kan maar lukken zijn staan aan de straat. Hey, kijk van de hoge straat. Rompietse pad, links, rechts. Fok op. Kijk naar oude Charlesburg, oude Domburgweg. Pekulipsink is om een hectare drapen. Fok op. Hey, sorry, Arabisch, maar het is niet raak me. Hey, hier is de straat, jong, brader, jong. Die investeren in het land, toch? We zijn voor de money, maar investeren in de kondre, investeren in de kondre, investeren in de bevolking. Investeren, jong. Jullie hebben zo'n grote man te zeggen, jong. Er is geen geld, er is geen geld, er is geld. Maar de toren heeft iets toch, dan gaan we naar de mooie landje wagen, toch? Maar hij bij zich nog of hij een bron met kwam potjes bakken een bron daar in de assemblee. En jullie hebben zo'n grote mond wanneer jullie campagne voeren. En weet je wat ik doe? En je hebt een lobby. Dat president bij Takito. Ik bedoel mensen niet. Sakamoni ga konde. Alle forma de na konde, jongen. Dan de man aan de glas, jongen. Maar ik de man zo'n manlijk broodstuk, jongen. Brada, en je brada, en je brada, die ABS er. Onopleer maar vrienden aan konde er. Dat ik weet dat we dat zien, dat was een goede leider. Nou, een goede leider, dan is het een goede leider. Nou, zie je de brada, jong.
1: Dankjewel, Rasmo. Het is gehoord, de tijd is om en dat is Rasmo. Wat is dit? Dat was Rasmo. Kijken uit naar de volgende beller. Ja, heel kritisch, hoor, is deze Rasmo steeds weer geweest. We hebben iemand. Radio 10, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen. U spreekt met Fred.
1: Fred, let op die radio.
10: Ja,
1: de tijd loopt.
10: De kwestie Staya versus Manorat is al uit en treurig in de samenleving gebracht. De discussie is opgeleid. Maar ik vind het toch nodig om in ons programma 90 seconden toch wel om het nog eens een keer te belichten. Het is een hele, hele grote fout dat A Young Boys Manorat die set wat hij heeft uitgehaald om Staya te benoemen tot adviseur of strategisch adviseur. Maar goed, het is al uit en treurig besproken al. Maar ik wil het toch even nog belichten. Aan de andere kant zeg ik, ik ben trots op onze politieofficieren die nadat in de Nationale Assemblée bekend gemaakt is dat er geen bij Binnenlandse Zaken meneer Saya is voorgesteld als adviseur, dat ze terstond hebben aangegeven dat meneer Saya alle toegangen en ingangen van de justitie geweigerd wordt. En dat vind ik vind het fijn, ik vind het goed. Maar de minister van Justitie, hij moet erop gaan letten en de regering moet erop letten wat de moves van deze man is. Als ik naar filmpjes kijk over zijn jaardag op het ministerie, dan vraag ik me af, is dat nou de minister van Justitie? Maar goed, dat is wat mijn punt wat ik wilde maken. Fijne dag, meneer Bisham.
1: Dankjewel, Fred. Een fijn weekend ook aan Fred. Ja, de kwestie rond informele adviseurs of persoonlijke adviseurs. Moet je weten, er zijn bepaalde mensen in het land die, laat me het voorzichtig zeggen, het maakt nog niet uit welke regering komt, ze zijn steeds op de achtergrond een soort, je mag zeggen adviseur of contactpersoon als het gaat om het veld of zelfs de ondergrond. En eigenlijk moet je niet te veel erover zeggen als bewindsman. Dus ik denk dat misschien de fout is geweest van minister Manorat. Je moet bepaalde dingen nooit zeggen. Bepaalde dingen, bepaalde strategische dingen. Toch? Er is een gezegde, je moet vossen met vossen vangen enzovoorts. Maar als het gaat om intelligence moet je juist niet te veel erover praten. Dacht ik zo. We koersen richting het uur. Laten we kijken wie dit is. Radio 10, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bisham, tot Astrid.
1: Astrid, ik laat je tijd lopen.
11: Ja, ik wil het kort hebben over wat er allemaal gebeurt nu op het gebied van infrastructuur. Ik woon zelf aan de Welgedag Aanweg en ik plant al geruime tijd en vanaf mijn pensionering nog meer. Ik heb heel veel fruitbomen, Bisham. Maar vanwege het feit dat wanneer het zo hard regent, het water gewoon blijft staan. En die afwatering is door de jaren heen zo verslechterd, dat de fruitbomen gewoon uitsterven. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik zit tussen de Welgedag Aanweg en de Helena Christinaweg moet het zijn. Als je dus bent bij de politiepost Boma, dan is er een kreek die daar dwars loopt. En die kreek is echt jaren opgehaald, Bisham. Ik word er gewoon niet goed van.
1: Astrid, ik heb misschien wat nieuws voor je. Ik heb begrepen dat het contract is ondertekend om die goot daarop te halen. Is al ondertekend, dat contract.
11: Oh, dat stemt me dan een klein beetje goed. Maar dan moet ik het eerst gemerkt
1: precies
11: hebben,
1: dat, geloof ja. Me. Precies dat, ja.
11: Men wil productie stimuleren en geloof me. Maar als de infrastructuur het te wensen overlaat, dan ontmoedigt dat jou. Want een fruitboom draagt geen vruchten binnen 2 jaar, Bisham. Weet je wat het betekent om je tengeloboom, waarvan je al vruchten had, plotseling moet zien uitdrogen vanwege wateroverlast? Het doet pijn.
1: Natuurlijk doet het pijn, ik begreep het. Maar je tijd is om. Dankjewel, Astrid.
11: Okay,
1: een fijn weekend. En ja, dat is Astrid. En inderdaad, dat contract om dat gebied waarover Astrid het heeft, dat contract is al ondertekend. Ik heb begrepen dat in de loop van de week nog, of over 2 weken, dat contract voor, hoe zeg je dat? Moet ik staan? Het oosten van de Indira Gandhi weg. dus Rahimal en dat soort plekken, dat ook dat contract zal worden getekend. Er zijn al gesprekken, heb ik begrepen, met aannemers. We gaan de laatste beller doen en dan de laatste reeks berichten lezen die binnen zijn gekomen via 88088 10. Goedemorgen, Radio 10. Let op die radio.
12: Hallo?
1: Goedemorgen, Radio 10.
12: Ja, goedemorgen met Rut.
1: Rut, ik laat je tijd lopen. Let op je radio.
12: Ja. Ik heb een uitnodiging voor de minister van OW. Het is zo zielig de weg naar Nikeri. Vooral middenstand. Ik werd zo verdrietig toen ik over die weg reed. En ik vraag me af, die mensen die dagelijks over de weg gaan. De minister moet eens over die weg gaan. En dan maak ik het zelf mee. En hij moet niet meteen van zo'n hoge auto's gaan. Ga met een normale auto, een platte auto. Bisham, die weg is verschrikkelijk. Het is om te huilen. Echt waar. Kan hij alsjeblieft wat eraan doen? Het is niet normaal. Het is zo zielig voor die mensen. Ik wil niet meer gaan naar Nikeri. Ik ben zo. Je auto gaat eraan. Je wordt moe. Het is niet normaal. Het is mens onteurend en ook niet toeristvriendelijk. Dat is wat ik wilde zeggen. AUB-minister, gaat u over de weg. Maak het mee. Als hij het niet meegemaakt, dan weet hij wat het is.
1: Dankjewel. Het is gehoord, Rut. Een fijn weekend. En,
12: dank je, hetzelfde.
1: Goed zo. Laat me even mijn WhatsApp hier checken, hoor. Ik heb net 2 berichten binnengekregen vanuit het ministerie van Openbare Werken. Ik zeg je toch dat mensen meeluisteren met ons. Laat me checken, hoor, wat ze van mij hebben opgestuurd hier. Momentje hoor, ik lees even hiermee. Het is van een directeur op openbare werken die hier iets voor me opstuurt. Laat maar lezen wat hij voor me stuurt. Ja, het is heel wat hoor. Planning, egalisatie. Oké. 13 april. Beekhuizen, Livorno, welgelegen Latour, Pont buiten Flora. Dit is egaliseren hoor, 2026. Dus Beekhuizen, Livorno, welgelegen Latour, Pont buiten Flora. Dat is blok 1. Blok 2 is Centrum, Blauwgrond, Rainfield, Weg naar Zee, Munder, Tamenga. Wanika is het Quatas, Saramaka Polder, Kwarasan. De nieuwe grond denk ik, ja. Moet dit zijn. Blok 3, dat is dus juni en november. Ik zie ook datum erbij. Dus als ik het goed heb, zijn we nu in blok 2. Of nog steeds blok 1. Maar ik geef dus een jaarplanning. Zaken die gedaan zullen worden, volgens de planning nog dit jaar. Dan heb je ook nog Houtuin, Domburg, Lelydorp. Egaliseren, hè. Saramaka is het Yarikaba, Kampong Baru, Groningen, Tijgerkreek, Calcutta, Wayambo. Para is dat Noord-Para, Oost-Para, Zuid-Para, Bikipoika, Carolina. Komen we in Nieuw-Amsterdam meer. Dus in feite, het is heel uitgebreid. En ik krijg nog wat hier binnen. Ja, het advies is ga naar de Facebookpagina. Ga naar de Facebookpagina van het ministerie van Openbare Werken. Dan zie je daar twee uitgebreide lijsten. Dus ga even kijken. En dit heb ik rechtstreeks hoor, van Openbare Werken. Niet de eerste, de beste. Ik zal even geen namen noemen, maar het is een directeur. Het gaat om een directeur bij Openbare Werken. Dus die stuurt dus die informatie hier op voor mij. En wat ik kan doen is u verwijzen naar de Facebookpagina van Openbare Werken, waar de lijsten zijn gepubliceerd van de wegen die geëgaliseerd zullen worden. En ook grote kanalen, ik denk primaire, no? Zo noem men dat, primaire natte infrastructuur die opgehaald zal worden. Dus check het even. Maar voor nu moeten we eruit. Ik heb nog een hoop berichten te lezen, maar Elias is in de startblokken en hij wil van start gaan met zijn programma. Dus ik ga eruit. Maar ik hoop dat dit toch heel belangrijke informatie is dat ik met u kan delen. Ga naar de Facebookpagina van Openbare Werken. Er zijn twee lijsten dus gepubliceerd daar. Van wegen die geasfalteerd, geëgaliseerd zullen worden, die hersteld zullen worden. Er is een jaarplanning daar met blokken. Blok 1, blok 2, blok 3. Dus dan zie je dat ze in verschillende blokken dat jaar gaan afwerken. En ook grote kanalen en noem maar op kreken die opgehaald zullen worden. Dus check dat. Ik hoop dat ik u daarmee een beetje heb geholpen. Een fijn weekend en tot de volgende week. Dan is Vanessa hier. En nogmaals mijn verontschuldigingen voor mijn wat schorre stem. En het moeilijk articuleren. Ik zit met een zware griep opgescheept, maar het komt allemaal goed. En ik wilde hier zijn vandaag, omdat het praten met u, onze interactie mij zeker ook helpt. Tot de volgende week. Bye bye.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
2: Maak kennis met Tushy and the Lee's Delicatessen Shop. Een charmante delicatessen shop waar de smaken van Frans-Guyane en Suriname samensmelten. Hier vind je ambachtelijk vervaardigde Frans-Guyanese yoghurt en yoghurtproducten, een uitgebreide selectie Surinaamse fruitpulp van alle fruitsoorten, vers, smaakvol, ideaal voor smoothies, desserts en traditionele gerechten. Perfect voor liefhebbers van unieke, tropische, gezonde en hoogwaardige producten. Tushy and the Lee's Delicatessen Shop voor natuurlijke, gezonde en authentieke producten. Voor de consument, de horeca en eetgelegenheden. Vind ons aan de Anton Drachtenweg nummer 68 bij de ingang van het Zorghotel. Bel voor meer informatie met 866-9620. Tushy and the Lee's, de Su-Franse Delicatessen Shop.

0: hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
1: Republic Bank. We're the one for you.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
3: Naskip. Na view. Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaeike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.

0: Kipp. Das Kipp.
1: Beste mensen, de Surubetlotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loterij tijd op www.surubet.sr. Surubetlotto, etang amore drangawang.
2: Yesha Sanya, asoso gan sama Italië, gipiki nenge, Surubet na Italy.
3: United Cement, the strength of the future.
4: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
1: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentaire mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: Vandaag de landen in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Het Nederlands elftal staat voor de 12e keer op een WK-voetbal. Oranje, zoals de ploeg ook wordt genoemd, debuteert op het WK op het toernooi van 1934 in Italië, waarin de groepsfase het eindstation is. De beste prestatie levert Nederland op de WK's van 1974 in het toenmalige West-Duitsland, 1978 in Argentinië en in 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika met een tweede plaats. In 1998 verlaat Oranje het WK in Frankrijk als nummer 4, terwijl het in 2014 Brazilië verlaat als nummer 3 en dus winnaar van het brons. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden komt Nederland tot de kwartfinale. Daarin is Argentinië na het nemen van strafschoppen beter. Dan Japan. Japan doet in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor de 8e keer op rij mee aan het WK voetbal. Het is ook het totaal aantal keren dat het Japanse elftal het eindtoernooi haalt. Het debuut van Samurai Blue, zoals het team ook wordt genoemd, is op het WK van 1998 in Frankrijk. De beste prestatie van Japan is een plek in de 8e finale en dat lukt 4 keren. Op het toernooi in eigen land dus in 2002, in 2010 op het WK in Zuid-Afrika, in 2018 op het toernooi in Rusland en op het laatstgehouden WK in Qatar. Dan Zweden. Voor Zweden is het WK dit jaar de 13e deelname. Het debuut van het Zweedse elftal is op de 3e editie van het eindtoernooi in 1938 in Frankrijk met een kwartfinale plek als resultaat. De beste prestatie komt in 1958 op het WK in eigen land. Zweden bereikt dan de finale waarin het verliest van Brazilië. Blauw-geel, zoals de bijnaam van het elftal luidt, eindigt 2 keer als 3e op het WK in 1950 in Brazilië en op het WK in de Verenigde Staten in 1994. In 1938 op het WK in Frankrijk eindigt Zweden als 4e. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar ontbreekt het Zweedse elftal. En dan tot slot Tunesië. Het Tunesisch voetbalelftal doet voor de 7e keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer is in 1978 op het eindtoernooi in Argentinië, terwijl het in 2018 voor het laatst actief is op het WK. De 6 keren dat de Adelaars van Cartago, zoals het team ook wordt genoemd, op het WK speelt, komt het elftal niet verder dan de groepsfase. Dat was het voor groep F. De volgende aflevering zijn we terug en dan met groep G.
3: Zijn je koffers al ingepakt, maar heb je nog geen reisverzekering? Ga dan naar www.self-reliance.sr en vraag snel en gemakkelijk een offerte aan. Veilig verzekerd bij Self Reliance.
4: Veilig verzekerd bij Self Reliance.
2: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsw.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

May van dit jaar. En dit is wat ze noemen een industry plant. Een product van de grote platenmaatschappijen. Tyla Laura Sital. In collaboratie met Sala Larsen. Zara Larsen. Industry planten.

en meer. Elke vrijdag en zaterdag op deze zender. Powered by Popeyes en Saldo Further. Jouw evenement ook in Places to Go? WhatsApp naar 7111-342. Places to Go. Check us on Facebook. Your radio event guide since 2005.

0: Goedemiddag. Welkom bij Papa's. Wat mag het voor u zijn?
1: Goedenavond. Mag ik een two-piece met een Sprite en een sandwich combo met een biertje?
2: Huh? Yep. Bij elke Papa's combo kan jij nu ook kiezen voor een biertje. Dus kom langs in een van onze restaurants en geniet van jouw favoriete Papa's maaltijd. Nu ook mogelijk met een biertje. Share love. Share Papa's. Dus je drinkt bier in ook.
1: Jongen. Mag ik vrezen?
2: Drink verantwoord 18 plus.
3: Love that chicken from Popeyes.
4: Op zoek naar een lekkere verfrissing? Kies dan voor Minute Maid Fruit Punch 500 ml. Nu voor slechts 20 SRD. Handig formaat, ideaal voor onderweg of in de lunchbox. Minute Maid Fruit Punch is verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten.
5: Oye, mi wagi laundry. Taf all on my trip gonna tap say.
6: Wacht, de kalm. Mi ab one idee. Mi ab one jerrycan in a baki baka say.
5: Okay.
6: Da koupu sa agi pota say say.
5: Ya?
6: Want one sol. Then a dat say.
5: Yes.
6: Go gwe teno de.
5: Say you lie sol. You wagi air.

0: Soul, powering what moves people.
1: Differenti Rutu presenteert op 1 en 2 mei in Theater Thalia Kuku Magda Nangade Aisa. Dit indrukwekkende stuk vertelt het verhaal van Magda, een succesvolle Afro-Surinaamse vrouw die koeken verkoopt en die het contact met haar Aisa vergeet. Een voorstelling vol cultuur, muziek, dans en spiritualiteit die het publiek meeneemt in een wereld van voorouders, kracht en identiteit. Met zang, theater en traditionele elementen brengt Differenti Rutu onder leiding van Claire Cornet dit verhaal tot leven. Kuku Magda Nangade Aisa 1 en 2 mei in Thalia. Op 2 mei is er tevens het afscheid van Differenti Rutu Nabal met de formatie Kring Atti. Kaarten 900 SRD bij Theater Thalia, Sus en Zo, Lien en Wim, Kotte Museum, Mimi Bendanon en Marianne Cornet. Places to go.
2: Zet en Trekken presenteert op 1 mei Rokkemang Day voetbal en slagbal 8x8 toernooi. Kom genieten van de Spang wedstrijd te Bronsplein aan de Gemeenelandsweghoek Afiabastraat met interessante prijzen zoals de eerste prijs 10.000 SRD plus beker, tweede prijs 5.000 SRD plus beker en voor de winnaars bij de veteranen een beker plus een krat bier. Het is een evenement voor het heel gezin. Na deze wedstrijd is het afterparty met Aptijd, New Style, Even Anders, Skilly Youth, Damsko en Kief. Tot 2 uur 's middags zijn er attracties en gratis consumptie voor de kinderen. De entry is een vrijwillige bijdrage, maar consumptie is verplicht. Voor meer info WhatsApp naar 8839551 en 7230804. Inloop is vanaf 9 uur 's morgens. Places to go.
3: Op zoek naar de vibe deze week? Kom langs en mis het niet. Vrijdag en zaterdag happy hour van 5 tot 11. Drinks, good vibes en gezelligheid. Vrijdagavond gaan we los met freestyle starting at 10. Zaterdag begin je goed met breakfast van 9 tot 12. Lekker en relaxed. En 's avonds future vanaf 8 uur. The place to be. Dit weekend wil je hier zijn. Neem je vrienden mee en maak er een unforgettable time fun. See you at Hard Rock Café. Places to go.
0: Op zaterdag 2 mei gaan wij naar Club KZ voor de Soul, R&B en Ballads Party. Met de DJ's DJ MGL en DJ Soul Ramon uit Nederland. Een kaartje die kost maar 100 SRD. We beginnen 10 uur en gaan door tot stemming. En Club KZ vind je aan de Goede Goede Tijmstraat nummertje 8. Tot Sophia's Lust. Places to go.
4: Zoek u elke dag een andere reden om uit eten te gaan? Dan is Cocobana het restaurant waar u zeker moet zijn. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat op de foodstrip nummer 1. Bij Cocobana kunt u van een redelijk budget genieten van onze wekelijkse specials. Dinsdag Taco Tuesday, koop 1 portie en krijg 1 portie gratis. Donderdag Pasta Thursday, koop 1 en krijg de tweede voor de helft van de prijs.

0: Vrijdag Happy Hour. Geniet tussen 8 en 9 uur 's avonds van 50% korting op alle cocktails. Zondag burgerdeal. Koop 2 burgers en krijg 1 glas tap bier gratis. Bij Coco Bana kunt u heerlijk eten, genieten van onze exotische dranken en een goede sfeer. We zijn elke dag geopend van 6 uur tot en met 11 uur 's avonds en in het weekend tot en met 1 uur in de ochtend. Voor reserveringen kunt u bellen op 55 17 79 of 89 15 65 6. Coco Bana for something else. Altijd vers, smaakvol en vriendelijk. Places to go.
1: Hey allemaal, dit is Naseri Dai van de Green Heritage Fund Suriname. Op zaterdag 9 mei organiseren wij de Climate Champion en Youth Leadership Workshop in Kommewijnen, de Express Hall. Dus ben jij een natuurliefhebber of ken je jongeren die gepassioneerd zijn over klimaat, natuur en leiderschap? Dan is dit echt iets voor jullie. Dit is een heel interactieve workshop speciaal voor jongeren die meer willen leren over klimaatverandering, duurzaamheid en vooral hoe jij zelf een echte changemaker kunt worden in jouw omgeving. De workshop is geheel gratis, dus meld je snel aan via onze Facebookpagina van Green Heritage Fund Suriname. Wij kijken er naar uit jullie te zien op 9 mei. Places to go.
2: Zijn jullie ready voor de finale van het Scholenzang Festival? Op zaterdag 16 mei wordt de show gehouden in het NIS. De show start om 7:30. De inloop is 6:30. Kom massaal jouw favoriet aanvuren. Het wordt zeker weer een top-event. De kaarten zijn te koop bij Creative Q aan de Johannes Mungrasstraat, From Q aan de Koppenamenstraat 36, Next Excellent aan de Prinsessenstraat 385 en bij de leden van het LR Management Team op het telefoonnummer 87 23 23 9.

0: Goedendag, welkom bij Papa's. Wat mag het voor u zijn?
1: Goedenavond, mag ik een two-piece met een Sprite en een sandwich combo met een biertje?
2: Huh? Yep, bij elke Papa's combo kan jij nu ook kiezen voor een biertje. Dus kom langs in een van onze restaurants en geniet van jouw favoriete Papa's maaltijd, nu ook mogelijk met een biertje. Share love, share Papa's. Dus je drinkt bierino.
1: Jongen. Mag ik vrezen?
2: Drink verantwoord 18 plus.
3: Love that chicken from Popeyes.
4: Op zoek naar een lekkere verfrissing? Kies dan voor Minute Maid Fruit Punch 500 ml. Nu voor slechts 20 SRD. Handig formaat, ideaal voor onderweg of in de lunchbox. Minute Maid Fruit Punch is verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten.
5: Oye, mi wagi londre. Tap olo matrep gona tap se.
6: Wacht, de kalem. Mi ab wan ide. Mi ab wan jerrycan in a baki baka se.
5: Oké. Okay.
6: Da kou pousa agi pota se se.
5: Ya? Yeah?
6: Wat wan sol. Then a dat se.
5: Yes.
6: Kou gwe teno de.
5: De you lie sol?
6: You wagi e rey her.

0: Beste mensen, de Surubet Lotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loterapdate op www.surubet.sr. Surubet Lotto, etang amore drangawang.
1: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipikinenge, Surubet na iteli.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
3: Naskip. Naviu.
4: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
5: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Friends, Zang Ravu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Gevri. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
6: Kwak die temko, Biggie.

honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete

de ochtenduitzending, de zaterdagmorgenuitzending van Radio 10 en we koersen richting midday. En dan is Pauli Catering by Stephanie Loor open vandaag. Het menu van vandaag, zaterdag. Gele erwtensoep met varkenspoot. Bami met indokip. Pichil met saté. En sopropo met zoutvlees. One more time around. Het menu van Pauli. Gele erwtensoep met varkenspoot. Bami met indokip. Pichil met saté. En sopropo met zoutvlees. Ze staan op het complex van Oase aan de Koesewijnenstraat. En ze zijn dus open vanaf midday, 12 uur tot 5 uur. Bagana. Bellen en bestellen kan 400247. En voor niet-leden alleen take-out beschikbaar. Wat wil je horen vanmorgen? Ik heb een aantal dingen in mijn hoofd. Maar even kijken als ik eentje kan vinden. Even kijken. Ik heb deze plaat lang niet gehoord. Laat me kijken als ik hem kan vinden. Jawel, ik heb hem gevonden. Let's do this. The Reggae-matic sound of Mr. Chronix Double X. Skanking Sweet. Koersen richting midday. Right here.

0: Het menu van Ed Lobby heb ik voor jou nu. Het menu van Ed Lobby van vandaag zaterdag. Bakkeljauw Moxalesi. Pikante curry kip. Gestoofd rund met paprika. Gestoofd varken met oortjes. Vis. En dat is een Scandra vis in tomatensaus. Witte nasi met fachong kip. Snert bruine bonen. En vegetarische witte nasi voor de veganisten en vegetariërs. De groenten vandaag, klaroen en boulanger. Er zijn opties, je kunt bulgur nemen in plaats van rijst. En ik zie hier al stoetje, bojo, pruimen en marmercake. Ook eierenkoek. Een A7 bak daarvan, ja. Dat is wel te verdelen. Het nummer 4-3-2-8-5-5-43-28-55. En ze staan tegenwoordig aan de Sonnebloemstraat 23 tegenover Schoenenwinkel Campus. Open van woensdag tot en met maandag. Dus dinsdag gesloten. Open van woensdag tot en met maandag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Taste is our perfection at Lobby.
1: Luister elke zondag naar Magic Variety. Nuttige wetenswaardigheden, afgewisseld met goede muziek. Magic Variety, zondag van 9 tot 11, hier op Radio 10.

Heart Goes Boom Boom. Dat is dus een classic remake van een Nasia Hazan cult classic van de early 80s. Het menu van Original Boritori van vandaag. Een beetje druk in de gang hier, hè? Maar goed, het is een radiostation. Anyhow, het menu van Original Boritori van vandaag. Budget deals, dagelijks verkrijgbaar. 150 SRD voor een nasi, bami, gestoofde kip, currykip of een moxa lacy. En de BT Douglas Special, dat is dus alles erop en eraan. Bami met nasi, met rijst, met moxa lacy, met kip, met groente, met alles wat je erbij wilt. Bitawiri, gerookte kip. Herheri met zoute vis. Gele pesi, moxa lacy met gerookte kip. Kan ook met vis. Ik zie hier verder griet banasoep met kip, met of zonder zoutvlees. En altijd currygerechten. Altijd opties. Bulgur in plaats van rijst. Roti in plaats van rijst. En de groenten vandaag. Bitawiri, pampong, boulanger en kousenband. Ze staan ook aan de Sonnebloemstraat 44 tegenover de Maria Hartman School. Bel en bestel 439173. Of app en bestel 868-1010. Je kunt ze ook op Facebook vinden als je het nummer nog een keer wil horen. Het is 13 minuten voor nieuwstijd. Na de break een muzikale verrassing. Speciaal en alleen voor jou.

0: richting het nieuws binnen een minuut of negen. Dan is het midday, het nieuws van 12 op 7 dan. En toen ik zei een muzikale verrassing bedoelde ik deze, de laatste tune of the playlist dit uur.
1: De
0: official remix van

0: zijn.
1: Einde van de playlist van dit uur. Het is 5 minuten voor nieuwstijd. En ik heb begrepen dat er een live uitzending op schema staat het volgende uur. Live vanuit het KKF-terrein. Agrarische beurs. Dat gaan we gewoon live uitzenden hier. Rond halverwege het uur. Tot het volgende uur. Blijft u afgestemd daarvoor. Stand by voor het nieuws.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan

0: Met schoenen om te schoenen.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Goeiedag, tafel voor twee. Komt u maar mee. Ons menu? We hebben burgers, wings, pasta's.
3: Zombie!
2: Ja, we hebben ook cocktails. En onze branded gifts kunt u vinden in onze gift shop.

0: Hard Rock Café rockt je leven echt.
1: Naomi, wat striep jij om?
2: Nee, meneer. U kunt morgen terugkomen.
0: Vind ons bij IMS Mall en JAP International Airport.
3: En tot slot nog het menu van David King. Het menu van vandaag zaterdag. Even kijken. Weer de microfoon aan. Yes. Het menu van vandaag zaterdag. Ja, de special vandaag. Nasi, rames, gulai, rijst, sambal, goreng, babat, rijst, viskuit, A4 nasi rames, bami pichel, gele rijst met goedingen. En dan een standaard menu. Bami, nasi, telotri, tahu lontong, soto ei, pichel, nasi rames. Ook verkrijgbaar Dawet Slush en 1 liter Dawet. Bellen en bestellen. 8, 3 keer 7, 3 keer 6. Dat is 8777666. En yes, ze staan op de hoek van de Mahonilaan en de Anton Drachtenweg. Smakelijk eten namens David King. Denk bij je eerste hap aan mij.

0: Protestloop voor gevallen in Peking Saron op 2 mei. Roep om rechtvaardigheid en erkenning grondenrechten. Suriname zet in op nieuwe Afrikaanse markten tijdens economische missie naar Marokko. En gewapende mannen kapen olietanker voor de kust van Jemen. Goedemiddag, het is zaterdag 2 mei, Radio 10 met het nieuws. Wanneer rechtszekerheid niet gegarandeerd is en rechten van gemeenschappen genegeerd worden, tast dat het vertrouwen aan van iedere burger en organisatie in Suriname. Een rechtvaardige samenleving kan niet selectief functioneren. Woorden van Comité 2 mei in verband met de herdenking van de tragische gebeurtenissen te Peking Saron, waarmee de Surinaamse samenleving werd opgeschrikt op 2 mei 2023. Twee inheemse strijders werden vermoord terwijl ze opkwamen voor de rechten van hun gemeenschap, stelde organisatie, waaronder de erkenning van grondrechten. De recente strafeis in hoger beroep van het Openbaar Ministerie wekte diepe verontwaardiging op binnen de inheemse gemeenschap. 15 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de inheemse strijders, terwijl de betrokken agenten slechts 1 jaar voorwaardelijke straf kregen. Deze ongelijke handeling wordt gezien als een flagrante schending van het principe van rechtsgelijkheid. Het versterkt het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, meent het comité dat bestaat uit Anja Arupa, Audrey Christian en Charmaine Artist. Om deze boodschap kracht bij te zetten, organiseert het inheems collectief Suriname X-Sur vandaag een vreedzame protestloop. Dit initiatief wordt ondersteund en gecoördineerd in samenwerking met het inheems platform voor eenheid en solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang, ESAF, de onafhankelijke NGO van gelijkgestemde Young Professionals, Stichting COSE, en de organisatie van inheemsen in Suriname, OIS, en de vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname, FITS. Er zal bij het protest niet alleen worden stilgestaan bij de herdenking van de twee gevallenen, maar ook met hernieuwde kracht worden voortgebouwd op het traditionele Tamushi Ajali gevoel. De doelen zijn aldus geformuleerd. Voortzetting van de strijd voor erkenning van de oorspronkelijke collectieve eigendomsrechten, waarborging van gelijke bescherming voor alle burgers en herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Comité 2 mei roept de gehele Surinaamse samenleving op om zich solidair te tonen en actief deel te nemen aan deze protestloop. Uw aanwezigheid is essentieel om een breed maatschappelijk signaal af te geven dat rechtvaardigheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, benadrukken de organisatoren. Het is niet een inheems probleem, maar een Surinaams vraagstuk van rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Recht dat niet voor iedereen geldt, is geen recht. Suriname voert haar internationale handelsstrategie op met een gerichte economische missie naar Marokko. Een delegatie van overheid en bedrijfsleven is afgereisd naar de Economic Promotion Week die er plaatsvindt om investeringen, handel en strategische samenwerking te bevorderen. Deze missie volgt op eerdere bilaterale afspraken tussen beide landen. Het moet concrete economische kansen creëren in sectoren als energie, landbouw, mijnbouw, toerisme en financiële dienstverlening. Op de agenda staan bijeenkomsten met Marokkaanse overheidsinstanties, investeringsagentschappen en internationale bedrijven. Suriname zal zich profileren als aantrekkelijke investeringsbestemming en nieuwe exportmogelijkheden verkennen. Minister Melvin Bouwman van Buitenlandse Zaken benadrukte dat de delegatie Suriname krachtig moet positioneren op de internationale markt en de economische potentie van het land duidelijk uitdragen. Marokko geldt als strategische toegangspoort tot de Afrikaanse markt. Via deze samenwerking zet Suriname in op bredere internationale partnerschappen, versterking van de private sector en duurzame economische groei. De missie moet tastbare resultaten en langdurige economische voordelen opleveren. Met het persoonlijk overhandigen van de eerste hulppakketten gaf president Jennifer Simons afgelopen vrijdag officieel het startsein voor de 20e editie van het jaarlijkse Because We Care Moederdagproject. Zo ondersteunde zij het sociaal initiatief van Stichting Amor Vitae dat zich richt op hulp aan kwetsbare gezinnen in Suriname. Initiatiefnemer en voorzitter Gil Eyck noemde het een bijzonder moment om het staatshoofd bij het project te betrekken na 20 jaar maatschappelijke inzet. Simons sprak haar waardering uit voor maatschappelijke organisaties die volgens haar een onmisbare rol vervullen waar overheidssteun tekort ziet. Ze onderstreepte het belang van solidariteit en riep op tot bredere betrokkenheid vanuit de samenleving. Tegelijk wees zij op de kansen van moderne technologie zoals online fondsenwerving om sociale projecten verder te versterken. De hulppakketten, met een waarde tussen 25 en 30.000 SRD, zijn bedoeld om gezinnen langduriger ondersteuning te bieden. Volgens EIK weerspiegelen de pakketten niet alleen praktische hulp, maar ook het vertrouwen van sponsoren en partners uit het bedrijfsleven. Stichting Amor Vité ondersteunt al 2 decennia minderbedeelden via onder meer Moederdag, Vaderdag en schoolprojecten en blijft zich inzetten om verborgen sociale noden zichtbaar te maken en verlichting te brengen waar dat het hardst nodig is. Voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin, blijft erbij dat hij niet aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst van het Diaspora Instituut Nederland, DIN, op zondag 3 mei, morgen dus. Er zouden zich al zo'n 100 betalende deelnemers hebben aangemeld voor deze activiteit, gericht op samenwerking, investeringen en economische kansen voor Suriname. DIN spreekt van brede belangstelling vanuit de Surinaamse diaspora. Adin, die momenteel op privébezoek is in Nederland, werd aangekondigd als centrale gast. Starnieuws berichtte al dat er onduidelijkheid ontstond hierover, nadat de parlementsvoorzitter nadrukkelijk enige betrokkenheid ontkende. Volgens Adin is er zonder zijn toestemming gebruik gemaakt van zijn naam. Hij benadrukt geen afspraken te hebben met DIN. Hij bevestigde wel zijn medewerking aan een afzonderlijke netwerkbijeenkomst die in samenwerking met de Surinaamse ambassade in Den Haag wordt georganiseerd. Ook ambassadeur Ricardo Panka bevestigt dat Adin geen officiële betrokkenheid heeft bij de DIN-activiteit. DIN blijft erbij dat een adviseur van Adin zelf om de organisatie van de bijeenkomst zou hebben gevraagd. De nieuw samengestelde Sociaal-Economische Raad, SER, zal na een onderbreking van 4 jaar op korte termijn starten met het uitbrengen van gerichte adviezen. De focus zal liggen op het omgaan met economische uitdagingen, waaronder financiële druk, arbeidsvraagstukken en internationale ontwikkelingen. Tijdens een recent kennismakingsbezoek met financiënminister Adeline Weinerman werd de adviesrol van de Raad bij sociaal-economische vraagstukken aangekaart. In samenwerking met de regering wordt gewerkt aan een plan om adviezen tijdig te formuleren met aandacht voor onder meer economische diversificatie en sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. De huidige SER is op 26 maart jongstleden ingevuld. In het vervolg gelden er strikte kledingsvoorschriften bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG. Bezoekers mogen er voortaan niet meer in slippers, korte broeken, leggings en de bekende ripped jeans verschijnen. Ook het dragen van truitjes of hemden zonder mouwen is nu verboden. Deze regels gelden voor een ieder die de locatie betreedt. Het BOG wil zo de toon zetten voor een professionele, respectvolle en veilige omgeving waar zowel het personeel als de bezoekers zich comfortabel en serieus genomen voelt. In het nieuws vandaag: strikte kledingsregels bij BOG, SER omvat werkzaamheden en zet in op snelle advisering regering, verwarring rond Nederland bezoek Adin, assembleevoorzitter distantieert zich van DIN bijeenkomst, president doet aftrap jubileum editie Moederdagproject Amor Vité. Suriname zet in op nieuwe Afrikaanse markten tijdens economische missie naar Marokko. Vreedzame protestloop voor gevallenen Peking Saron op 2 mei. Roep om rechtvaardigheid en erkenning grondenrechten. Gewapende mannen kapen olietanker voor de kust van Jemen. Zeker 7 doden na nieuwe Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. Spanningen tussen Washington en Teheran lopen op, terwijl vredesoverleg muurvast zit.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen, dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
0: Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker MT Eureka wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden onder de naam Operatie Atalanta. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen werden gekaapt. Dit gebeurde onder meer voor de kust van Puntland, een autonome regio van Somalië. Militairen die werken voor operatie Atalanta proberen schepen die gekaapt worden te bereiken. Ook waarschuwen ze andere schepen in de regio. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid waren er ook nog 6 mensen gedood gisteren. Het Israëlisch leger heeft opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. Israël zegt dat het de afgelopen 24 uur zo'n 50 luchtaanvallen heeft uitgevoerd, naar eigen zeggen op doelen van Hezbollah. In de praktijk vallen er bij de aanvallen ook veel burgerslachtoffers. Hezbollah zegt dat het Israëlische troepen heeft aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Over doden of slachtoffers wordt door beide partijen niks gemeld. Sinds de oorlog in Libanon zijn er meer dan 2000 slachtoffers gevallen. Een staakt het vuren van 10 dagen, afgekondigd in Washington, Verenigde Staten van Amerika, trad op 17 april in werking. Het werd later met 3 weken verlengd. De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een mogelijk vredesakkoord verkeren in een diepe impasse. Ondanks een nieuw voorstel vanuit Teheran blijven beide landen lijnrecht tegenover elkaar staan. Vooral over het Iraanse nucleaire programma en de Amerikaanse zeeblokkade. Iran eist eerst verlichting van de economische en militaire druk, terwijl Washington weigert concessies te doen zonder harde afspraken over nucleaire beperkingen. Daarmee groeit de internationale bezorgdheid over een langdurig conflict. Volgens analisten bevinden beide landen zich in een strategisch machtsspel waarbij geen van beide partijen als eerste wil toegeven. Iran kampt met zware economische schade, hoge inflatie en stilgevallen olie-export, terwijl de VS intern politieke druk ervaren door stijgende brandstofprijzen en afnemende publieke steun voor het conflict. Waarnemers verwachten dat de komende weken cruciaal worden voor de vraag of diplomatie alsnog de overhand krijgt of dat verdere escalatie onvermijdelijk wordt.
2: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privéfunctionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
3: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal. Vandaag om 17:30 Transvaal Transit tegen Brokkie. Dat aardig op dreef is. En daarna de clash tussen Voorwaarts en Robin Hood. 20:00 is het stadion. Vandaag ook de tweede en laatste dag van het Caribbean Clash Light Quest 3x3 basketbaltoernooi. Suriname is gastheer van dit 5 landen internationaal kwalificatietoernooi. Team Suriname strijdt samen met Sint Lucia, Guyana, Sint Maarten en Trinidad en Tobago in de Ismee van Wilgen Sporthal. U bent vanaf 17:00 vanmiddag weer uitgenodigd. Go Team Suriname! Internationaal sportnieuws dan, KNVB Playoffs. RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de playoffs bereikt ten koste van Roda JC, dat ook volgend seizoen in de eerste divisie speelt. Beide duels eindigden door late gelijkmakers in 1-1, waarna RKC uiteindelijk na strafschoppen won. Vandaag zaterdag staat de andere wedstrijd in de eerste ronde op het programma. Dan speelt Almere City thuis tegen FC Den Bosch. De Almeerders wonnen de heenwedstrijd met 2-3. En de Iraanse voetbalbond heeft uitgehaald naar de FIFA en zegt voorwaarden te stellen aan deelname van het land aan het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj liet door het Iraanse persbureau Tasmin optekenen: ik heb FIFA nog nooit zo zwak zien optreden. De Wereldvoetbalbond laat zich volgens Taj intimideren door de politiek en onderneemt geen actie tegen beledigingen en vernederingen aan het adres van Iran. De FIFA zou er volgens de voorzitter voor moeten zorgen dat de Amerikaanse president Donald Trump zich niet bemoeit met de sportieve aangelegenheden van het WK. Het laatste woord is hierover volgens mij nog niet gezegd. Tennisnieuws. Alexander Zverev heeft gisteren een einde gemaakt aan het tennissprookje van Alexander Bloks op het Masters toernooi in Madrid. De Duitser won in de halffinales met 6-2 en 7-5 van de 21-jarige Belg. Wielernieuws. Over België gesproken. Vijfvoudig Tour de France winnaar Eddy Merckx heeft na 4 weken het ziekenhuis verlaten. De 80-jarige Belg is succesvol geopereerd aan een ontsteking aan zijn heup. Het was voor Merckx de 8e ingreep in 2 jaar tijd. En hij gaat lekker door. NBA Playoffs. Gisteravond is er tenminste één beslissing gevallen. Welke? Nou, luister u maar naar de uitslagen. De Detroit Pistons die winnen gisteren ruim van de Orlando Magic 93-79 en brengen de serie stand gelijk daar. Het is loeispannend in die serie. Evenzo in de volgende serie tussen de Cleveland Cavs en de Toronto Raptors. De Raptors winnen gisteren met 112-110, 2 punten verschil in overtime. En ook daar is de serie dead tight, 3-3. Dus er komt een beslissende game 7. Maar de LA Lakers hebben in de laatste partij gisteren korte metten gemaakt met de Houston Rockets. En de serie beslist 98-78, 4-2 onder leiding dus van good old LeBron James. Die ongenaakbaar was met 28 punten, 7 rebounds en maar liefst 8 assists. Dit was het Radio 10 Sport.
0: Dit was het nieuws. Goedemiddag.

0: schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
1: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje. En dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
0: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP babydiapers zorgen voor blije baby's.

0: samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps. De fase van de Suriname Major League is aangebroken en nu telt elke minuut en elke goal. Op 2 mei trappen we af om 5:30 met Transvaal tegen Brokkie. En om 8:00 is het tijd voor de nummer 3, Fori, die zal spelen tegen koploper Minut. Op 3 mei gaat het voetbalfeest verder wanneer Inter Mungotapu en Flora zullen strijden voor winst. En om 8:00 sluiten Leo Victor en Inter Wanica het weekend af. Kom, beleef de actie en steun jouw team. Kaartjes haal je vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het SZ Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Sunibet en Fernandez Barway. United towards the next major goal.
1: Met 10 glijmiddelen op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Toi vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Diep glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Diep glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
2: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip.
4: Naskip, Navio. Bij Zevers Paradise staat nu de meest veelzijdige collectie wandkasten, vitrines, eettafels en complete aanrechten en wastafels. Zevers Paradise, Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-card.
0: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om

0: the mention, the Surupetlo 2 jackpot bedrag 1 240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Kopiloot een update op www.surupet.sr. Surupetlo 2 e tang amore drangawang.
1: Yes, Asanya. Asso so gansama itelie. Gipikinenge. Surupet na itelie.

0: party people. Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Hassani.
2: Naskip. Na view. Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3x7.

0: Alright, we hebben een live uitzending vanuit de KKF beursterrein in verband met de agrarische beurs. En even kijken of die jongens al live zijn. Kom in, guys.
1: Dag Elias.
0: Dag Steven, ik was een beetje even uitgereden naar de winkel, dus sorry dat ik een beetje later ben aangekomen.
1: Hoe maak je dit vandaag?
0: Is te druk op straat.
1: Echt waar, hè? Echt waar. Dat is een van de maandrukte.
0: Ja, dacht ik al.
1: En toen je zei jongens, voelde ik me zo goed, hè? Want ik heb dat lang niet meer gehoord. Want tegenwoordig is het gewoon van, hey, Biekman, vader, hoe gaat het? Ja, toch? Ja. Of u, weet je, dat zeggen jonge mensen tegen mannen als ik die al een beetje grijs aan het worden zijn. Dus je hebt me zo'n compliment gemaakt toen je zei van, even kijk, als de jongens daar ready zijn.
0: Ja.
1: En de drie jongens die hier ready zijn.
0: Ja.
1: Ruben natuurlijk, de man die dat technisch voor elkaar krijgt altijd weer.
0: Ja.
1: Ik moet hosten.
0: Ja.
1: Co-hosten moet ik zeggen, want ik sta hier naast een andere bijzonderheid, een andere persoonlijkheid van formaat. Niet qua omvang alleen hoor, nee grapje. Maar gewoon qua kwaliteit ook een brother, Quintus Risti. Je bent de stem van deze geweldige beurs. En Elias had het net over drukte op straat. Waar is die drukte? Waar is het feestje?
2: Nou, iedereen is op straat onderweg naar het KKF-beursterrein. Goedemiddag luisteraars. Het KKF-beursterrein om natuurlijk te komen kijken wat er allemaal is op de grootste agrarische beurs 2026. Vandaag en morgen nog.
1: Quintus, jullie hadden gisteren hoog bezoek. De president in eigen persoon hier. En die wil ons meer Surinaams laten eten.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ze staat 100% aan het, bij het aantreden van deze regering. Is een van haar speerpunten, haar prioriteiten. Onder andere ook de ontwikkeling van onze agrarische sector. Veilig voedsel, duurzaam voedsel, voedselzekerheid voor de Surinamers. Voor ons, dat we zeker zijn dat er eten is. Ondanks wat er gebeurt in de wereld. Dat we ook zelf gaan produceren, dat we ook zelf gaan planten. Zodat we ook, wanneer we genoeg hebben geplant, kunnen gaan exporteren. Maar het gaat erom dat we voor onszelf eerst moeten leren zorgen.
1: Nou, geweldig. De wereld op zichzelf is heel exclusief wat dat betreft. Want ik heb nog geen boom gezien op Mars, laat staan op Venus. Maar wij zijn zo blessed. We leven hier, er bestaat leven op deze planeet. En het leven is in staat om zichzelf te onderhouden. Maar het begint met planten. Het begint met schoonmaken, planten, telen, kweken. Eigenlijk de natuur een beetje controle op jouw manier. Want daar begint de beschaving trouwens ook. Hè? Het moment dat mensen gras konden beheersen en er graan werd ontdekt en er brood eruit kwam. Dat was het begin van de beschaving. En weet je waar dat was? Waar Trump nu zo dol bezig is. Iran, hè? Dat heette vroeger Perzië. Tussen die twee rivieren, weet je.
2: Nou, het mooie daarvan is, Suriname was ook onderdeel, maar door de rivieren en de zee is het gaan scheiden.
1: Nee, maar we zijn blessed, hè. We zijn het groenste land ter wereld. En oude politicus, ik durf hem wel bij naam te noemen, hoor, de legendarische Lachman. Die heeft gezegd, jongens, Suriname is zo gezegend. Zet een wandelstok in de grond en het wordt een boom. Geloof je dat?
2: Sowieso. Ik bedoel, als we thuis zitten. Kijk, bij mij thuis zelf plant ik ook gewoon antroa, boulanger, peper en tomaten. En het mooie daarvan is, je hoeft geen arealen te hebben. Je kan gewoon op je balkon beginnen. Je hebt verschillende mogelijkheden om te telen. Aquaponic, gewoon in water. We gaan zo meteen de beurs op en dan ga ik je al dat soort dingen laten zien hoe die mogelijkheden zijn. Want daarvoor is deze beurs vandaag. Het ministerie van LVV, minister Nusadim, heeft gezegd van, hey, luister, vanuit de regering is er een beleid gekomen dat wij de agrarische sector in Suriname moeten gaan ontwikkelen. En hoe ga je dat doen? Door plannen te maken. En een van de dingen is eigenlijk het zichtbaar maken van wat hebben wij in Suriname, wat kunnen wij in Suriname en hoe kunnen we verder gaan, maar ook voor de continuïteit en duurzaam van deze sector, educatie voor de nieuwe generatie om te leren planten. En het gaat niet eens alleen meer om chappen in de zon en dergelijke, want tegenwoordig met de technologische ontwikkelingen, brada, kun je gewoon op kantoor zitten en alles aansturen met drones, irrigatiesystemen, bewateren, weet je, dus er is heel veel mogelijkheid en potentie. En in Suriname, je zei het reeds, het grootste en het groenste land. En groen is de basis voor groei. Vruchtbaarheid.
1: Enter the smart green world. Geweldig. We zitten op de agrobeurs. Thanks for taking me home. Want we waren echt strak aan het afdwalen, hè, Quintus. Maar we zijn thuis. De agrobeurs. Ik heb al zoveel gezien in die eerste 10 stappen die ik heb gemaakt. We staan bijvoorbeeld nu voor ICA. We staan voor Erna's Garden. Ik zie ook Hack Omation. En ik ben benieuwd wat deze mensen doen. Je had het net over high-tech. Ik heb niet zo lang geleden een paar woorden gelezen over planten met drones. Hier moeten we zijn.
2: Nou nee, niet dat met planten over drones. Ik had het over de technologie, hoe snel het gaat. De versnelde ontwikkeling binnen de agrosector. En ik zei het, het gaat niet alleen om planten. Het gaat ook om waterbeheersing. Zoals je weet, de Wakai-pompen, het Wakai-gemaal. Er is een student op de universiteit geweest. Anton de Kom Universiteit. Die...
3: Het project is door de PTC'er. Uit Nikeri, een jongeman uit Nikeri. En die echt een project heeft gemaakt hoe we de Wakai-pompen efficiënter kunnen maken. Maar ook van afstand bedienbaar. En dat is al vorig jaar geweest. We moeten deze jongeren vooral stimuleren. Ik geloof er echt in. Dat is eigenlijk wat wij hier ook doen. We zijn met verschillende organisaties hier. Waar we juist die creativiteit, maar de innovativiteit ook vanuit onze jongeren willen pushen. En laten zien van hey, we hebben die knowledge. En als we iemand van buiten moeten halen, laten we dan koppelen aan die jongeren. Zodat die local content ook hier komt en blijft. Want die deskundigen gaan later weer weg. En dan wordt het dan niet beter om die jongeren dan ook daarin mee te nemen. En zij kennen de oplossingen van Suriname. En dat is ook heel belangrijk.
1: Een vurig pleidooi vind ik dat. Misschien toch even netjes voor de luisteraars. Heel mooi spontaan in gesprek geraakt met een heel... ja, vakkundige Surinamer. Het is inderdaad een smart thing to do. Trouwens, stroomstations, waterstations in andere landen worden al vanuit de slaapkamer bediend. Hè? En het volgende big thing is natuurlijk landbouw. Met wie zijn wij in gesprek?
3: Ik ben John van der Zijden van Stichting Probitas. Ik sta hier ook namens IoT Lab en de Codets voor programming. Maar dan uiteraard zijn we ook bezig met het ministerie van ESOTI. En we zijn nu bezig op ADEC om een innovatiecentrum op te zetten. Eigenlijk met dit soort dingen. Dat we gaan prototypen in Suriname. En dan kunnen we verschillende richtingen ook die ruimtes gebruiken. Want het gaat ook om digitale fabricatie. Hoe kunnen we dingen efficiënter maken en effectiever. En u ziet, ja, misschien van de luisteraars is het wat moeilijker. Maar hier heeft u een opstelling van een aantal van de broskotten. Wat eigenlijk wat je kan doen met een broskotten. De president gaf gisteren aan. We werken nog soms met die chap en die houwer. En ik zeg niet dat dat niet goed is, want uiteindelijk moet je altijd bij de basis beginnen. Maar we kunnen ons werk ook effectiever maken. Van die broskotter zijn de hulpstukken verkrijgbaar. Dat je broskotter omzet in een ploeg. Dat je broskotter omzet in een heggenschaar. Dat je die kersenboom vanaf boven zonder in de ladder te klimmen kan snoeien. We hebben de attributen. En een kleine landbouwer kan vaak niet een hele kubota gaan kopen. Want die investering is te hoog. Maar een klein hulpstuk van 1100 SAD of van 800 SAD, je gaat het er helemaal uithalen.
1: Micromechanische landbouw, zou je het bijna kunnen noemen.
3: Ik ben uit het district Saramaka.
1: Ook een landbouwdistrict.
3: Dus daarom, en ik zie het om me heen. Van huis uit ben ik ICT'er. En ik ben sinds 2 jaar overgestapt eigenlijk richting landbouw. En daardoor wil ik ook dat stukje ICT binnen de landbouw brengen.
1: Hij slaat de spijker op zijn kop, hè? Want Quintus' laatste woorden waren high-tech in de landbouw. En dit is een sprekend voorbeeld. Hoe kunnen de mensen u vinden? Want u staat hier nog een dag, 2 dagen.
3: www.stichtingprobitas.sr. En daar kunt u ook informatie. Ik zal mijn nummer niet doorgeven, want anders word ik platgebeld door Suriname. Maar we hebben het over high-tech, maar ook low-tech is belangrijk. Wat u hier ziet, en de luisteraars zien het niet, maar ik heb gewoon van PVC-buis een bemester gemaakt. We zien die filmpjes op YouTube. Hey, we sharen het met elkaar. Maar wie maakt het? En daar gaat het uiteindelijk om. Ik kan hier zonder mijn rug te breken, kan ik gewoon lopen langs mijn planten en bemesten. Het is een lange staaf met een veer. Het is gevuld met korrels. En wanneer je drukt, gaat die veer omhoog, de klep gaat open en het gooit een beetje korrels neer.
1: Oh, wow.
3: Vooral voor kool, et cetera, waar je veel moet bukken, want je moet onder de
1: strooien.
3: Na een dag werk ben je kapot. Met dit ding voor een paar honderd SRD. Je wakker vrij en je werkt binnen een halve dag ben je klaar.
1: Smart agro business moet ik zeggen. In na analogie van je smartphone kan je nu ook heel met foefjes snel planten. Hey, geweldig man. Meneer van der Zijden, toch heel veel succes met deze mooie onderneming. En fijn dat hij ons blest met deze uitzending.
3: Oké, hartelijk bedankt. Luisteraars, het is vandaag, we hebben nog 1 dag. Kom kijken. Dit is een kans, het is gratis. Kom binnen, Misschien even zijn koffer op parkeren, maar het is de moeite waard.
1: En het is zeker de moeite waard, want we hebben al zoveel opgestoken in 5 minuten, Quintus. Fantastisch, heel veel succes met deze mooie job die u doet. We staan voor honing, ook honing is een natuurproduct. En ik heb met veel belangstelling geluisterd naar jouw uitzending over die bijen.
2: Ja, over die bijen gaan we straks praten, want de studio moet weer overnemen. Maar ik wil je ook iets moois laten zien in onze volgende flits. Want huid, leer wordt gemaakt van?
1: Leder. Nee, van koeienhuid.
2: Van huid wordt? Van huid. Ja. Nou, wist je dat het ook van planten gemaakt wordt?
1: Zo, dat is weer iets anders. Ik heb weer wat geleerd.
2: Naar die stand nadat Elias heeft overgenomen.
1: Nou, geweldig Elias, take it away en dan hebben we je straks weer live vanaf KKF, de Agrobeurs 2026 in full swing met Quintus en Steven live op de radio.
0: Na de break zijn we terug. Oké, tot zo.

0: Skip. Das Skip.
1: Restaurant David King aan de Mahoney Laan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kozenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
2: Vier moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring, bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen, bel op 471500, extensie 5371. Trarica, we share the best with you. Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je

0: gratis aan www.surinaamsehits.com of via WhatsApp op het nummer 8464097. De Surinaamse Gids. De Surinaamse Gids.
1: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: is 5 voor het volgende uur en we gaan naar onze Biggie Wangs. Daar op het KKF beursterrein. Steven en Quintus.
1: Dankjewel Elias. We hebben het echt naar onze zin en je staat er niet bij stil, hè? Ja. Zoveel onderwerpen, zoveel topics, zoveel verhalen. Ja. Ruim 200 exposanten en dat zegt dan een heleboel van deze editie van de Agrobeurs. In feite is de agro-industrie in Suriname alive and kicking. Het moet en het kan beter. En wat is het sleutelwoord, Quintus?
2: Samenwerken. Samenwerken is het sleutelwoord. Want alleen als je met elkaar een collectief vormt, dan kunnen we samen jouw kennis, mijn kennis, hun kennis, onze kennis, is meer denkvermogen, dus is meer ontwikkeling.
1: Ja, en samenwerking kan lokaal, interlokaal, nationaal, maar ook
2: Interregionaal zelfs, interregionaal, het Caribisch gebied. We staan nu bij
1: CAFSA, en dat is een heel speciale dienst bij ons ministerie van LVV. Ik zie dat uithangbord elke dag, want ik moet over de Letitia Vrieselaan. Dat zijn onze overburen, dat weet je. CAFSA, de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency, zetelt in Suriname, zegt dat de hele boel.
3: Pleasant good day. Janelle Yard Blackman, the food safety specialist here at CAFSA. We are happy to be part of this Agri-Fair, and we are taking the opportunity to share with our local citizens in Suriname all about CAFSA and what we focus on. It is important to know that we are a CARICOM institution. We are based in Suriname. Our focus is to help our member states improve the sanitary and phytosanitary measures within their countries to align with international standards. We provide technical support on animal health, food safety, and plant health. We are located at Letitia Vrieselaan number 10, and we have an open door policy where you are able to reach out to us for that guidance that you may need in your businesses, in your institutions, so that we together we can work to improve the requirements for compliance and therefore support those organizations that are involved in local and regional trade, helping them to understand what are the requirements needed in order for them to export, and therefore we build that foundation and work with them to the point of realization.
1: I'm gonna put it in Dutch for the listeners, but thank you very much for this instake. The next question is coming up, but CAFSA in het kort, het is het Caribisch Instituut of the Agency die let op veiligheid en de gezondheid van ons voedsel. Niet alleen landbouwproducten, maar ook in de veterinaire sector. En het is een internationaal instituut dat zetelt in Paramaribo. We take great pride of the fact that CAFSA is residing in Paramaribo. In terms of clients, do we get only Surinamese farmers and agriculture people, or is it region-wide?
3: So definitely CAFSA focus on interfacing with members locally in Suriname, regionally, and we interact on an international level with our organizations such as WHO, CODEX, WTO. Together they are like our guidance, helping us to know what is happening in the European markets, what is happening in the US markets, and we translate the requirements for our regional partners, our local partners, so that they can meet the requirements and be in compliance.
1: It's quite like protecting the Caribbean agriculture environment, because I'm thinking of things as bird flu and the disease with the cows, I think. Yes, health and food safety. It's for the good, I will say, the bigger good of the Caribbean.
3: It's more importantly working to protect our consumer health, building that trust in them, helping them to know we are working on our food safety systems, so that they can have the confidence in what they consume. We value the investment that consumers make when they go to make purchase at our supermarkets, at our market stores, etc. And by working with farmers, working with these organizations, the goal is to help all to understand the food safety requirement, understand plant health, understand animal health, so that they can put these into practice in their daily operations.
1: No, thank you very much for this useful information. Thank you for doing such a great job in the wider Caribbean from Paramaribo, Suriname. We had the pleasure to speak with
3: Janelle Yard Blackman, the food safety specialist at CAFSA.
1: Thank you very much, ma'am. And we wish you all the luck of the world the coming days, today and tomorrow, at this Agro Fair 2026. Ja, geweldig om dit te doen. Je hoort het, de food and health safety specialist. En ze heeft het heel mooi verteld waarom deze organisatie zo belangrijk is voor alle CARICOM-landen. Hey, thanks. Ik geef de handout terug. En dan gaan we nu op tour. Waar zijn we nu beland?
2: Het gaat om een stukje versnelde ontwikkeling. En machines, soms denk je aan hele grote machines en grote apparaten. Maar het gaat gewoon om dingen efficiënter te doen, makkelijker te maken. We staan hier bijvoorbeeld bij een suikerrieppersmachine. Beschrijf het even, Steven. Hoe ziet het eruit?
1: Man, ik zou aan iets anders denken. Het is gewoon een werktuig. Het lijkt in eerste instantie gewoon op een stoeltje. Maar het heeft iets als een steunpunt. Het heeft een lange stok, zoals een chapoutiki bijvoorbeeld. Probeer je een soort bezemstok maar een beetje dikker voor te stellen. En wat doen ze? Tussen het steunvlak en de stok, daar wordt de suikerriet uitgeperst. En het wordt keurig opgevangen vanuit een punt onder die stoel. Noem het maar even dat stoeltje. En het komt in een kalebas. En wat ik mooi vind, ik zie geen stainless steel, maar gewoon puur Surinaams hout.
2: Bosbijproducten, dus Surinaams hout. En ze maken hiervan sap. Zo zijn er een heleboel machines. Heeft het een speciale naam ook, Gut?
4: Ja, dus deze hout is kopi. Chenimbi. Wout Salamakans Chenimbi. Ja.
1: En vrij vertaald is dat?
4: Suikerriet pers, ja.
1: Chenimbi.
4: Chenimbi.
1: Chenimbi. En je Salamakans is niet eenvoudig hoor, maar geweldig. Met wie spreken we?
4: Met meneer Aboykoni, Yaisi Aboykoni.
1: Aboykoni.
4: Apanyandu.
1: Van Apanyado, ja, heel klinkende naam. Aboykoni.
4: Akesamau, resort Apanyado. Daar komt jullie boven helemaal naar boven Suriname.
2: Maar Akino, dus eigenlijk, Sami begrijp Dondo, hè? Die is naar een machine, zou je gebruiken tap zee in het dorp?
4: Abba machine die zien, de one belangrijk zijn die alle dorp. Dus no one dorp naar de tap zee nabi. Dus na die zien we make full, te wogo begi. Alle jaren, al die tijd we beginnen aan dit werk. Voor tien wat eraf ben ik grond, maar voor kankers moro krakti.
2: Oké, dus dan een biscultuur. Heb je nou de jazz of nou de Steven? Want atjen wat eraf, suikersap, wordt eigenlijk gebruikt als offer voor gromma. Maar is dat gromma? En in principe dat nou een stroom neko aan de orde jazz. Dan gewoon een stuk hout en we gebruiken die voor bas à la de Sani.
4: Ja, precies.
2: Dankjewel.
1: Wow, top. Thanks meneer Aboykoni. Nou een tof story, ja. En jullie gaan nog heel veel, of je gaat nog heel veel hiervan weten binnenkort. Ook een heel uniek product dat we hebben gezien op de Agrobeurs 2026 onder auspiciën van LVV. En dit is echt om even stil van te worden, hoor. Dit was voor mij een wow moment, man.
2: Maar die creativiteit, hè? En over creativiteit gesproken, en meneer Aboykoni. Kennis, dat is het allerbelangrijkste. We staan nu bij ADEC.
1: ADEC, de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De agrarische productie, dat is FTW, dacht ik, nou. Tof, voedseltechnologen, voedselindustriële in de maak hier. Met wie gaan we in gesprek?
5: Jullie gaan in gesprek met Esra Groen van de Anton de Kom Universiteit, studierichte agrarische productie.
1: Hoe spannend is het om landbouw te studeren en wat heeft de toekomst in petto voor Suriname, de nabije toekomst?
5: Nou, landbouw gaat altijd spannend zijn, de reden waarom we eten dagelijks voedsel. Dus het gaat altijd interessant zijn en Suriname is een land van lekker eten. Dat weten we allemaal. Dus dan gaat landbouw altijd interessant zijn voor ons.
1: Nou, wie in de F&B-business is, food and beverage, weet dat mensen altijd gaan willen eten en drinken. We zien ook een lovely young lady hier. Wat is uw naam?
6: Ik ben Viraisha Gowri van de studierichting Agrarische Productie en ik studeer landbouw.
1: Alright. Waar zien we u over 10 jaar?
6: Nou, mede-eigenaar van Ways to Wonders. Wij zijn Ways to Wonders, een onderdeel van de studierichting Agrarische Productie. We hebben vorig jaar meegedaan aan de Studenten Challenge van de Universiteit van Wageningen. En bij deze challenge moesten we een nature-based solution creëren voor Suriname. En dat hebben wij gedaan door biopots te maken door met behulp van het overtollig afval die momenteel in Suriname is. En dat is bijvoorbeeld een paddikaaf, cocopiet en bananenbladeren. We combineren deze ingrediënten hier. En dan maken wij dan zo'n potje. Zo'n potje heeft dan bijvoorbeeld neem. Het is insectenafwerend, schimmelafwerend. En daarnaast heeft hij ook cocopiet. Dat betekent dat die potje dan vochthoudend is. En daarna, wanneer uw plantje al 3 weken oud is, kunt u dan uw potje met plantje dan overplanten in de grond. Dus bij deze zaaibakken zou u dan die pot uit die plant uit het pot moeten eraf halen en dan in de grond steken. Maar met onze potje gaat die pot met plant in de bodem.
2: Oké, als ik het goed begrijp, dus is het eigenlijk een soort mini-zaaibak. We kennen de kunstzaaibakken waarin je zaadjes gaat plaatsen. Allemaal van synthetisch materiaal, plastic en dergelijke. En van restafval, dat eigenlijk natuurlijk is, bladeren, cocopiet en neem en dergelijke, hebben jullie nu zo'n bakje gemaakt. En daarin ga je dan zaaien in die potjes. Ja. En dan kan je het in de grond, en het is afbreekbaar ook. Ja. En milieuvriendelijk. En dat hebben jullie bedacht op de Universiteit van Wageningen?
6: Nee, op de Universiteit van Suriname. Ja. En dus dat gaf ik aan van we hebben vorig jaar meegedaan aan de challenge van de Wageningen Universiteit.
2: Nou, ik denk dat als je...
6: En met dit project hebben wij dan de eerste prijs behaald bij de Wageningen Universiteit van Nederland.
1: Dus we praten hier met twee techno-champions. Geweldig werk.
6: De groep bestaat uit 4 mensen en vandaag zijn er toevallig wij tweetjes hier.
1: Oké, dus 2 geniuses. Wie zijn de 2 anderen?
5: Shanisha Badri en Stephanie Weingarten.
1: Hey, geweldig. Complimenten en nogmaals verlaten felicitaties aan deze Fantastic Four. Dit soort verhalen wil ik horen en dit maakt een land trots. Hebben jullie al patent aangevraagd of octrooi?
6: We zijn momenteel bezig. We zijn in het proces daarmee.
1: Want dit gaat de wereld veranderen, hè? Het is barrier breaking.
6: Ja, en met de winning van deze challenge zijn we ook dan automatisch doorgestroomd naar de Youth Incubation Lab van Rome. Dus dan in oktober moeten wij dan ons idee weer gaan pitchen in Rome.
1: Fantastisch, heel veel succes. Ik ben die naam even kwijt.
6: Wiraisha.
1: Wiraisha en Gesran. Esran.
5: Esra,
1: ja. Esra, geweldig man. Heel veel succes. Jonge mensen met grote ideeën en de Anton de Kom Universiteit, studierichting agrarische productie. Doe die stand aan. We gaan nog niet naar Elias. Ik wil toch even terug naar die Palolo stand waar ze leer maken van planten. Ik kan het niet geloven. Hey, thanks. Het is de Agrobeurs. De ene verrassing na de andere. En nog geen 5 minuten zijn we weer een hele tank aan informatie rijker, Quintus.
2: Ja, dat is het mooie van deze beurs. Er zijn meer dan 200 stakeholders, standhouders die hier hun producten aanbieden. En het mooie daarvan is, het ministerie van LVV heeft dit eigenlijk gefaciliteerd, mogelijk gemaakt. Ik heb met enkele standhouders gesproken gisteren en ze zeiden van, het is zo fijn dat wij de kans krijgen om te laten zien wat we maken. We zijn nog niet groot, we zijn in de beginfase, maar hun deelname is gratis. Je kan gratis meedoen aan de beurs, opgeven de stand kreeg je ook van het ministerie, dus die hebben gefaciliteerd, over samenwerken gesproken, het mogelijk maken dat ze hier kunnen zijn. En zo ontdek je ook van wat we zelf hebben, want onbemind, hoe zeggen ze dat ook
5: alweer?
2: Onbekend, ja. Onbekend maakt onbemind. En als je niet weet wat je moet weten, ga je nooit weten wat er is. We zijn nu eindelijk bij de Palulu stand beland. En het mooie ervan is live via Radio 10. Deze stand is van Reina Raveles. Als ik je dit laat voelen, Stephen. Huh? Van welk dier denk je dat het komt?
1: Mm.
2: Een stukje leer, een beetje bruin stukje leer.
1: Kaiman?
2: Nee, het is geen kaiman. Reina, vertel.
7: Nee, het komt niet van een kaiman.
1: Nee, ik heb een beetje voorinformatie. Ik wil het nog even spannend doen. Maar inderdaad, indrukwekkend. Ik kon mijn oren niet geloven. Quintus heeft me hier naartoe gesleept, om het maar zo te zeggen. Fantastisch. Hoe gaat het met u?
7: Het gaat goed. Ja.
1: Nou, heel uniek product. U mag het aan Suriname vertellen.
7: Oké, dankjewel. Wel, we hebben 93% bos. En we doen er eigenlijk veel te weinig mee. Veel te weinig duurzaam ondernemen ermee. En de wereld is eigenlijk aan het veranderen. De wereld is erachter gekomen dat de mode-industrie de tweede grootste vervuiler is van het milieu. En er is een hele beweging wereldwijd die materialen van de toekomst aan het ontwikkelen is. En binnen dat kader heb ik dus Palulu-leer ontwikkeld. Dat is dus een leer van, ze noemen het vegan leather. Dus plantaardig leer. En dat is gemaakt van de Palulu-bloem.
1: Ongelooflijk, hè? Dus uit die vezels, die worden zodanig bewerkt, nou, om hier gebruiksartikelen van te maken. Ik zie hier een dure tas, echt in high fashion. Misschien kunnen we dat ook delen met de luisteraars.
7: Ja, dus eigenlijk, er is een proces wat gaat van die bloem naar die tas. Je maakt een pulp, die pulp droog je. Daar krijg je vellen uit die dus op leer lijken. En daar kan je tassen mee maken, je kan daar portemonnees mee maken. Voor wat betreft de tassen werk ik op dit moment samen met Flojo. Dat is echt een designer, professional. Ik hou ervan om dingen te maken, maar ik ben geen professionele designer voor tassen en gebruiksvoorwerpen. Maar daarom is het goed en ik vind het fijn om samen te werken met anderen.
1: Dat is het sleutelwoord van de dag, hè? Samenwerken. Daar wenkte ik je voor, hoor, Quintus.
2: Ja, en als het gaat om samenwerken, wat heb je nodig? Welke samenwerking heb je nodig? Wat kunnen andere mensen doen om te helpen om dit product te ontwikkelen verder?
7: Nou, het is eigenlijk echt dat we elkaar helpen. Ik deel de kennis ook, ik geef workshops. Die workshops zorgen ervoor dat er middelen zijn om dit verder te ontwikkelen. Natuurlijk ben je ook altijd op zoek naar grants en financiële middelen. Om het verder uit te voeren. En we staan hier op de beurs. Kleine artikelen gemaakt, sleutelhangertjes, bandjes en die zijn gewoon beschikbaar voor 100 SRD. Zodat mensen een gevoel krijgen voor wat plantaardig leer is.
2: Maar het mooie, stel je nou eens voor, ik heb 2 of 3 hectare en ik wil palulu gaan planten om je te helpen om palulu leer te maken. Is dat ook een methode? Kunnen wij nu bijvoorbeeld palulus gaan planten?
7: Nou, dat wordt interessant wanneer die markt is ontwikkeld. En die markt zie ik vooral voor buiten Suriname, dat het echt een exportproduct kan worden. En dan kan je echt gaan opschalen.
1: Nou, fantastisch. We staan oog in oog met de toekomst. De naam ligt er ook niet om. Forest Futurism. Heel uniek bosbijproduct. Dus het gaat beyond your imagination en ik word hoe langer hoe wijzer hier op de Agrobeurs 2025. Mevrouw Reina Rafales, hartelijk dank. Ik mag natuurlijk verklappen, geen onbekende, de dochter van Dobro staat hier. En mevrouw Rafales natuurlijk. En mijn oud-buurmeisje, hoor, ik heb een voorsprong op Jörg Winter.
2: Heb je gehoord wat hij heeft gezegd? Hij heeft een voorsprong op hem.
1: Ja, ik ken haar een beetje langer, denk ik. Vanaf kleins af en we klommen altijd in die goejavenboom. Een pere goejavenboom was het, nou. Dat zie je ook bijna niet meer. Maar ook dat was agro business. Hey, dit is tof. Ik denk dat dit binnen 100 jaar een multi-billion dollar company zal zijn.
7: Een beetje eerder dan 100 jaar. Misschien 10 jaar.
1: Dit is the future, denk ik, hè?
7: Ja, it's the future.
1: Okay. Hey, thanks. En je ziet het, verrassing op verrassing. We gaan nu toch weer even naar een volgende stand. En dan kan Elias nog even wat spinnen in die tussentijd. Ik hoor je niet, hoor, want weet je, we hebben delay toch. Dus ik ga nu pas dat ding in mijn oor steken. Ja. En dan hoor ik je.
2: Okay. Wat mooie ervan is om te zeggen, we hebben pas de helft van de eerste rij gehad. Hè? Dus we lopen nu naar de andere kant waar er nog meer andere dingen zijn.
1: Je hebt het al gezegd. All dankjewel. Right. Elias, we zijn straks live vanaf de tweede rij.
0: Afgesproken, na de break. Tot zo. Yo.

0: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
1: Wat maakt dat je er altijd weer stralend uitziet? Bingo. Wasmiddel van Bingo. Verkrijgbaar in poeder en vloeibaar. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt. Voor de beste prijskwaliteit. Bingo. Zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo.

0: 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthall. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Frans Zangrafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Kwak die temko, biji.
2: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

0: Skip. Das Skip.
1: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
2: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
3: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries.

0: Radio 10, live vanuit de KKF Beursterrein. De Agrarische Beurs met Steven en Quintus.
1: Jawel Elias, dankjewel. Het is een geweldige sfeer hier en je weet, af en toe kom je even in de VIP-section terecht. En dat is niet anders. We zien toch wel heel opvallende bezoekers. Mensen die een beetje in hun best te doen zijn. Veel producten van de natuur. Je had het net over stromend of vloeiend goud, nou, Quintus.
2: Ja, we hebben het gehad over vloeibaar goud. Dat is de bijen. Maar we zien hier zo ook in de vrije tijd zien we parlementariërs lopen. We zien ministers lopen. En ik ben wel even benieuwd. We gaan gewoon midden in het gesprek gaan. Steven,
1: even, het lijkt gewoon op intern beraad hier, hoor. Want die twee heel bekende Surinamers. 3, 4, 1. Quintus, Tjarewaka.
2: Ja, nou, gisteren hebben we de president ook horen zeggen van het gaat om samenwerken. Op ministerieel niveau. Hoe zien we die samenwerking, minister Buitenlandse Zaken, meneer Mouva? Goedemiddag, welkom op de beurs. Wat brengt je hier?
3: Nou, Suriname brengt me hier wat Suriname te bieden heeft. En ik zie al een heleboel.
2: Ben je in hoedanigheid als minister of als zelfplanter? Want ik neem aan dat jij prani toe.
3: Ja, ik heb zo'n, zo'n plantenbak, dus dat lukt aardig. Ik heb laatst nog wat pepers en zo ervan af kunnen halen, wat sla. Maar ik ben hier vooral om te zien wat we hebben. Wat ik op tv heb gezien heeft me inderdaad geïnspireerd om het live te komen zien. Want uiteindelijk is dat Moussera Dorossi. Dus dat komt weer terug een beetje op mijn bord. Als minister ook responsible voor international business. Dus ik ben benieuwd, maar ik ben nu al onder de indruk.
1: Geweldig om dat te horen natuurlijk.
2: Nou, het is fijn om te zien dat je ook in je vrije tijd geïnteresseerd bent in wat de productie, de agrosector voor ons...
3: Je ziet het geen pak of jas en das, maar gewoon lekker...
1: Sporty.
3: Lekker sporty, ja tuurlijk.
2: Weet je wat ik soms zo interessant vind, Steven? Je ziet ze dan debatteren in de Nationale Assemblée. Ik ga niet zeggen gangster, maar... Rosselli... Rosalie Cotino.
4: Grap.
2: Ik denk niet dat je hier als parlementariër bent, maar gewoon...
4: Nee. Gewoon...
2: Hobby outfit, legging, handschoenen. Heb je groene vingers?
4: Ja, toch wel. Ik heb moestuintje, ik plant zo nu en dan. Ik moet het nu weer oppakken, dus ik ga gewoon plantjes halen. Meestal sla ik zelf uit, maar ik ga nu gewoon wat planten ophalen.
2: Wat vind je van de versnelde ontwikkeling in de agrosector?
4: Goed. Positief, zeer positief. En we moeten het... geluk door laten gaan.
2: Wat valt jou het meest op?
4: Dat we niet stil blijven. Dat we er geloof in hebben. Dat we inderdaad richting een voedselzuur kunnen gaan. En we moeten dat uiteindelijk gaan doen.
2: Maar
4: en
2: we moeten voor onszelf eerst zorgen. Want wij moeten eerst eten. Laten wij thuis bij...
4: Voor onszelf zorgen lukt al. We moeten gaan uitbreiden. We moeten gaan uitbreiden, Quintus. En we hebben... We moeten ook binnen de agro moeten we gaan kijken naar welke mogelijkheden zijn er. Welke technologie is er om gezond, maar versneld onze voedsel te laten. Je snapt wat ik bedoel, toch?
2: Als ik zo naar je kijk, dan zie ik dat je net binnen bent. Want als je ziet wat er allemaal... Ik wist nooit dat je met een broschkotter... Een heggeschaar kan gebruiken als ploegmachine, als inzaaien, als hoge bomen snoeien. Eigenlijk in mijn gewakkapje.
4: Ik ben
2: daar
4: net binnen.
3: Sta je erbij stil. Dat we onze eigen reis eten. Er zijn landen die reis moeten importeren. We realiseren. We eten onze eigen terblad, we eten onze eigen antroa, kousenband, sopropo, noem het. Wat we verder moeten gaan doen, we moeten onze eigen uien gaan produceren, we moeten onze eigen bruine bonen kunnen doen, we moeten onze eigen, alles aan in doppertjes, in blikken en dat soort dingen, die moeten plaatsmaken en uitbreiden. Dus dat sluit aan op wat je zegt, we moeten voor onszelf zorgen, we doen het al. Maar we moeten iets meer gaan doen en ik denk dat deze beurs aantoont dat we het wel kunnen. En daar gaan we ook als regering een paar stappen in gaan zetten, ja. Want het ziet er goed uit.
1: Helemaal oké, natuurlijk.
2: Als regering houden we jullie vast daaraan, hè?
1: Ja, helemaal.
2: Faciliteren en samenwerken,
1: ja. Je zal verrast zijn van de variatie. We hebben al zoveel leuke dingen gezien. We hebben bijvoorbeeld kennis gemaakt met leer uit Palolo. En ja, dat van die broschkotter, dat is een beetje high-tech. Maar bijvoorbeeld die suikerrietperser uit het binnenland. Helemaal akoestisch, hè? Zonder staal, gewoon van Surinaams hout. En dat ding werkt. Dus we hebben het. Thanks. Fijn dat we even mogen aanschieten hier op de beurs. En veel plezier natuurlijk, minister Bouva van Buitenlandse Zaken en parlementariër Rob.

0: Sally, Cotino, top, top, top, dat ze hier aanwezig zijn. Ik zie veel sla, het lijkt op een kerstboom. Het is heel mooi gedecoreerd.
1: Dus toen ik het de eerste keer zag, dacht ik van het is een kunstwerk voor bij mij thuis in de woonkamer. Maar dit is vertical farming. Het gaat eigenlijk hydroponic, het is een hydroponic systeem waarbij je nu niet meer in horizontaal gaat planten, maar gewoon de lucht ingaat. Dus je moet je voorstellen zo'n PVC-buis dat zelf gemaakt is. Een PVC-buis dat zelf gemaakt is, heeft ongeveer op één ring 6 mogelijkheden om kropsla te telen. En de hele man hierachter is deze grote meneer.
0: Onze complimenten, het staat er groen en fris bij en je krijgt er meteen zin in. Dit is een product dat elke seconde van de wereld gebruikt wordt.
2: Ja.
0: Op elke hamburger.
2: Ja, goedemiddag, goedemiddag. Ik ben de heer Erwin, ik ben degene die de systemen zelf maakt hier. Tower verticaal systeem en ik ben bereid om eigenlijk een tower farmer verticaal systeem willen opzetten. En natuurlijk geef ik ook mensen informatie, trainingen. De jongeren die echt graag willen leren, mogen ze bij mij komen kijken en om dit systeem ook te leren maken. Ja? Maar als ik bekijk nu, ik heb de laatste jaren ook training verzorgd, zie ik de vrouwen meer actiever dan de mannen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Het is ook niet zo arbeidsintensief, no?
2: Ja, het is wel arbeidsintensief. We kunnen dan commercieel gaan doen. Het is lonen. En net is er een vrouw ook naast mij gekomen om zaden te kopen over sla. En ik vraag of die zaden goed zijn. Maar die zaden waren vanuit Brazilië. En het groeit wel goed hier in Suriname.
1: Hoe werkt dat precies, Erwin? Je hebt zo'n PVC-buis. En vanaf welk proces begin je met die vertical farming aquaponic?
2: Kijk, dit proces is... We hebben altijd uitdagingen. Hè? Dus natuurlijk heb ik eerder ook met cementbord gewerkt, maar het werkt niet. Waar je gewerkt hebt, maak je altijd fouten. En zo corrigeer ik mijn systemen.
1: Ja, maar hoe werkt het precies? Je hebt zo'n pijp en je hebt gaatjes. En dan kun je gewoon een plantje in dat gaat gooien en het gaat groeien?
2: Ja, het gaat niet zo makkelijk. Hè? Je moet eerst je training volgen. Want er zijn bepaalde kniepjes, theoretisch vooral. Moet je dan die dosering kennen. Je moet dan weten hoeveel, je moet je zuurgehalte gaan checken en je voedingswaarde, weet je. Dus elk gewas hebben een eigen waarde, ja.
1: Oké, dankjewel Erwin. We stonden bij de stand van Hydro Crops en Suriname Organic, waar ze eigenlijk in de lengte groeien. Want je moet je voorstellen, weet je hoeveel meters je nodig zou hebben om zoveel sla te kunnen produceren?
0: En grond.
1: Het zijn, juist, het zijn 80 kroppen sla, hè?
0: Ongelooflijk, man. Het staat echt prachtig. Je moet het zien. Kom naar die beurs en zie dit. Kom zeker bij de Suur Organic en Hydro Crops. Erwin staat hier. Hij weet er alles over. En ik was nog aan één ding benieuwd, hè. We hebben gasten gesproken uit het binnenland, uit boven Suriname. Een student uit Nigeria die op de afdeling of de studierichting landbouwwetenschappen zat. Het Caribisch gebied hebben we gehad. Ook een parlementariër uit Wanica. Waar staat uw bedrijf?
2: Ik ben gevestigd op Nieuw-Amsterdam, Centrum, ja.
0: Ja man, kom alweer in een represent. En je ziet het, hè. Geografisch, nationwide is landbouw het ding. En fantastisch. Onze complimenten voor deze geweldige beurs. En al helemaal voor het mooie werk dat hier wordt tentoongesteld. Op next, Quintus.
1: Gauw naar het vloeibaar goud.
0: Ik ben benieuwd. En ik zie alleen maar mooie dingen. En ja, de natuur heeft ons veel te bieden, hè. En inderdaad. We moeten er exportwaarde aan geven. We moeten het bankable maken, cashable maken. En dit is spannend. Wauw, zoom, zoom, zoom.
1: Wist je dat bijenteelt valt onder landbouw?
0: Ja, man.
1: Ja, het valt onder landbouw. En ik dacht altijd dat het bij veeteelt hoorde, want het waren dieren, insecten. Maar het valt onder landbouw.
0: Waarom valt het onder landbouw?
3: Bijenteelt valt onder landbouw. De reden waarom? Omdat bijen zorgen voor de bestuiving van gewassen. En hierdoor hebben we dan een hoge productie van landbouwgewassen. Zij zorgen voor de bestuiving. Zij zijn de topbestuivers.
0: Ik ken het vooral van vanille nog. Hè. De Portugezen en de Spanjaarden hebben vanille leren kennen bij de Azteken of zo. Nemen het mee naar Spanje en Portugal, maar er komt geen vanille. Ze worden de bijen in Zuid-Amerika vergeten.
3: Ze worden bijen?
0: Precies, die vanille kon daar niet groeien omdat er geen bijen waren.
3: Oh ja, klopt. Helemaal. Daarom hebben we de bijen nodig voor de bestuiving. 90% zorgen zij voor de bestuiving van onze gewassen.
0: Dus dat zijn landbouwpilots, om het even zo te zeggen. Waarom wordt honing nu vloeibaar goud genoemd?
3: Honing wordt vloeibaar goud genoemd omdat er heel wat antistoffen erin zit. Komt u mee, u kunt proeven. Laten we samen gaan.
0: Hé, hey, wat een voorrecht. Je weet toch, sweet as honey. Het is ook veel gebruikt in de muziek, hè? Het woord honing, sweet as honey. You're my honey. Yeah, honey pie. En nou, we gaan even proeven. Een kleine lepel.
3: In Suriname hebben we verschillende honingsoorten. We hebben de bibbehoning. Komt van de bibbeboom. U kunt het proeven, daar kunt u zelf uw mening geven. Kijk, laten we proeven.
0: Krijg ik echt een gezonde dosis hier.
3: Zeker weten.
0: Lekker hoor.
3: We hebben de parwa honing.
0: Coroni, represent nou.
3: De welbekende parwa honing.
0: Ook weer eigenaardige smaak, hè? Ze hebben allemaal een typische smaak.
3: Typische smaak, ja. Dit is de Mira Udu honing.
0: Wow. Mira Udu van Udu boom, die lange slanke boom.
3: Ja, lange slanke boom.
0: Die ook in de kul groeit, hè?
3: Ja, in de droge tijd zien we het vaak, die helikopters die rondvliegen. Dat is die Mira Udu boom.
0: En die kon ook de droge tijd aan, hè? Als die bloem bruin rood wordt, dan is de droge tijd officieel begonnen.
3: Officieel begonnen, ja, ja, ja. Dit is de Tapirira honing van de Tapirira boom.
0: Oké, en wat groeit deze boom?
3: Deze boom groeit het meest op Coroni, Nikeri. Daar hebben we de Tapirira boom. Ook natuurlijk ook in het oude, in het kustgebied.
0: We zijn al bij 4, hè? Dit wordt nummer 5.
3: Ja, dit wordt nummer 5. We hebben de bosbloemen. En de bosbloemen verschilt helemaal van vegetatie tot vegetatie. Want in Nikeri hebben we andere bosbloemen. In Coroni hebben we andere bosbloemen. Dus het hangt helemaal van het district af. Dus de smaak zal sowieso anders zijn.
0: Maar het smaakt allemaal even spannend hoor, man.
3: Dit is de tafraboom. U kent wel de tafraboom.
0: Ik ben mee in de buurt, ja. In Noordzee is er nog veel.
3: Of zo?
0: Eet tafraboom omdat hij een plateau heeft aan het op het dak.
3: Precies. U kunt het proeven en u kunt uw mening geven. Elke smaakpapille van de mens verschilt.
0: Men die tafraboom?
3: Ik vind de bosbloemen het lekkerst.
0: Hey, die is lekker, maar die eerste vond ik ook tof, hoor. Hey, die bebe was echt ook lekker hoor.
3: Ja, en we hebben niet alleen deze honingsoorten. We hebben ook nog de moppe honing. We hebben de jamu honing. We hebben de sweetbontje honing. We hebben de kankantriboom. Het is allemaal seizoengebonden.
0: En waar die bij dus aan het werk gaat.
3: Precies, waar we de bijenvolken zitten. Dan gaan we even na inspecteren. Hoe ziet onze vegetatie eruit? Hebben we Mira Udu in dat gebied? Hebben we jamu in dat gebied? Aan de hand daarvan constateren wij dat het bijvoorbeeld bibbehoning is, jamuhoning is. Ja, en zodoende hebben we dus verschillende smaken honing in Suriname. Nou, heel geneeskrachtig, antibiotisch, heel goed voor de gezondheid van de mens. En niet te vergeten, we hebben onze propolis. Wilt u het aanraken? Voelt u het?
0: Laten we dat even voelen.
4: Wat voel je? Wat zie je?
3: Propolis, wat voelt u?
0: Ja, iets. Als een confijtenvrucht, een beetje zacht, rubberig, ja.
3: Ja, plakkerig.
0: Mm-hmm.
3: Wat is propolis? Nou, propolis, de bijen halen van boomhaarsen, van bloemknopen. Ze verzamelen dat allemaal. Ze komen dan terug, ze brengen het naar hun bijenkast. En wanneer er openingen zijn, toch, dan plakken ze het dicht hiermee.
0: Een soort bodyfiller.
3: Jawel, jawel.
0: Dus zulke engineers zijn het, architecten, engineers.
3: Precies, ze zijn zo klein. Maar ze zijn geweldig. Ze zetten het dan om in propolis. En dit is dan beschermd tegen bacteriën, ziekten, virussen.
0: Wow.
3: En het is bewezen het is. En wij, voor de mens, ja, voor de mens is het heel erg genieskrachtig. En wij lossen het op in alcohol. Het wordt niet in water opgelost, in alcohol. Jawel, u kunt het proeven. Dan kunt u het ervaren en dan zegt u me wat
4: een druppel,
3: u... Jawel, een druppeltje. Het is inwendig en uitwendig gebruikt.
0: Oké, okay, jongens, wordt hier beter gemaakt. Maar
4: stel je nou eens voor dat je allergisch bent tegen bijengift?
3: Ja. Als u allergisch bent...
4: Kan ik dit ook gebruiken?
3: Ja, ja, u kunt dit gebruiken. U kunt dit...
4: Kan iedereen een teler, een imker worden?
3: En ieder kan een imker worden. De reden waarom. We zijn beveiligd. We hebben een bijenpak. We hebben een bijenpak. Ziet u hier. Een bijenpak.
0: Wow.
3: We hebben handschoenen. We hebben laarzen.
4: En als ik zo'n bijennest bij mijn huis heb. Ben ik dan een imker?
3: Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. U gaat eerst de basistraining moeten aanleren. U gaat weten hoe u moet omgaan met de bijen. De basic gaat u moeten leren. Ten eerste gaat u een bijenpak moeten aanschaffen. U gaat weten hoe een bijenvolk te vangen. En aan de hand daarvan gaat u dan management moeten doen. Hoe reageren de bijen?
0: Is er een band tussen de imker en de bijen op den duur?
3: Ja.
0: Raken jullie gewend aan elkaar?
3: Ja, op den duur is er een band. Omdat u dan gaat samen meeliefen met de bij. Hoe de bij werkt, leeft in de bossen. Zo gaat u dan meeliefen. Oké, de bijen zijn agressief, sowieso. Maar aan de hand daarvan gaat u dat aanpassen. U gaat aanpassen, niet de bijen gaan aanpassen. U gaat u moeten aanpassen.
0: Oké, ja. Geweldig. We hebben gesproken met...
3: We hebben gesproken met Farah Debi van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserijcoördinator Bijenteelt.
0: Wat de expert.
1: Ik wil graag weten, zo'n kolonie, een bijenkolonie, hoeveel liter honing produceert het?
3: Zo, het hangt helemaal vanaf. Zeg maar, als u een mooie grote volk heeft, heeft u zeker minimaal 11 liters honing.
1: En je moet je voorstellen, een liter kost 1000 SRD bijna.
0: Wow.
1: Dus daarom wordt het vloeibaar goud genoemd.
0: Wauw. Geweldige business, hey, beekeeping of bijenimker. Mooie stand, sla het zeker niet over. Het
3: nee,
0: is,
3: zeker niet. Mist u onze glazen kast niet. U ervaart de bijen van dichtbij. Gezegd, het lieve van de bijen kunt u dichtbij ervaren. Ziet u. U kunt
0: fascinerend hoor.
3: Heel fascinerend. U kunt dit niet missen. Wow. Hier ziet u de koningin.
0: Ze zit wel liever veilig opgesloten. Hè?
3: Jawel. Ja.
0: Dat krijg je goed doen. Hè?
3: Anders kunnen we het niet zien. Ze gaat dan schuilen.
0: Oh, I see.
3: Gewoon hem apart gezet.
0: Okay, nou, fantastisch hoor. Een wereld van verrassingen moet ik zeggen, Quintus. Ik ben overbluft hoor. We hebben zoveel informatie gehad en gedeeld. U heeft nog 1,5 dag de tijd om deze beurs te bezoeken. Tot hoe laat vanavond trouwens?
1: Tot 10 uur. Morgen ook vanaf 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds is de beurs open. En het is gratis. Let wel, toegang is gratis.
0: Je ziet een heleboel dingen. Ik heb na lange tijd die oranje Marcosa gezien. Die zoete Marcosa.
1: Hey.
0: Ik dacht het is verdwenen, man. Je ziet het bijna niet meer.
3: Rogelio Friesde gaat dan even wat uitleg geven over kristallisatie, als dat kan.
0: Oké, okay, we hebben echt een paar seconden, want Elias die brandt van verlangen om natuurlijk de volgende hitsong te draaien. Maar we gaan dat toch even doen.
5: Oké.
0: Okay. Rogelio.
5: Ja, klopt. Ik ben Rogelio Friesde.
0: Coroni.
5: Klopt helemaal.
0: Dat heb ik van Tranga Rogi geleerd.
5: Ja, dat van kristallisatie, als je kristallisatie ziet, is een teken van echte honing. Vele mensen, wanneer ze kristallisatie zien, denkt men meteen van, hey, dit is maar nep mee, dit is maar potsoekro in een honing. Klopt helemaal niet. Kristallisatie is een teken, is een echte teken van echte honing. En kristallisatie komt voor door veel, een bepaalde vochtigheid in zo'n honing. En parwa honing heeft een bepaalde hoge vochtgehalte, waardoor je dan bij de parwa honing veel meer kristallisatie hebt.
0: Nou, wat een expert moet ik zeggen. Top, top, top man. De man weet alles over bijen en het kristalliseren van honing. Toffe mensen moet ik zeggen hoor.
3: Ja, en ik wil nog wat aangeven. Als u bijen in de buurt ziet of bij een huis, maakt niet uit waar dan ook. U moet hem niet vernietigen. U moet dus gewoon een imker dichtbij zijnde van uw buurt bellen. En dan komt hij hem ophalen. Zo beschermen we onze bijen. Want onze bijen zorgen voor de bestuiving. 90% van de bestuiving. Maar als we ze vernietigen, dan hebben we geen bestuiving van groenten en gewassen. Dus we moeten bij deze onze bijen beschermen.
0: Dus de bee patrol kunnen we zeggen. Dus de bijenpatrol, die hebben ook de snake patrol. Want die willen ook niet dat je een slang wat doet. Want ze hebben hun rol in de ecologie en het ecosysteem. Dus, hey tof.
3: Balans in het ecosysteem.
0: Mevrouw Debi, meneer Friesde, hartelijk bedankt voor dit mooie moment. We gaan even terug naar de studio, even terug naar Elias. En dan komen we met de closing remarks van Quintus. En ik zie hier de grootste drone die ik ooit heb gezien. Hiermee kan je naar Guyana, volgens mij.
1: En het vliegt bijna 250 kilometer per uur.
0: Is toch niet van de politie?
1: No. Hiermee zaaien ze in en besproeien ze. Die echt, dus iedereen kan het besturen ook.
0: Oké, okay, straks meer hierover.
1: Ja.
0: Oké, okay, je wordt echt piloot van die drone. We doen nog één laatste korte afsluiter. Ik hoop dat je ook de smaak te pakken hebt, Elias. En als man met landbouwachtergronden in de Hampton Court, Paul de Nikeri, ben je natuurlijk van harte welkom.
6: Oké, okay. Na de break de laatste flits. Tot zo.
0: Ja toch.
6: Oké. Okay.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Dawood King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Hey, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey, pak je mijn belly zo. Pakka, je ligt.
3: Ja?
2: Maar hoe staat het met het werk in Klaar de San, toch?
3: No span, baas. Alles al gedaan. Met Polymax.
2: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
3: Met Polymax.
2: Die legplank, hoe staat daarmee?
3: No span. Polymax.
2: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
3: Baas. No span. Polymax.
2: Oh, oké. Wat heb ik wat erin hier?
3: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
4: No span. Alles gedaan met Bison Polymax.
5: Spelen is leuk en leerzaam met goed speelgoed van Sweetheart. Ons speelgoed is niet alleen stevig en mooi, maar ook 100% gekeurd op kindveiligheid. De allerleukste bouwdozen, spelletjes en oefenboekjes, maar ook volle puzzels en knutseldozen. Genoeg keuze om samen te spelen en samen te leren. Heb je binnenkort weer een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor onze collectie verjaardagscadeautjes. Spaar tijd, kies, klik en reserveer en Sweetheart doet de rest.
6: Sweetheart, jouw favoriete speelgoedwinkel. Daar word je vrolijk van.

0: icons of social media.
1: Beste mensen, de Surubet Lotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surubet.sr. Surubet Lotto, etang amore drangawang.
2: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gi pikinenge, Surubet na iteli.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
4: Naskip. Naviu.
5: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: en we gaan voor de laatste flits live vanuit het KKF Beursterrein, waar de Agrarische Beurs. Momenteel.
1: Het KKF-beursterrein met de Agrobeurs. En dit wordt de laatste flits waar we natuurlijk via de radio laten horen en proberen te beschrijven wat we zien, zodat u nieuwsgieriger wordt om te komen naar de beurs.
2: Ja, we gaan even up close and personal met Quintus, want we hebben hem de voorbije weken elke dag op de radio gehoord. Je hebt je echt ingezet om deze beurs tot een succes te maken, moet ik zeggen. Gefeliciteerd alvast. Ben je tevreden met hoe Suriname reageert?
1: Nou, ik zal de eer niet aan mezelf houden, want het team van LVV die zich heeft ingezet, het ministerie die heeft gefaciliteerd, de minister Mike Nursalim die het vertrouwen heeft gegeven aan al zijn personeelsleden. Iedereen die hier zit zijn mensen die werken ook op LVV. Die hebben gezegd, minister, we komen ondersteunen, we komen power, we kunnen komen helpen. Van 10:00 a.m. tot 10:00 p.m. Dit is echt voor mij eerlijkwaar een unicum wat ik hier meemaak.
2: Smells like team, spirit. Met spirit, ja.
1: Juist. Voordat ik helemaal ga afronden, we zitten nu bij het nieuwste en het jongste departement, het directoraat van het ministerie van LVV. En dat is het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. En hier doen ze hele mooie dingen. De naam zegt het wel, landbouwkundig onderzoek. Dus je kunt je bodem gaan onderzoeken. Je kunt het gebied waar je wil gaan planten gaan onderzoeken. Ze zorgen voor afzetmarkt en voor verwerking en wat je moet doen. Mevrouw Polaar die is daar ook werkzaam. Zij kan ons alles daarover vertellen.
2: Goedemiddag en welkom in deze uitzending. We gaan in gesprek met mevrouw Polaert. Welkom nogmaals. Interessant wat hij net inzet. Landbouwkundig onderzoek, afzet en verwerking. Eigenlijk de hele cyclus. Ne?
3: Goedemiddag, dank u wel voor deze gelegenheid. Ja, welkom bij het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Het is een vrij oude directoraat, maar er zijn nieuwe afdelingen, zoals de afdeling afzet en de afdeling agrarische verwerking. En komt u met z'n allen naar de beurs hier om te zien wat de verschillende afdelingen hier doen. En afzet, daarbij kijken we naar wat de voorwaarden zijn voor export voor de afzetten. En ook naar welke de potentiële afzetmarkten zijn. Welke netwerkverbindingen we hier kunnen leggen, want er zijn verschillende bedrijven hier, zo verschillende stakeholders. Komt u daarmee in contact en zoekt u de afzetmogelijkheden voor uw producten, voor uw agrarische producten. Komt u naar agrarische verwerking ook, waarbij u kunt zien welke nieuwe producten u kunt ontwikkelen, hoe u uw product, uw landbouwproduct, zoveel mogelijk, zo goed mogelijk kunt, heel duurzaam kunt benutten. Zoals de hele watermeloen, behalve dat groene gedeelte. Alles ervan kan benut worden. Komt u de watermeloen schil op azijn proeven als zuurgoed. Komt u ook nog de Marcousa chutney proeven. Het is de hele Marcousa die gebruikt wordt. Dus ook die schil. U zult geen afvalmateriaal hebben.
2: Ik heb een keer geleerd. Als je op schil eet, eet je eigenlijk echt alles. Hè? Want er zit ook aardig wat in die schil.
1: Ja, wat een woord ananas.
2: Oké, dat is een ander verhaal. Ah, ik kies me. Maar inderdaad, weet je, vroeger beter toch een manje met schillen al.
3: Ja, dat klopt. Dat is soms zo lekker, toch? Ja. Maar bij die Marcousa? Echt, het is ook voedzaam. Dus komt u dat maar proeven, eten, alles kunt u gebruiken.
2: Nou, het is de beurs van de eye-openers. Hè? Wanneer je dacht dat je al veel wist over de landbouw, weet je bijna niets. Want ik bedoel, ik heb constant nieuwe dingen geleerd en ook kennis gemaakt met deze nieuwe afdeling van LVV. Hoe zal deze afdeling, LOAV, de landbouwtoekomst van Suriname positief beïnvloeden?
3: Wij verrichten onderzoek en middels onderzoek dan zijn we bezig om de voedselvoorziening, de voedselzekerheid, voedselveiligheid, voedselkwaliteit te waarborgen. Diverse onderzoekingen plegen we, zoals ziekte en plagen en bij de teelt, innovatieve technieken, innovatieve methodes toepassen. Dus daarmee met onderzoek dat alles willen we promoten, zodat de agrarisector sneller vooruit kan gaan, hogere productie kan hebben en dan nog gezonde landbouwproducten kan leveren. Agrarische producten, ja.
2: Nou, helemaal. We zijn live met mevrouw Polaert. Houdt u haar in de gaten. Het ministerie van LVV, directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. Quintus, we zitten op de helft van de route. Heb je de score bijgehouden? Hoeveel bezoekers? We hebben 200 exposanten. Op hoeveel raampjes schat je het aantal bezoekers tot nu toe?
1: Nou, het mooie ervan is, we hebben een speciale telmachine bij de ingang. Een systeem waarbij we kunnen exact, want meten is weten, kunnen berekenen hoeveel mensen er binnen zijn.
2: Hoeveel scans?
1: Ja, gisteren hebben we boven de 5000, althans rond 8:00, 9:00 s'avonds was het al boven de 5000. Ik ben net gaan kijken, we zitten nu al richting de 3000. En het is een mooie zonnige dag, dus we verwachten nog meer mensen later op de dag. En natuurlijk, als je nu thuis bent en je bent relaxed, kom naar de beurs.
2: Leuk dat we zo'n beurs hebben. Er zit veel potentie hier. We hebben naar de minister van Buitenland geluisterd zo net. Suriname heeft potentie. Hoe brengen we dit potentieel tot leven? Wat zal het natraject hiervan zijn?
1: Nou, het natraject van het ministerie van LVV die verantwoordelijk is voor onze agrosector, maar dat niet alleen kan doen, want we gaan het samen moeten doen met die hele sector, met verschillende stakeholders, verschillende ministeries, want als het gaat om educatie, is onderwijs belangrijk. Als het relaties is om grond de regering moet eigenlijk integreren. En centraal mee bezig zijn. En wat we zien nu, dat het ministerie, de minister, heel erg bezig is met een stukje structuur. De basis in orde te maken, wet en regelgeving. Wat mogen we? We hebben gezien dat het in het verleden anders is gegaan, zoals we niet willen hebben. Maar we werken nu aan hoe we wel kunnen gaan. Hoe gaan we de toekomst in? En het mooie ervan is, er wordt gewerkt aan vertrouwen. Vertrouwen op bod. En dat gaat niet eigenlijk onbetrouwbaar waren of misschien een lekkage hadden. Moet je goede controle, goede handhaving moet je brengen. En dat kan je doen natuurlijk met z'n allen één team. En één team waarmee we samenwerken. En het natraject wordt nu deze beurs een stukje evaluatie. De minister heeft ook al aangegeven. Gehad, de stakeholders die allemaal hier vertegenwoordigen. Er komt trouwens de minister van LVV van Barbados. Die komt ook speciaal voor de beurs zondag aanstaan. Dus dat is morgen naar de beurs om te kijken wat hebben we in namen en hoe kunnen we gaan samenwerken. Dus dat zijn het ministerie van van het gesprek ging met de minister. Hij heeft gezegd, Quint, we hebben een primeur. Na de evaluatie, dat binnenkort zal geschieden, komt.
2: Nou, we blijven natuurlijk vol spanning daar naar uitkijken. Je wil echt niets kwijt daarover?
1: Nee, ik wil alles kwijt, maar ook voor mij is het een primeur nog.
2: Oké, nou, fantastisch. Dus je ziet.
1: Weet je wat het mooie ervan is? Werk in stilte. En succes zal je zien, eten, proeven en dat zal kabaal maken. En dat is het ministerie van LVV.
2: Nou, heel mooi samengevat. Nogmaals onze complimenten aan het ministerie van LVV en trouwens alle exposanten hier. Heel boeiend en je ziet het, heel Suriname is hier vertegenwoordigd. Van het bovenland tot het kustgebied, alle geografische zones. En we hebben het net gehad over Marcousas en alles wat de bodem ons te bieden heeft, man. We zijn truly blessed, we weten het. Maar we kunnen er nog meer uit halen.
1: En ik weet niet als je het gemerkt hebt, maar educatie is ook een van de belangrijke dingen vanuit het ministerie. We zijn gestart om zelfs in het binnenland trainingen te verzorgen aan mensen die Marcousa-teelt willen doen, die pluimvee willen doen, die outgrow-systemen. Je wordt zelfs gefaciliteerd met kennis, mogelijkheden, materiaal. Er wordt een kippenren voor je opgezet. Je gaat zelf telen, maar je moet wel gaan leren. Want je moet helpen om geholpen te worden. Isabi toch? En if you take a leri. En we maken het makkelijk dat je een kippenren kan opzetten om 1000 kippen of 2000 kippen te telen. Of je krijgt een heel systeem om Marcousa te gaan telen. En regelen we nog afzet. Want je gaat dan produceren voor MCP, melkcentrale bijvoorbeeld, die weer pulp gaat maken. Dus zo wil je poonserevi. Dat is het belangrijkste. Maar alleen als je weet wat je wil, kun je ook gaan voor wat je wil, want je moet willen. En niets komt van een leien dakje. En aan dat teepot als Sirina grong, dat direct ik aan jang. Ja, wie zorgen, ja, wie vloeken. En het theaba, ik siaba voor ook.
2: Precies, zo mooi gezegd. Ik wil hier niets aan toevoegen. Dit vind ik een pakkend einde. Toch wil ik je uitnodigen, Quintus, take it away.
1: Ik zou zeggen, kom gezellig naar de beurs, neem je familie mee, neem je vrienden mee. En vooral laat je inspireren om je eigen voedsel te kunnen consumeren. Onbespoten, je hebt er zelf voor gezorgd, dus je weet wat je eet. Want wat je eet, dat ben je.
2: Mooier kan het niet toch, Elias? Deze man is gewoon geweldig. Dankjewel, Quintus, voor deze geweldige inside look op de Agrobeurs 2026. Heel veel succes, we kijken nu al uit naar de volgende. Maar bent u nog niet geweest? Nogmaals die call. De beurs is open tot 8 uur of tot 10 uur vanavond. En morgenochtend weer vanaf 10 uur tot 10 uur 's avonds. En Je zal kennis maken met het beste, het allerbeste wat Suriname te bieden heeft op het gebied van LVV, dus landbouw, veeteelt en visserij. En dat van die Libakui.
1: Ja, die tori van die Libakui. Ja, je kunt hier komen proeven. Het is zo'n plaag op dit moment. Daardoor de verzakkingen in onze wegen. Die mannen boren tot 5 meter onder de grond. Die mannen maken gaten. Ze verjagen andere vissen. Het is een plaag op dit moment.
2: Grinders.
1: Juist. We gaan ze niet uitroeien met pesticiden. Maar we gaan iedereen ze laten vangen. Want je kunt zulke lekkere gerechten maken van Libakui. Bijvoorbeeld vleesworst. Maar heb je wel eens Libakui filet gegeten?
2: Nou, en ook nog geen visballen, want die zag ik ook op het affiche.
1: Ik heb speerrips gegeten van Libakui zelf.
2: Je bent geweldig, Quintus. Ik heb het begrepen. Ik weet wat voor speerrips dat zijn, ja. Een beetje puntig, hè. Hey, cool. Elias, thanks a million voor je tijd. En samen hebben we dit kunnen doen voor Suriname. Ruben, de engineer. Quintus, de gids hier. En eigenlijk een beetje de motor achter de promotie van deze beurs. En natuurlijk alle deelnemers en bezoekers.
1: Ja, ik stuur een zakje met Libakui's voor Elias, want hij houdt van vissen telen.
2: Je laat hem lachen.
0: Afgesproken.
2: Abu man. Thanks a million, Elias.
0: Okay, thanks Steven, thanks Quintus en thanks Ruben. All right, we're out.

0: gaan naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahodilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Beste mensen, de Surubet Lotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surubet.sr. Surubet Lotto, etang amore drangawang.
3: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipiki nenge, Surubet na iteli.
4: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1.

0: Moco Moco, fruit drink, you gotta chew.
1: Happy Yay Sin in een echte klassieker. Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip. Naviu.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: Wees extra alert bij schoolomgevingen, ook buiten schooluren. Als u in de omgeving van een school rijdt, zorg ervoor dat u dan extra alert bent. Kinderen blijven onvoorspelbaar gedrag vertonen. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

0: Jy sit in 'n echte klassieker? Red nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's. I'm loving
1: it. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
3: Hey, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey, pak je mijn belly zo. Pakka. Je ligt.
4: Ja?
3: Maar hoe staat met het werk in Klaar de San, toch?
4: Nos pambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
3: Zo snel. Die plint heb je al gelijmd.
4: Met Polymax.
3: Die legplank, hoe staat daarmee?
4: Nos pan. Polymax.
3: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
4: Bas, no span. Polymax.
3: Oh, oké, oké. Wat heb ik wandering hier?
4: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
5: No span. Alles gedaan met Bison Polymax.
1: United Cement. The strength of the future.
6: Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Schaike Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Fixe kortingen tot wel 60% op inbouw ledspots, ledbulbs, gekleurde floodlights, ledbuizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday Sale. Alleen bij Schaike Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Laat het niet liggen, want ook bij deze kortingenactie 2 jaar garantie en hoge kwaliteit gegarandeerd voor alle producten.
7: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, telotri.

2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook de

0: also mentioned the Surupet Lotto jackpot bedrag 1 240.000 SRD and the tracking is vanavond om 8 uur. Kopilot een update op www.surupet.sr. Surupet Lotto ay tang amuradrangawang.
1: Yes, Asanya. Asusogan sa maiteli.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranazani.
1: Naskip. Nafio.
2: Beste mensen, de Surobert Lotto jackpotbedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surobert.sr. Surobert Lotto, e tang amore drangawang.
3: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipiki nenge, Surobert na iteli.
4: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
5: Business Radio, elke zondag om 11 uur op Radio 10. Mogelijk gemaakt door de Fernandes Groep CSFS. Macintosh Media en BDO Suriname. Business Radio. Zakelijk, toegankelijk en relevant. Deze week in Studio Business. Hoe helpt het Suriname Investment and Trade Agency CITA Surinaamse ondernemers echt de grens over met zijn nieuwe exportprogramma's? Van exportambitie naar exportpraktijk. Met in de studio Raoul Chong Yao Chon, Director of Trade bij CITA, en Cynthia Draaibaar van Chipito Healing Oil. In What's New in Business praten we met Parvesh Deo Saran van Nutrix.ai hoe zij direct antwoord geven op een van de grootste uitdagingen in Suriname, de gezondheidscrisis rondom voeding. En een verslag van onze mystery shopper die is gaan eten bij Boutique Hotel Peperpot in What's Cooking. Business Radio, deze zondag 11 uur, presentatie Henk John Gietjeriet, powered by Fernandes Groep. CSFS, Macintosh Media en BDO Suriname.

0: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
1: Oh, wat schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
2: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje en dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
1: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP Baby Diapers zorgen voor blije baby's.

Wat maakt dat die knappe collega steeds bij jouw bureau komt staan? Bingo! Wasverzachter van Bingo is verkrijgbaar in 6 innemende geuren. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt, voor de beste prijskwaliteit. Bingo, zo haal je net iets meer uit het leven.

0: Elke dag gaat snel. Schoolrit en werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
1: Een van de populairste items op de babyafdeling van ReadyTex zijn de lokaal gemaakte babyhesjes en jurkjes. Wist u dat dit echt typisch Surinaamse producten zijn? Die zelfs onze Biggie Smas nog kennen en ook gedragen hebben? Ze zijn verkrijgbaar in frisse, vrolijke kleurtjes en ook in echte

0: Tata Smawenkri.
1: Dat is ready time.
2: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 waar Daddy You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
3: Ziet u de wereld niet meer zo helder? Bij iCare Polykliniek kunt u snel terecht voor een cataractoperatie. Kom langs voor een inloopconsult bij plek. Of bel 42 45 45 voor een afspraak. U kunt ons ook whatsappen op 870 1682. We zijn gevestigd aan de Julianastraat 12A. iCare. Helder zicht zonder lange wachttijden.
4: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat weer. Hé, hey, pak je mijn belly zo. Pakka. Je ligt.
5: Ja?
4: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
5: Nog spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
4: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
5: Met Polymax.
4: Die legplank, hoe staat daarmee?
5: Nog spang. Polymax.
4: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
5: Bas. Nog spang. Polymax.
4: Oh. Oké. Wat ik wandering hier.
5: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
6: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.
7: I drive for the sound.
8: I drive for these nightlights.
9: I drive for turns like this.
10: I drive for the uphill battle.
11: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken en natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: Rossignol. Meest vertrouwd.
1: Met Tibi glijmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Tibi glijmiddel is een echt Surinaams product gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Tibi glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adult shops.

0: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: I drive for the sound.
2: I drive for these nightlights.
3: I drive for turns like this.
4: I drive for the uphill battle.
5: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
6: De mensen, de Surupetlotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surupet.sr. Surupetlotto, etang amore drangawang.
7: Yesha Sanya, asosogan sama itelie, gipikinenge, Surupet na itelie.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Skip. Das Skip.
1: Football fans, beleef de Champions League bij de D'Angelo Watch Parties op matchdays. Geniet van gratis entree, 10% local discount op food and drinks en speciale food deals vanaf 300 SRD. Score ook met de Heineken Bucket Deals. 5 biertjes voor 799 SRD en krijg er 2 gratis bij. Mis het niet en geldig tot en met 31 mei alleen bij D'Angelo. Tradica, we share the best with you. Heineken. Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan kunt.

0: Beste mensen, de Surubet Lotto jackpotbedrag 1 240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loterapptijd op www.surubet.sr. Surubet Lotto, etang amore drangawang.
1: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipiki nenge, Surubet na iteli.
2: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self-Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
3: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
2: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
4: Vandaag de landen in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Het Nederlands elftal staat voor de 12e keer op een WK-voetbal. Oranje, zoals de ploeg ook wordt genoemd, debuteert op het WK op het toernooi van 1934 in Italië, waarin de groepsfase het eindstation is. De beste prestatie levert Nederland op de WK's van 1974 in het toenmalige West-Duitsland, 1978 in Argentinië en in 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika met een tweede plaats. In 1998 verlaat Oranje het WK in Frankrijk als nummer 4, terwijl het in 2014 Brazilië verlaat als nummer 3 en dus winnaar van het brons. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden komt Nederland tot de kwartfinale. Daarin is Argentinië na het nemen van strafschoppen beter. Dan Japan. Japan doet in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor de 8e keer op rij mee aan het WK voetbal. Het is ook het totaal aantal keren dat het Japanse elftal het eindtoernooi haalt. Het debuut van Samurai Blue, zoals het team ook wordt genoemd, is op het WK van 1998 in Frankrijk. De beste prestatie van Japan is een plek in de 8e finale en dat lukt 4 keren. Op het toernooi in eigen land dus in 2002, in 2010 op het WK in Zuid-Afrika, in 2018 op het toernooi in Rusland en op het laatstgehouden WK in Qatar. Dan Zweden. Voor Zweden is het WK dit jaar de 13e deelname. Het debuut van het Zweedse elftal is op de 3e editie van het eindtoernooi in 1938 in Frankrijk met een kwartfinale plek als resultaat. De beste prestatie komt in 1958 op het WK in eigen land. Zweden bereikt dan de finale waarin het verliest van Brazilië. Blauw-geel, zoals de bijnaam van het elftal luidt, eindigt 2 keer als 3e op het WK in 1950 in Brazilië en op het WK in de Verenigde Staten in 1994. In 1938 op het WK in Frankrijk eindigt Zweden als 4e. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar ontbreekt het Zweedse elftal. En dan tot slot Tunesië. Het Tunesisch voetbalelftal doet voor de 7e keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer is in 1978 op het eindtoernooi in Argentinië, terwijl het in 2018 voor het laatst actief is op het WK. De 6 keren dat de Adelaars van Cartago, zoals het team ook wordt genoemd, op het WK speelt, komt het elftal niet verder dan de groepsfase. Dat was het voor groep F. De volgende aflevering zijn we terug en dan met groep G.
5: Al bijna een eeuw. De bank die staat voor samenwerking en sportiviteit. En de bank van innovatie.

0: De bank waar dromen kunnen winnen.
1: Empowering your world for over 90 years. Hagrenbank.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hagrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

0: kip. Dat is kip.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

0: Happy jy sin in 'n echte klassieker? Red nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: Ook voor de inrichting van de slaapkamer, complete king-size en eenpersoonsbedden, twijfelaars, klerenkasten, nachtkastjes, scheepsbedden en ook voor de baby- en kinderkamer, kleurrijke en leuke attributen zoals speeltafels. Zevers Paradise, Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-card.
2: Hey, meisje, ben je bij de soep?
3: Bij...

0: Mit Sunan Omta Sunan.
1: Beste mensen, de Surubetlotu-jackpot-bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter-update op www.surubet.sr. Surubetlotu, etang amore drangawang.
2: Yes, Asanya. Asosogan sama itelie, gipikinenge, Surubet na itelie.

Wat ga jij doen dit weekend? Luister naar Places to Go, die radio event guide voor alle hotspots, leuke evenementen en meer. Elke vrijdag en zaterdag op deze zender. Powered by Popeyes en Sal Go Further. Jouw evenement ook in Places to Go? WhatsApp naar 7111-342. Places to Go. Check us on Facebook. Your radio event guide since 2005.

0: Goeiedag. Welkom bij Popeyes. Wat mag het voor u zijn?
1: Goedenavond. Mag ik een two-piece met een Sprite en een sandwich combo met een biertje?
2: Huh? Yep. Bij elke Popeyes combo kan jij nu ook kiezen voor een biertje. Dus kom langs in een van onze restaurants en geniet van jouw favoriete Popeyes maaltijd. Nu ook mogelijk met een biertje. Share love. Share Popeyes. Dus je drinkt bierino.
1: Jongen, mag ik vrezen?
2: Drink verantwoord. 18 plus.
3: Love that chicken from Popeyes.
4: Op zoek naar een lekkere verfrissing? Kies dan voor Minute Maid Fruit Punch 500 ml. Nu voor slechts 20 SRD. Handig formaat, ideaal voor onderweg of in de lunchbox. Minute Maid Fruit Punch is verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten.
5: Oye, mi wagi londre. Taf on loma trep gona tap se.
6: Wacht, de kalm. Mi ab one ide. Mi ab one jerrycan in a baki baka se.
5: Ok. Da ko pusa agi pota se se.
6: Ya? Yeah?
5: Wat one sol. Then a dat se.
6: Yes.
5: Ko gwe teno de.
6: De you lie sol?
5: You wagi e rey herde.

0: Sol, powering what moves people.
1: Differenti Rutu presenteert op 1 en 2 mei in Theater Thalia Kuku Magda Nangade Aisa. Dit indrukwekkende stuk vertelt het verhaal van Magda, een succesvolle Afro-Surinaamse vrouw die koeken verkoopt en die het contact met haar Aisa vergeet. Een voorstelling vol cultuur, muziek, dans en spiritualiteit die het publiek meeneemt in een wereld van voorouders, kracht en identiteit. Met zang, theater en traditionele elementen brengt Differenti Rutu onder leiding van Claire Cornet dit verhaal tot leven. Kuku Magda Nangade Aisa 1 en 2 mei in Thalia. Op 2 mei is er tevens het afscheid van Differenti Rutu Nabal met de formatie Kring Atti. Kaarten 900 SRD bij Theater Thalia, Sus & So, Lien & Wim, Kotte Museum, Mimi Bendanon en Marianne Cornet. Places to go.
2: Zet en Trekken presenteert op 1 mei Rokomang Day voetbal en slagbal 8x8 toernooi. Kom genieten van de spang-spang wedstrijd te Bronsplein aan de Gemeenelandsweghoek Afiabastraat met interessante prijzen zoals de eerste prijs 10.000 SRD plus beker, tweede prijs 5.000 SRD plus beker en voor de winnaars bij de veteranen een beker plus een krat bier. Het is een evenement voor het heel gezin. Na deze wedstrijd is het afterparty met update, new style, even anders, skilly Youth, Damsko en Kief. Tot 2 uur 's middags zijn er attracties en gratis consumptie voor de kinderen. De entry is een vrijwillige bijdrage, maar consumptie is verplicht. Voor meer info WhatsApp naar 8839551 en 7230804. Inloop is vanaf 9 uur 's morgens. Places to go.
3: Op zoek naar de vibe deze week? Kom langs en mis het niet. Vrijdag en zaterdag happy hour van 5 tot 11. Drinks, good vibes en gezelligheid. Vrijdagavond gaan we los met freestyle starting at 10. Zaterdag begin je goed met breakfast van 9 tot 12. Lekker en relaxed. En 's avonds future vanaf 8 uur. The place to be. Dit weekend wil je hier zijn. Neem je vrienden mee en maak er een unforgettable time fun. See you at Hard Rock Café. Places to go.
4: Op zaterdag 2 mei gaan wij naar Club KC voor de Soul, R&B en Ballads Party. Met de DJ's DJ MGL en DJ Soul Ramon uit Nederland. Een kaartje die kost maar 100 SRD. We beginnen 10 uur en gaan door tot stemming. En Club KC vind je aan de Goede Goede Tijmstraat nummertje 8. Tot Sophia's Lust. Places to go.
5: Zoek u elke dag een andere redenen om uit eten te gaan? Dan is Cocobana het restaurant waar u zeker moet zijn. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat op de foodstrip nummer 1. Bij Cocobana kunt u van een redelijk budget genieten van onze wekelijkse specials. Dinsdag Taco Tuesday, koop 1 portie en krijg 1 portie gratis. Donderdag Pasta Thursday, koop 1 en krijg de tweede voor de helft van de prijs. Vrijdag Happy Hour, geniet tussen 8 en 9 uur 's avonds van 50% korting op alle cocktails. Zondag, burgerdeel. Koop 2 burgers en krijg 1 glas tapbier gratis. Bij Cocobana kunt u heerlijk eten, genieten van onze exotische dranken en een goede sfeer. We zijn elke dag open van 6 uur tot en met 11 uur 's avonds en in het weekend tot en met 1 uur in de ochtend. Voor reserveringen kunt u bellen op 55 17 79 of 89 15 65 6. Cocobana for something else. Altijd vers, smaakvol en vriendelijk. Places to go.
6: Hey allemaal, dit is Naseri Dai van de Green Heritage Fund Suriname. Op zaterdag 9 mei organiseren wij de Climate Champion en Youth Leadership Workshop in Kommerwijnen, de Express Hall. Dus ben jij een natuurliefhebber of ken je jongeren die gepassioneerd zijn over klimaat, natuur en leiderschap? Dan is dit echt iets voor jullie. Dit is een heel interactieve workshop speciaal voor jongeren die meer willen leren over klimaatverandering, duurzaamheid en vooral hoe jij zelf een echte changemaker kunt worden in jouw omgeving. De workshop is geheel gratis, dus meld je snel aan via onze Facebookpagina van Green Heritage Fund Suriname. Wij kijken er naar uit jullie te zien op 9 mei. Places to go.
7: Zijn jullie ready voor de finale van het Scholenzang Festival? Op zaterdag 16 mei wordt de show gehouden in het NIS. De show start om 19:30. De inloop is 18:30. Kom massaal jouw favoriet aanvuren. Het wordt zeker weer een top event. De kaarten zijn te koop bij Creative Q aan de Johannes Mungrastraat, From Q aan de Koppenamestraat 36, Next Excellent aan de Prinsessenstraat 385 en bij de leden van het LR Management Team op het telefoonnummer 87 23 23 9.

0: Goeiedag, welkom bij Popeyes. Wat mag het voor u zijn?
1: Goedenavond, mag ik een two-piece met een Sprite en een sandwich combo met een biertje?
2: Huh? Yep, bij elke Popeyes combo kan jij nu ook kiezen voor een biertje. Dus kom langs in een van onze restaurants en geniet van jouw favoriete Popeyes maaltijd, nu ook mogelijk met een biertje. Share love, share Popeyes. Dus je drinkt bierino.
1: Jongen. Mag ik vrezen?
2: Drink verantwoord 18 plus.
3: Love that chicken from Popeyes.
4: Op zoek naar een lekkere verfrissing? Kies dan voor Minute Maid Fruit Punch 500 ml. Nu voor slechts 20 SRD. Handig formaat, ideaal voor onderweg of in de lunchbox. Minute Maid Fruit Punch is verkrijgbaar in alle goed gesorteerde supermarkten.
5: Oye, mi wagi laundry. Taf allo ma trep gona tap say.
6: Wacht, de kalem. Mi ab one idee. Mi ab one jerrycan in a baki baka say.
5: Okay.
6: Da ko pusa agi pota say say.
5: Ya?
6: Yeah? Want one sol. Then a dat say.
5: Yes.
6: Ko gwe teno de.
5: Say you lie sol?
6: Wagi e rey herte.

0: Sol, powering what moves people.
1: Restaurant David King aan de Mahoney Laan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

0: Skip. Dat Skip.
1: Business Radio. Elke zondag om 11 uur op Radio 10. Mogelijk gemaakt door de Fernandes Groep, CSFS, Macintosh Media en BDO Suriname. Business Radio. Zakelijk, toegankelijk en relevant. Deze week in Studio Business. Hoe helpt het Suriname Investment and Trade Agency CITA Surinaamse ondernemers echt de grens over met zijn nieuwe exportprogramma's? Van exportambitie naar exportpraktijk. Met in de studio Raoul Chong Yao Chon, Director of Trade bij CITA, en Cynthia Draaibaar van Chipito Healing Oil. In What's New in Business praten we met Parvesh Deo Saran van Nutrix.ai, hoe zij direct antwoord geven op een van de grootste uitdagingen in Suriname, de gezondheidscrisis rondom voeding. En een verslag van onze mystery shopper die is gaan eten bij Boutique Hotel Peperpot in What's Cooking. Business Radio, deze zondag, 11 uur, presentatie Henk John Gietjeriet, powered by Fernandes Groep, CSFS, Macintosh Media en BDO Suriname.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

0: gratis aan www.surinaamsegids.com of via WhatsApp op het nummer 8464097. De Surinaamse Gids. De Surinaamse Gids.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
2: Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Jaeke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Fixe kortingen tot wel 60% op inbouw ledspots, ledbulbs, gekleurde floodlights, ledbuizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday Sale, alleen bij Jaeke Lights.

0: alle producten.
1: United Cement. The strength of the future.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Na view.
3: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan

de tonen van de Kaseko Messenger, Sandy Granweer, groet ik u voor de eerste maal op deze zaterdagmiddag. Wat een verschil met gisteren is dat. Goedemiddag vanuit de studio's aan de Stadionlaan in Paramaribo in Sweetie Serenang. Rosita leeft lang achter de knoppen voor Radio 10 Magic FM. Tot vanavond 7 uur. En je weet wat het betekent, toch? We doen de Satrabakka na gezelligheid. Elke week tussen 4 en 6 uur alleen maar extreme gezelligheid op uw radio. Waarbij vooral de Surinaamse muziek voorbij komt. In al haar facetten, tonen, soorten, standen, lengtes. Want wat doet Sarana Poku Langa mooi, toch? Je weet toch, zoals die lange beren van Lieve Hugo. Het is een medley van allerlei nummers. En daardoor maar liefst 15 minuten lang. En dat geldt ook volgens mij voor de song van String in the Bill. Die van Bosse Criollo. Die is 44 seconden langer. Dus 15 minuten en 44 seconden. Maar gelukkig, je hebt ook hele korte nummers. Te beginnen bij 1 zoveel en 2 zoveel minuten. Dus we hebben verschillende lengtes voor u. De Satrabakka na gezelligheid. Nou, wat doen we vandaag? Uitsluitende muziek. Hier en daar een tori ertussendoor. Want je weet toch, afgelopen dinsdag hebben we een belangrijke eerste stap gezet als het gaat om de Kaseko muziek. Daar ga ik straks ook nog wat meer over vertellen. In geval u dus daarbij niet aanwezig kon zijn.

7 uur en er zijn nog kaartjes aan de deur. Ga! Mooi humor. Je hebt ook heel veel spiritualiteit, cultuur, praktijken, rituelen. Allerlei mooie dingen komen voorbij. En vooral ook een belangrijke boodschap. En vandaag is de laatste dag. Want die vriend Hirutu vertrekt na vandaag weer richting Hoiland. Maar niet voordat ze vanavond ook nog de benen losgooien met Kriati. En om even op dezelfde toon te blijven. Ik open de Satra Bakana gezelligheid vandaag met de jongens die ik niet zo lang geleden heb ontdekt. Ja, ontdekt. Ik ben echt een Columbina in dit geval. En ik kan maar niet stoppen om te luisteren naar hun muziek. En ik las het goede nieuws dat ze, hoe zeg je dat, een reunie gaan doen. In verband met hun 30-jarige bestaan, als ik het goed heb. Helaas niet in Suriname, maar wel in Nederland. Maar wie weet, misschien zien we ze eind van het jaar dan toch in Suriname. Je weet hoe die dingen gaan, toch? But anyways, ik geniet op dit moment van een digitale manier van ze. En we openen vandaag ook met ze. Mina kapde valiba, mina bosufla dae. Zo heet hij, Koropina. Mina kapde valiba, mina bosufla dae. Oi, oi, oi.

0: Jawel.
1: Jawel.
2: Juist, ja. Jawel. Cor Ropina uit hun CD 15 jaar. Cor Ropina, hoe zit daar? Een van hun populairdere nummers, zoals ik dat begrijp. Mina Kapting Faliba. Straks hebben we de nummer 1 song via Radio 10. En je weet het, hè, vanavond tussen 8 en 9 is de presentatie van de nieuwe hitlijst. En dan weten we of Paul Amarali nog een keertje op de nummer 1 positie staat. Maar het is nog niet zover. We gaan even naar Coroni. Ja, yeah, voor alle Coronianen in de zaal. De Melody Travelers. Travelers. En Coronitori. Waar zijn alle Coronianen? Handen in de lucht.

0: Wees trots op je land en district.
1: Hi, dit is Denise Jenna. Als ik in Suriname ben, luister ik natuurlijk direct naar Radio 10 Magic FM.
2: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

Sadra Bagan, gezelligheid. Weet je wat zo mooi is aan, aan Lobby Confiti? Lobby Confour, Mireille. Weet je wat daar zo mooi aan is? Je weet toch, Sarah Antoine, je kan ook liefde betuigen in het Saranaton. Het is maar hoe je het doet, hè? Hoe je het zegt en je intonatie en dat soort dingen. En ja. En dat deed Paul Amarali prachtig in dit nummer. En daarom staat hij ook op de nummer 1 positie. Net als die Noan Day. Ook heel prachtig. Zoals je over de liefde kunt schrijven in het Saranaton. En ja, ik denk dat veel meer artiesten zich op die toon mogen wagen, hoor. Niet dat het niet genoeg gebeurt, hoor. Maar het is, je weet toch. Je weet wat ik bedoel. Anyways, we gaan een beetje swingen. Met La Danse. En sta gerust op als je lekker zit. In je hangmat ligt, dan ga je niet opstaan, no.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

The live versie van Woy Mideba. Jeff Joseph deed de voorzang. En dat is de Dominicaan, geboren in Dominica. En hij zong heerlijke zoeknummers. En ja, zo ook deze, Mideba. En hij deed dat ook in de jaren 70 met Liz Gramex. Liz Gramex, ja. En ook wel leuk om te horen op deze Satra Bacana. Goed, we blijven een beetje in de zoek, een beetje in de, je weet toch, een beetje in de, in het schuiven. Ik zag laatst een programma voorbij komen en toen zag ik ook Paramaribo staan. Ja, dus we blijven nog even op de live tour, maar nu met Kassa. En een medley van Jocelyn Berois. Het is 8 minuten voor 5. Hierna hebben we een break, want dan is het ook 5 uur. En daar aan de andere kant van het uur krijgt u veel meer gezelligheid.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: kip. Dat is kip.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
2: Goeiedag, tafel voor twee. Komt u maar mee. Ons menu? We hebben burgers, wings, pasta's.
3: Zombie!
2: Ja, we hebben ook cocktails. En onze branded gifts kunt u vinden in onze gift shop.

0: Hard Rock Café rockt je leven echt.
1: Naam uw aanstreep, Jayo.
2: Nee, meneer. U kunt morgen terugkomen.
0: Vind ons bij IMS Mall en JAP International Airport.
3: Beste mensen, de Surubet Lotto jackpotbedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surubet.sr. Surubet Lotto, etang amore drangawang.
4: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipiki nenge, Surubet na iteli.
5: Yep, dat was de break die daarbij hoorde. Het is 3 minuten over de klok van 5, Radio 10 op de zaterdagmiddag. En je weet wat dat betekent. We zijn alleen maar bezig met de mooie muziek.

Mooi zo. En deze mensen zijn er helaas ook, hè. Orlando Simonsen. Ik weet het niet zeker. Maar hij zingt Konkrumamude. Wat denk jij? Hey! Allee! Op die manier. Tasa de soyer, de Konkrumamude, Ko Arkatori.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin en win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3x7.

Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterklip, zodat je hem overal aan

0: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact, dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
1: This girl is on fire.
2: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Toradica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville Terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature. Jij zit in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: sa mensen, de Surupetlo 2 jackpot bedrag 1 240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Kopiloot een update op www.surupet.sr. Surupetlo 2 e tank amore drangawang.
1: Yes, Shasanya. Aso so gan sama iteli, gipikinenge, Surupet na iteli.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
3: Naskip. Naviu. Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.

Mooi zo. Dat waren de verplichtingen voor dit moment. Dan gaan we terug naar de muziek. Heel snel ook. Want ik moet een nummer afdraaien voor... Wat moet het zijn? De Surinaamse Arubanen of de Arubaanse Surinamers? In ieder geval... Gilbert en Giorgio die zitten op Aruba en ze luisteren naar Radio 10 Magic FM. Groeten uit Sweetie Saranang, uit Sweetie Paramaribo. Ik weet zeker dat jullie het hier missen, hoor. Oh. Maar goed, dus daarom gaan we speciaal voor jullie wat extra lobby space sturen, wat extra Surinaamse zon helemaal vanuit de studio. Geniet ervan, speciaal voor jullie op verzoek. Ico. The king of Kaseko. Nonya la nyayere. Misap tak we bori, want me fola katori. Manonya la nyayere.

Lena Waal en Sidong, Sidong. En het deed me automatisch terugdenken aan die vriendin van Tanciana, Lucretia. Die deze song op een voortreffelijke manier heeft gezongen bij de laatste editie van de Sranafos de Visa. Dat was het vorig jaar. Over Sranafos de Visa gesproken. Staat 13 december dit jaar al in je agenda. Want je weet, kijk hoe lang van tevoren je het hoort. Het is nu begin mei. Juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. 8 maanden van tevoren weet je het. Zet het in je agenda. Het is editie nummer 10. Dus dan weet je wat. Er gaan speciale dingen gebeuren.

14 jaar. Aha, maar niet daarover zou ik praten. Ik blijf wel op het onderwerp Casico Muziek. Want afgelopen dinsdag hadden we de eerste publieke vergadering.

0: culturele praktijk, wat een andere uitdrukking is voor immaterieel cultureel erfgoed. Willen wij de, en als ik zeg wij, dan heb ik het over de Stichting Kasiko, willen wij samen met de erfgoedgemeenschap de Kasiko muziek gaan voordragen als immaterieel erfgoed bij de UNESCO op de representatieve lijst. Maar voor het zover is, is het toch wel een aardig proces gaat eraan vooraf. En een van de momenten is dat je een publieke vergadering moet beleggen. En dat hebben we dus gedaan afgelopen dinsdag. Er waren ongeveer 50 man aanwezig. En we hebben hele goede feedback gekregen van de bezoekers. Van degenen die bij de vergadering aanwezig waren. Met name over het borgingsplan. En een borgingsplan wil dus zeggen, wat moeten we in de komende jaren gaan doen om ervoor te zorgen dat de Kasiko overeind blijft. En dat komende generaties daar nog steeds van kunnen genieten. Allemaal op hun eigen manier. Dus die voorstellen hebben we gehad. Maar we hebben ook informatie meegekregen over hoe het met de Kasiko gaat. Zaken die we moeten benoemen in het nominatiedossier. En we hadden jonge mensen niet zoveel. Maar misschien komen die wel bij de volgende vergadering voorbij. En we hadden ook de generatie die echt intensief is opgegroeid met de Kasiko muziek van de jaren 50, 60, 70 en vooral ook 80. En we hadden de legends er ook bij. Rudy Spa, Ivan Essenboom, die waren er ook. Dus het was een goede mix van mensen die op de vergadering is afgekomen. Wat helemaal goed is voor het proces en voor de publieke vergadering. Ja, aan het eind van de vergadering hebben we toestemming gekregen met een mooi woord consent. Hebben we gekregen van de aanwezigen. En dat gebeurt op verschillende manieren. En daarmee is er dus officieel een start gemaakt met dit proces. Op weg naar de nominatie. En de meest gestelde vraag is die ik altijd krijg. Hoe lang kan dit duren? Nou, het duurt een paar maanden. Maar na deze vergadering hebben wij als bestuur hebben dus werk te doen. Vooral schrijfwerk, maar ook het schema goed op schema zetten. Zodat de volgende momenten ook op tijd geconfuseerd kunnen worden. Dus ga naar de pagina van Stichting Kasiko. Op Facebook. En als u op LinkedIn zit, kunt u ook ons volgen op LinkedIn. En dan krijgt u daar steeds alle informatie over het proces. Maar ook over andere dingen die voorbij komen. Zoals de Lange Beren die bijvoorbeeld onlangs de eerste internationale stop heeft gemaakt. Op Douchy Curaçao. Heel goed ontvangen. Echt mooie reacties binnengekregen. Dus ja, het gaat goed met de Kasiko. En het gaat nog beter gaan. Dat is echt een Surinaamse zin, hè. Het gaat nog beter gaan. Asagomoro betre. Dus nogmaals, als u het proces wilt volgen. Geef ons een like en een follow op Facebook en op LinkedIn. Genoeg gebabbeld. We gaan naar een break en daarna meer muziek. Via Radio 10, Magic FM.
1: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
2: I'm loving it. Geniet met Parbo. Vanaf nu, Parbo Grote Blik voor slechts 60 SRD bij geselecteerde winkels. Kijk uit naar de poster of bezoek de Parbo Bier website voor deelnemende outlets. De Parbo Deal geldt tot en met 8 mei 2026. Mis deze kans niet en pak je voordeel. Parbo Bieri, dat na Bieri. Let wel, 18+. Drink verantwoord.

0: Beste mensen, de Surupetlo 2 jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surupet.sr. Surupetlo 2, een tank van Moura Drangawang.
1: Yes, Shasanya. Als je zo gaan samen in Italië, die pikken en geef Surupet naar Italië.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

bij, maar ik weet zeker dat wanneer u dit nummer voorbij hoort komen, gaat u automatisch meezingen. Salem kan, Salem kan, bimintje was de visie. Ini Salem kan. Ja, dat was uit de plaat Kamalama, zo'n nummer van Eddie Muringen. Ja, nee, dat was niet de bedoeling. Even kijken hoor, dit is wel de bedoeling. Edje Rust, die deed een mooie cover van de song van Kenny B. En hij gooide er een kizomba-ritme onder. Parijs.

uit in 2015. Trouwens, de song is... dat is eigenlijk rond dezelfde tijd als deze song een hit was. Deze Parijs van Kenny B. Ik besluit die Satrabakka na gezelligheid voor deze zaterdag van 2 mei. En dat doe ik met deze song. En je blijft luisteren, want straks om 6 uur krijgen we het nieuws. Maar remember, hè? Je moet samen delen. Niet alles, maar het meeste mag je wel samen delen. Ja, toch? Renate Koningsbloem en Jackie van Miri. Besluiten. Die Satrabakka na gezelligheid.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: ticket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: De Brazilian Tech Keratin Lane, waarin natuurlijke keratine verwerkt is, geeft als resultaat prachtig glad haar dat je zou willen strelen. Het haar moet eerst gereinigd worden met een conditioning shampoo die droog, zwak en beschadigd haar weer levendig maakt. Daarna de conditioner 3 minuten laten inwerken. Bij erg beschadigd haar kunt u ook gebruik maken van de Deep Conditioning Treatment die behalve keratine ook vitamines en proteïne bevatten ter versterking van het haar. Dan volgt de Smoothing Lotion voor het gladde effect zonder frissies. En de Lusterizer Cream voor een prachtige glans en volume. Deze cream beschermt tevens tegen UV-stralen van de zon. Gebruik de Brazilian Tech Keratin Line wekelijks en u bent verzekerd van een mooie gladde haarstijl. Natuurlijk, Issa Sivaplein, daar moet u zijn. Wholesale en retail 479894 en 476401.
2: Vreedzame protestloop voor gevallenen Peking Saron op 2 mei. Roep om rechtvaardigheid en erkenning grondenrechten. Suriname zet in op nieuwe Afrikaanse markten tijdens economische missie naar Marokko. En gewapende mannen kapen olietanker voor de kust van Jemen. Goedenavond, het is zaterdag 2 mei, Radio 10 met het nieuws. Wanneer rechtszekerheid niet gegarandeerd is en rechten van gemeenschappen genegeerd worden, tast dat het vertrouwen aan van iedere burger en organisatie in Suriname. Een rechtvaardige samenleving kan niet selectief functioneren. Woorden van Comité 2 mei in verband met de herdenking van de tragische gebeurtenissen te Peking Saron, waarmee de Surinaamse samenleving werd opgeschrikt op 2 mei 2023. Twee inheemse strijders werden vermoord terwijl ze opkwamen voor de rechten van hun gemeenschap, stelde organisatie, waaronder de erkenning van grondrechten. De recente strafeis in hoger beroep van het Openbaar Ministerie wekte diepe verontwaardiging op binnen de inheemse gemeenschap. 15 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de inheemse strijders, terwijl de betrokken agenten slechts 1 jaar voorwaardelijke straf kregen. Deze ongelijke handeling wordt gezien als een flagrante schending van het principe van rechtsgelijkheid. Het versterkt het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, meent het comité dat bestaat uit Anja Arupa, Audrey Christian en Charmaine Artist. Om deze boodschap kracht bij te zetten, organiseert het inheems collectief Suriname X-Sur vandaag een vreedzame protestloop. Dit initiatief wordt ondersteund en gecoördineerd in samenwerking met het inheems platform voor eenheid en solidariteit voor alliantie en vooruitgang, ESAF, de onafhankelijke NGO van gelijkgestemde Young Professionals, Stichting COSE, en de organisatie van inheemsen in Suriname, OIS, en de vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname, FITS. Er zal bij het protest niet alleen worden stilgestaan bij de herdenking van de twee gevallenen, maar ook met hernieuwde kracht worden voortgebouwd op het traditionele Tamushi Ajali gevoel. De doelen zijn aldus geformuleerd. Voortzetting van de strijd voor erkenning van de oorspronkelijke collectieve eigendomsrechten, waarborging van gelijke bescherming voor alle burgers en herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. Comité 2 mei roept de gehele Surinaamse samenleving op om zich solidair te tonen en actief deel te nemen aan deze protestloop. Uw aanwezigheid is essentieel om een breed maatschappelijk signaal af te geven dat rechtvaardigheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, benadrukken de organisatoren. Het is niet een inheems probleem, maar een Surinaams vraagstuk van rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Recht dat niet voor iedereen geldt, is geen recht. Suriname voert haar internationale handelsstrategie op met een gerichte economische missie naar Marokko. Een delegatie van overheid en bedrijfsleven is afgereisd naar de Economic Promotion Week die er plaatsvindt om investeringen, handel en strategische samenwerking te bevorderen. Deze missie volgt op eerdere bilaterale afspraken tussen beide landen. Het moet concrete economische kansen creëren in sectoren als energie, landbouw, mijnbouw, toerisme en financiële dienstverlening. Op de agenda staan bijeenkomsten met Marokkaanse overheidsinstanties, investeringsagentschappen en internationale bedrijven. Suriname zal zich profileren als aantrekkelijke investeringsbestemming en nieuwe exportmogelijkheden verkennen. Minister Melvin Boven van Buitenlandse Zaken benadrukte dat de delegatie Suriname krachtig moet positioneren op de internationale markt en de economische potentie van het land duidelijk uitdragen. Marokko geldt als strategische toegangspoort tot de Afrikaanse markt. Via deze samenwerking zet Suriname in op bredere internationale partnerschappen, versterking van de private sector en duurzame economische groei. De missie moet tastbare resultaten en langdurige economische voordelen opleveren. Met het persoonlijk overhandigen van de eerste hulppakketten gaf president Jennifer Simons afgelopen vrijdag officieel het startsein voor de 20e editie van het jaarlijkse Because We Care Moederdagproject. Zo ondersteunde zij het sociaal initiatief van Stichting Amor Vitae dat zich richt op hulp aan kwetsbare gezinnen in Suriname. Initiatiefnemer en voorzitter Gil Eyck noemde het een bijzonder moment om het staatshoofd bij het project te betrekken na 20 jaar maatschappelijke inzet. Simons sprak haar waardering uit voor maatschappelijke organisaties die volgens haar een onmisbare rol vervullen waar overheidssteun tekort ziet. Ze onderstreepte het belang van solidariteit en riep op tot bredere betrokkenheid vanuit de samenleving. Tegelijk wees zij op de kansen van moderne technologie zoals online fondsenwerving om sociale projecten verder te versterken. De hulppakketten, met een waarde tussen 25.000 en 30.000 SRD, zijn bedoeld om gezinnen langduriger ondersteuning te bieden. Volgens Eyck weerspiegelen de pakketten niet alleen praktische hulp, maar ook het vertrouwen van sponsoren en partners uit het bedrijfsleven. Stichting Amor Vitae ondersteunt al 2 decennia minder bedeelden via onder meer Moederdag, Vaderdag en schoolprojecten en blijft zich inzetten om verborgen sociale noden zichtbaar te maken en verlichting te brengen waar dat het hardst nodig is. Voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin, blijft erbij dat hij niet aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst van het Diaspora Instituut Nederland, DIN, op zondag 3 mei, morgen dus. Er zouden zich al zo'n 100 betalende deelnemers hebben aangemeld voor deze activiteit, gericht op samenwerking, investeringen en economische kansen voor Suriname. DIN spreekt van brede belangstelling vanuit de Surinaamse diaspora. Adin, die momenteel op privébezoek is in Nederland, werd aangekondigd als centrale gast. Star News berichtte al dat er onduidelijkheid ontstond hierover nadat de parlementsvoorzitter nadrukkelijk enige betrokkenheid ontkende. Volgens Adin is er zonder zijn toestemming gebruik gemaakt van zijn naam. Hij benadrukt geen afspraken te hebben met Din. Hij bevestigde wel zijn medewerking aan een afzonderlijke netwerkbijeenkomst die in samenwerking met de Surinaamse ambassade in Den Haag wordt georganiseerd. Ook ambassadeur Ricardo Panka bevestigt dat Adin geen officiële betrokkenheid heeft bij de DIN-activiteit. DIN blijft erbij dat een adviseur van Adin zelf om de organisatie van de bijeenkomst zou hebben gevraagd. De nieuw samengestelde Sociaal-Economische Raad, SER, zal na een onderbreking van 4 jaar op korte termijn starten met het uitbrengen van gerichte adviezen. De focus zal liggen op het omgaan met economische uitdagingen, waaronder financiële druk, arbeidsvraagstukken en internationale ontwikkelingen. Tijdens een recent kennismakingsbezoek met financiënminister Adeline Weinerman werd de adviesrol van de Raad bij sociaal-economische vraagstukken aangekaart. In samenwerking met de regering wordt gewerkt aan een plan om adviezen tijdig te formuleren met aandacht voor onder meer economische diversificatie en sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. De huidige SER is op 26 maart jongstleden ingevuld. In het vervolg gelden er strikte kledingsvoorschriften bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG. Bezoekers mogen er voortaan niet meer in slippers, korte broeken, leggings en de bekende ripped jeans verschijnen. Ook het dragen van truitjes of hemden zonder mouwen is nu verboden. Deze regels gelden voor een ieder die de locatie betreedt. Het BOG wil zo de toon zetten voor een professionele, respectvolle en veilige omgeving waar zowel het personeel als de bezoekers zich comfortabel en serieus genomen voelt. In het nieuws vandaag: strikte kledingsregels bij BOG, SER omvat werkzaamheden en zet in op snelle advisering regering, verwarring rond Nederland bezoek Adin, assembleevoorzitter distancieert zich van Din bijeenkomst, president doet aftrap jubileum editie Moederdagproject Amor Vitae. Suriname zet in op nieuwe Afrikaanse markten tijdens economische missie naar Marokko. Vreedzame protestloop voor gevallenen Peking Saron op 2 mei. Roep om rechtvaardigheid en erkenning grondenrechten. Gewapende mannen kapen olietanker voor de kust van Jemen. Zeker 7 doden na nieuwe Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. Spanningen tussen Washington en Teheran lopen op, terwijl vredesoverleg muurvast zit.
3: leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in onzekerheid. Wanneer grenzen vervagen. En succes

0: kleine zekerheid. Zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria. Zeker naast jou.
1: Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker MT Eureka wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden onder de naam Operatie Atalanta. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen werden gekaapt. Dit gebeurde onder meer voor de kust van Puntland, een autonome regio van Somalië. Militairen die werken voor operatie Atalanta proberen schepen die gekaapt worden te bereiken. Ook waarschuwen ze andere schepen in de regio. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid waren er ook nog 6 mensen gedood gisteren. Het Israëlisch leger heeft opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. Israël zegt dat het de afgelopen 24 uur zo'n 50 luchtaanvallen heeft uitgevoerd, naar eigen zeggen op doelen van Hezbollah. In de praktijk vallen er bij de aanvallen ook veel burgerslachtoffers. Hezbollah zegt dat het Israëlische troepen heeft aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Over doden of slachtoffers wordt door beide partijen niks gemeld. Sinds de oorlog in Libanon zijn er meer dan 2000 slachtoffers gevallen. Een staakt het vuren van 10 dagen, afgekondigd in Washington, Verenigde Staten van Amerika, trad op 17 april in werking. Het werd later met 3 weken verlengd. De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een mogelijk vredesakkoord verkeren in een diepe impasse. Ondanks een nieuw voorstel vanuit Teheran blijven beide landen lijnrecht tegenover elkaar staan. Vooral over het Iraanse nucleair programma en de Amerikaanse zeeblokkade. Iran eist eerst verlichting van de economische en militaire druk, terwijl Washington weigert concessies te doen zonder harde afspraken over nucleaire beperkingen. Daarmee groeit de internationale bezorgdheid over een langdurig conflict. Volgens analisten bevinden beide landen zich in een strategisch machtsspel waarbij geen van beide partijen als eerste wil toegeven. Iran kampt met zware economische schade, hoge inflatie en stilgevallen olie-export, terwijl de VS intern politieke druk ervaren door stijgende brandstofprijzen en afnemende publieke steun voor het conflict. Waarnemers verwachten dat de komende weken cruciaal worden voor de vraag of diplomatie alsnog de overhand krijgt of dat verdere escalatie onvermijdelijk wordt.
2: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
3: In de sport nationaal Suriname Major League Voetbal. Vandaag om 17:30 Transvaal Transit tegen Brokkie. Dat aardig op dreef is. En daarna de clash tussen Voorwaarts en Robin Hood. 20:00 SZ Stadion. Vandaag ook de tweede en laatste dag van het Caribbean Clash Light Quest 3x3 basketbaltoernooi. Suriname is gastheer van dit 5 landen internationaal kwalificatietoernooi. Team Suriname strijdt samen met Sint Lucia, Guyana, Sint Maarten en Trinidad en Tobago in de Ismee van Wilgen Sporthal. U bent vanaf 17:00 vanmiddag weer uitgenodigd. Go Team Suriname! Internationaal sportnieuws dan, KNVB Playoffs. RKC Waalwijk heeft de volgende ronde van de playoffs bereikt ten koste van Roda JC, dat ook volgend seizoen in de eerste divisie speelt. Beide duels eindigden door late gelijkmakers in 1-1, waarna RKC uiteindelijk na strafschoppen won. Vandaag zaterdag staat de andere wedstrijd in de eerste ronde op het programma. Dan speelt Almere City thuis tegen FC Den Bosch. De Almeerders wonnen de heenwedstrijd met 2-3. En de Iraanse voetbalbond heeft uitgehaald naar de FIFA en zegt voorwaarden te stellen aan deelname van het land aan het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj liet door het Iraanse persbureau Tasmin optekenen. Ik heb FIFA nog nooit zo zwak zien optreden. De Wereldvoetbalbond laat zich volgens Taj intimideren door de politiek en onderneemt geen actie tegen beledigingen en vernederingen aan het adres van Iran. De FIFA zou er volgens de voorzitter voor moeten zorgen dat de Amerikaanse president Donald Trump zich niet bemoeit met de sportieve aangelegenheden van het WK. Het laatste woord is hierover volgens mij nog niet gezegd. Tennisnieuws. Alexander Zverev heeft gisteren een einde gemaakt aan het tennissprookje van Alexander Bloks op het Masters toernooi in Madrid. De Duitser won in de halve finales met 6-2 en 7-5 van de 21-jarige Belg. Wielernieuws. Over België gesproken. Vijfvoudig Tour de France winnaar Eddy Merckx heeft na 4 weken het ziekenhuis verlaten. De 80-jarige Belg is succesvol geopereerd aan een ontsteking aan zijn heup. Het was voor Merckx de 8e ingreep in 2 jaar tijd. En hij gaat lekker door. NBA playoffs. Gisteravond is er tenminste 1 beslissing gevallen. Welke? Nou, luister nu maar naar de uitslagen. De Detroit Pistons die winnen gisteren ruim van de Orlando Magic 93-79 en brengen de serie stand gelijk daar. Het is loeispallend in die serie. Evenzo in de volgende serie tussen de Cleveland Cavs en de Toronto Raptors. De Raptors winnen gisteren met 112-110 2 punten verschil in overtime. En ook daar is de serie dead tight. 3-3. Dus er komt een beslissende game 7. Maar de LA Lakers hebben in de laatste partij gisteren korte metten gemaakt met de Houston Rockets. En de serie beslist. 98-78. 4-2 onder leiding dus van good old LeBron James. Die ongenaakbaar was met 28 punten, 7 rebounds en maar liefst 8 assists. Dit was het Radio 10 Sport.
1: En tot zover het nieuws. Goedenavond.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self-Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools. Vandaag de landen in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Het Nederlands elftal staat voor de 12e keer op een WK-voetbal. Oranje, zoals de ploeg ook wordt genoemd, debuteert op het WK op het toernooi van 1934 in Italië, waarin de groepsfase het eindstation is. De beste prestatie levert Nederland op de WK's van 1974 in het toenmalige West-Duitsland, 1978 in Argentinië en in 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika met een tweede plaats. In 1998 verlaat Oranje het WK in Frankrijk als nummer 4, terwijl het in 2014 Brazilië verlaat als nummer 3 en dus winnaar van het brons. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden komt Nederland tot de kwartfinale. Daarin is Argentinië na het nemen van strafschoppen beter. Dan Japan. Japan doet in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor de 8e keer op rij mee aan het WK voetbal. Het is ook het totaal aantal keren dat het Japanse elftal het eindtoernooi haalt. Het debuut van Samurai Blue, zoals het team ook wordt genoemd, is op het WK van 1998 in Frankrijk. De beste prestatie van Japan is een plek in de 8e finale en dat lukt 4 keren. Op het toernooi in eigen land dus in 2002, in 2010 op het WK in Zuid-Afrika, in 2018 op het toernooi in Rusland en op het laatstgehouden WK in Qatar. Dan Zweden. Voor Zweden is het WK dit jaar de 13e deelname. Het debuut van het Zweedse elftal is op de 3e editie van het eindtoernooi in 1938 in Frankrijk met een kwartfinale plek als resultaat. De beste prestatie komt in 1958 op het WK in eigen land. Zweden bereikt dan de finale waarin het verliest.

0: De eerste keer is in 1978 op het eindtoernooi in Argentinië, terwijl het in 2018 voor het laatst actief is op het WK. De zes keren dat de Adelaars van Cartago, zoals het team ook wordt genoemd, op het WK speelt, komt het elftal niet verder dan de groepsfase. Dat was het voor groep F. De volgende aflevering zijn we terug. En dan met groep G.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
2: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
3: In een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: te mensen, de Surubet Lotto jackpot bedrag 1.240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surubet.sr. Surubet Lotto, een tang van voor het drangawang.
1: Yes, Asanya. As we zo gaan samen Italië, gipikin en ge, Surubet na Italië.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip.

0: Ze zijn één keer smooth, een andere keer op tempo en dan weer snel. Ze hebben wel één ding gemeen. Ze zijn magic. Radiohits in FM Radioland. De number one show. Zaterdagavond van 6 tot 8 hier op Trendy 10 Magic FM.
1: Magic on your radio.
2: Listen to Radio 10.
3: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

0: Rally en Lobby Confetti. Een song die hij uitbracht in januari dit jaar. En drie maanden later staat hij op de nummer 1 positie hier bij Radio 10 Magic FM. En u hoorde hem ook omdat we nu zijn beland in de number 1 show. En dat wil zeggen dat u de muziek hoort die hier de grootste hits. De hits die op de nummer 1 positie hebben gestaan. En die hoort u dus continu in dit uur. Eigenlijk tot 8 uur. Maar goed, ik ga gelijk van de gelegenheid gebruik maken om te groeten voor deze zaterdag. Het was me weer een waar genoegen om radio met u, samen met u te maken, voor u te maken. En ja, ik spreek de hoop dat u genoten heeft van de uitzending. U blijft uiteraard luisteren, want zoals je weet, de number one show. Om 8 uur krijg je de presentatie van de nieuwe Magic 10. We hebben dus nog veel meer voor u in petto op deze avond. En wees lief voor elkaar. Altijd al, ik ben Rosita. We spreken elkaar weer de volgende week zaterdag.
1: And now, another Magic FM number one.
0: Ik ga eruit met een heleboel songs. Even kijken hoor. Blue Cantrell, John Legend, Juan Luis Guerra. En uiteraard Surinaamse muziek, waaronder Nax. Die komen allemaal voorbij. Maar eerst deze van Mary J. Blige. Die stond in 2006 op de nummer 1. Be Without You. Nogmaals, wees lief voor elkaar. Bye bye.

Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via

0: the mention, the Surupetlo 2 jackpot bedrag 1 240.000 SRD en de trekking is vanavond om 8 uur. Kopiloot een update op www.surupet.sr. Surupetlo 2 e tang amore drangawang.
1: Yes, Asanya. Aso so gan sama iteli, gipikinenge, Surupet na iteli.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-9.

0: Gouda en Jekko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: Rijd niet naast grote voertuigen bij kruispunten. Als je op een fiets, bromfiets of e-bike rijdt, ga bij een kruispunt dan niet naast grote voertuigen staan. Het kan dat u in de dode hoek van zo'n voertuig komt. En ze kunnen plots afslaan zonder jou te zien. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomoda en Jekko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Skip. Das Skip.
1: Jason, in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van

0: Magic Den.
1: Goedenavond en welkom bij de presentatie van The Magic 10, de 10 beste hitsongs in Sranangya. En we doen de eerste van de maand mee. Maar weet je wat we doen? We starten altijd met de top 3 van de vorige week. Op 3, Anita Pinterest. Ja,

0: Magic Dennis.
1: We gaan dan direct door met de presentatie van de 10 beste hit songs. Op 10 uit Zuid-Afrika, Tyla en Zara Larsson uit Europa. She did it again.

0: U hoorde dat net de nummer 10 op de Magic 10. She Did It Again. En die wordt gedaan door Tyla en Zara Larsson. We gaan dan direct naar 9. Not Nice van Nathaniel LaRose en Benjamin Faya. Die staan op 9.
1: Nummer 9.

0: Van 9, direct naar de promo van deze week. Eén van de promo's van deze week. Akon is terug. Dit is de ringtone.
1: Dit is een radio-kino.

Akon, die woont tegenwoordig niet meer in Afrika. Hij woont in New Jersey, waar het allemaal een beetje rustiger is. Je hoorde de promo van dit uur, Ringtone. En van de promo naar nummer 8. Jensea, Vibes Cartel en Russian, Talk to Mina op nummer 8.

0: Shang Yang, Five Scott 10.
1: Ja, je hoorde dat de nummer 8 op onze Magic 10. Wat doe je hier? Het is 7:15 s'avonds. Wat doe je hier? Je werkt hard, hè?
2: Ja, er is altijd werk. Er is altijd wat te doen.
1: Er is altijd wat te doen, ja. Mijn collega Vanessa die is hier, ja. En we deden daarnet de nummer 8 op onze Magic 10. Van 8 naar 7. Maluma en Kanya Garcia. 1 plus 1.
3: Nummer 7.
4: Si paramos en necesitamos. Pa' que

Lucky number 7 hoorde u daarnet. 1 plus 1 van Maluma en Kanye Garcia. De nummer 7 op de Magic 10. En van 7 naar 6. Ja, Tide. Will you be free?

0: Je hebt hem daarnet gehoord, ja. A former Magic FM number 1. 3 weken op de nummer 1 positie van ons Magic Tenya. Libby Free van Suyenge, die staat op 6.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
0: The magic that's only on Radio 10. From 6 to 5. Hey, that's a sessions on my way.

U luistert naar de Magic 10 op 88.1, 88.700, 3.7 via de World Wide Web, via Radio 10.sr. We gaan van 10 naar 5. Tyler en Zara Larson, She Did It Again op 10. Not Nice van Natalie Rose en Benjamin Faya op 9. 8, Zensea, Pipes Cartel en Russian, Talk To Me Now. 1 Plus One van Maluma en Kanye García op 7. Op 6, Suyenge met Libby Free en daarnet nog On My Way van Sessions op nummer 5. We gaan naar de tweede promo van deze week. Ah, niet tongen naar bonjo. Dat alleen ga ik zeggen.

0: tweede promo van deze week. En dat is dus Sonté. En van de promo, de tweede promo, naar de Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams.
1: Flashback. Flashback. Flashback. Dit is een magic flashback.

Older than that, the flashback deze week in onze Magic 10. Een van de best verkochte hitsongs op aarde, ja. The Blurred Lines. En van de Blurred Lines naar nummer 4, dit zijn Asake en DJ Snake. Een van mijn favoriete songs op de Magic 10. We gaan lof prijzen en aanbidden. Dit is Worship.

in Zuid-Afrika op nummer 1. Trashion Molly, DJ Promatic en Dendovilla. Dit is Bojelo.

Quantum Magic 10 de Spall Amarali, Metro Lobby Confiti.

0: Paul Amerali, de gymleraar, ja, de icon van de algemene middelbare school. Maar niet alleen daar, hij is gewoon een Surinaamse icon. Want hij gaat dwars door generaties en na 40 jaar heeft hij nog een nummer 1 gescoord op de Magic 10 met Lobby Confetti. Dat wil zeggen dat we nu een nummer 1 hebben. Maar van nummer 1 naar nummer 2, dit is Spinterest van Anita, de nummer 2 op de Magic 10.
1: Nummer 2.

0: En dat was het voor de Magic Tender. Volgende week doen we de nieuwe presentatie van de 10 beste hitsongs in Suriname. Tot dan.
1: De Magic Tender.
2: Magic Tender.
3: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1